Straat van Hormuz gaat weer open zodra Amerika en Iran hun vredesakkoord ondertekend hebben. Dat gebeurt aanstaande vrijdag. Ook is afgesproken dat Amerika miljarden dollars aan bevroren Iraanse tegoeden vrijgeeft. Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italië hebben ook aangekondigd hun sancties tegen Iran op te heffen. De EU wil wat gaan doen aan de internationale drugshandel, meldt de Telegraaf. Op een EU-top wordt deze week besproken hoe ze de invloed van drugsbendes van buiten Europa moeten aanpakken, zoals die van Bolle Jos. De VVD roept op om de Europese geldkraan naar Sierra Leone dicht te draaien, zolang Bolle Jos daar vrij rondloopt. In de buurt van Nijmegen is gisteravond een vrouw uit het Maas-Waalkanaal gered. Dat meldt Omroep Gelderland. Er moesten onder meer een boot en een duikteam aan te pas komen. De vrouw was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze in het water is beland. Ja, veel mensen hebben kritiek op de wissels van Ronald Koeman, waardoor Oranje vlak voor het eind de zege op Japan verspeelde. Maar aanvoerder Virgil van Dijk snapt het wel. Hij wist dat de Japanners zouden gaan aanvallen. En ook Koeman zelf heeft geen spijt van zijn keuze. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gebiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.

0: Leiders van over de hele wereld zijn blij dat er een deal is tussen Amerika en Iran. Zo zegt VN-baas Antonio Guterres dat het een cruciale stap is naar vrede in het Midden-Oosten. En Duitsland en Japan hopen vooral dat de straat van Hormuz snel weer open gaat. Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Onder andere hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten en drones. Ook is er stroom uitgevallen. In Polen zijn er straaljagers de lucht ingegaan, omdat er ook drones in de buurt van de Poolse grens zijn gezien. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Flodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. En de Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK, maar Amerika niet inkwam, hoeft zich geen zorgen te maken om zijn geld. De FIFA heeft laten weten dat hij volledig wordt uitbetaald. De scheidsrechter werd weggestuurd omdat hij volgens de Amerikanen misschien banden heeft met terroristen. Het Radio 10 Weer door Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind.
1: Straks vanaf 8 uur de 80s en 90s top 1500. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de vloer van hun stal en belanden in de mestkelder. En dat loopt vaak dodelijk af, zegt Wakker Dier in het AD. Dieren die in de mestkelder terechtkomen kunnen verdrinken of stikken in de giftige gassen. Wakker Dier wil nu dat er andere vloeren in de stallen komen. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. Als er een vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. En een opvallend beeld in het stadion waar Oranje gisteravond gelijk speelde tegen Japan. Na de wedstrijd ruimden de Japanse supporters namelijk massaal het stadion op. Ze hadden zelfs hun eigen vuilniszakken meegenomen. Het is niet voor het eerst dat de Japanners dit doen. In de Japanse cultuur is netheid erg belangrijk. Het Radio 10 weer door Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind.
0: Straks vanaf 8 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: Zato en de Bee Gees na het ANP Nieuws.
1: Het WK is niet geweldig begonnen voor het Nederlands elftal. Dat speelde met 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk kopte kort na rust de 1-0 binnen. Nadat Japan op gelijke hoogte kwam, maakte Crescencio Somerville de 2-1 voor Oranje. Nederland leek lang te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakten de Japanners de gelijkmaker. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Zij zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Alle gevechten moeten stoppen, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats en vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. Het Radio 10 Weer, door Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind.

0: ochtend Gordon en Fraukje melden zich.
1: Met een kater van die wedstrijd.
2: V2, wat een armoe.
1: Ja, dat is zo ziek van.
0: Anticlimax.
3: Ja, het is niet echt een lekker begin, toch?
1: Nee, dat is echt geen lekker begin.
3: Ja, we hebben wel een punt. Zo kan je het ook zien. Het glas is half vol, mensen.
1: Oh, ik heb nog nooit zo'n negatief gevoel gehad naar Japans. Echt niet te geloven, dit. En het begon al lekker op deze maandagochtend. Want ik woon dus net kort in Amsterdam-Noord. Maar wij hebben nog geen elektrische paal. Dat kon niet. Maar goed, een lang verhaal. Dus mijn auto was leeg. Was vergeten de paal te zetten gisteren.
0: Aha.
1: Patrick stuurde me dus een appje gisteravond, vlak voor ik naar bed ging. Heb je je auto opgeladen?
3: Nee.
1: Nee. Dus ik denk, nou weet je wat, wees slim. Pak ik zijn auto. Nou, hij heeft een hybride. Benzine en elektra.
3: Er zit altijd wel wat in.
1: Dus ik ga gewoon lekker. Ik rij weg. Maar ik kijk niet op die meter. Wat denk je? 20 kilometer.
3: Nee.
1: En de benzinepomp is 25 kilometer.
3: Oh, ik ben zo blij dat ik niet naast jou zat.
1: Nee. Ik heb nieuwe scheldwoorden uitgevonden. Ja.
3: En je had al zo'n rijk oeuvre.
1: Ja. Nieuwe ziektes. Geweldig. Ik hoop nooit dat je ze krijgt.
3: Maar je hebt het gered.
1: Ja, maar met samengeknepen billen. Nou, dat is voor mij echt bijzonder. Maar...
3: Op die vroege ochtend. Hey, en Hannelore is er dus niet nu.
1: Oh, ik dacht, ze klinkt verdomd goed.
3: Nee, ze is er niet. Nee. Ze is naar huis, want er is iets met haar moeder. En daar moet ze natuurlijk naartoe.
1: Dus als je luistert, sterkte, lieve schat.
3: Heel veel sterkte. Ja, we hopen dat ze zo snel mogelijk weer hier is.
1: Ja. Ja, hey, we gaan kaarten weggeven, waarvoor?
3: Nee. Zometeen feit of fabel. Jan-Paul, jij bent aan de beurt. Waar gaat je verhaal over?
0: Mijn verhaal gaat over het moment lang geleden dat ik op het veld stond met het Nederlands elftal. Om nog een klein beetje in de WK-sfeer te blijven.
1: Jij? Ja.
3: Hij wel. Nou, we gaan zo meteen het verhaal horen.
1: Ja. Oh, jongens, ik ga naar binnen.
0: Of het waar is of niet, dat hoor je dan dadelijk. Hè?
3: Precies.
0: Ja. Eerst Marco Borsato bij Radio 10. Hier is Binnen.

0: Radio 10 en de grootste hits aller tijden. De Bee Gees waren dat, de Nights on Broadway.
1: Feit of fabel?
2: Heerlijk, het gegil op de ochtend.
3: Ja, dat zou ik kunnen doen.
2: Ja. Ja, maar ik zweer het je. Nou, elke dag dus een feit of fabel verhaal. En dit keer is de beurt aan Jan-Paul. Die heeft gezegd dat hij een keer met een Nederlands elftal op een veld heeft gestaan.
0: Op het veld stond, inderdaad. Ja, precies. Dat heeft te maken met dat ik als klein jochie ook heb gevoetbald. Dat was bij FC Tichlia. Dat was de lokale voetbalclub in Tegelen.
2: Tichlia.
0: Ja, zo heet dat.
2: Ik ben opgegroeid als een beroerte.
0: Nee. Volgens mij bestaat de hele club niet meer inmiddels. Maar goed, het was toen waar ik voetbalde. Wij deden ook leuke activiteiten samen met het team. Zo gingen we in 1998 naar de oefenwedstrijd Nederland-Nigeria. Dat was met bondscoach Guus Hiddink nog in die tijd. En in de arena in Amsterdam. Heel bijzonder, want daar kwam je natuurlijk nooit als klein jochie.
3: De grote stad.
0: Ja, absoluut. Het team met allemaal jongens van 11, 12 jaar zo ongeveer. Mm-hmm. Maar wij waren dus geselecteerd om samen met de internationals hand in hand het veld op te lopen.
2: Oh, dat is zo schattig.
0: Dat is echt heel leuk. En dan ga je daar staan tijdens dat volkslied en zo. Het is echt een hele bizarre ervaring waarvan je eigenlijk pas later realiseert wat je er eigenlijk hebt meegemaakt. Maar ik kan me nog heel goed herinneren. En ik vond het ook heel erg bijzonder allemaal. Dat wist ik wel. En dan sta je dus samen met de speler. Ik stond met Jaap Stam. Ik mocht met Jaap Stam meelopen.
3: Toch een grootheid.
0: En is natuurlijk niet heel erg vrolijk. Een beetje een Norse kerel. Hij zei eigenlijk ook niet zo heel veel. Behalve iets bemoedigends of zo. Maar goed, zijn gezicht. Ja, zo sprak zijn gezicht eigenlijk wel. Hè, op een standje oorlog. Maar goed, oké. Okay. Ik vond het wel toch nog heel bijzonder. Dus daar stond ik op een gegeven moment met voetbalheld Jaap Stal. Ik heb trouwens een foto daarvan. Foto.
3: Oh, die heb je helemaal meegenomen in gelijst.
0: Ik heb een foto meegenomen. En voor de duidelijkheid, ik hou hem nu omgedraaid vast. Ik wil het niet verklappen natuurlijk. Oh. Maar hier, dit is het team. En ik sta daartussen met al die internationals, met Jaap Stam en zo. Ik zal hem ook straks omdraaien als bewijs. Mocht je luisteren, daar heb je natuurlijk niet zo heel veel aan. Maar geloof mij, ik hou hem nu vast. En voor jullie dadelijk om die foto ook te zien.
2: Oh.
0: En
2: is dit een röntgenfoto?
0: Nee, dit is gewoon een foto van ons op het veld. Dat is heel bijzonder. Dus
3: Paul, je hebt er wel werk van gemaakt.
0: Dit heb ik meegemaakt.
3: Maar dit kan dus ook een foto zijn van je kinderen.
0: Het zou ook iets heel anders kunnen zijn.
2: Het is lang ook, hè, dit verhaal.
0: Het verhaal is dus dat ik dat heb meegemaakt als 12-jarig jochie toen ik voetbalde op het veld samen met het Nederlands elftal in 1998.
3: Ja, is dit verhaal?
1: Feit of fabel?
3: Een feit of een fabel?
0: Ja,
3: dat is de vraag. Stuur een berichtje met de app van Radio 10 of bel 0909-310-10. Nou, ik ben nu wel benieuwd hoor.
2: Toch? Ik mag ook een brief sturen, dat kan ook.
3: Of een fax. Alles mag.
0: Moet wel een 3,5 minuut aankomen, dat is belangrijk. Of het waar is of niet, hoor je zo meteen. Eerst Natasha Benningfield bij Radio 10.

0: fabel.
1: Jan-Paul vertelde net een verhaal dat hij in 1998 met het Nederlands elftal het veld op is gelopen.
2: Ja.
1: Samen met Jaap Stam.
2: Zeker, en ik heb er een foto van. Die hou ik nu ook even omgedraaid in de lucht.
3: Die houdt die Stam vast nu.
1: Ja. Hij heeft Stam in zijn hand. Is dit verhaal een feit of een fabel, Gordon?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen, je hebt er zoveel werk van gemaakt voor de mensen die meekijken, alle drie.
2: Ik hou die foto in zijn hand. Jullie hebben je zin nog niet. Ik zal het daar omdraaien. Ja. Maar die zit achterkant.
3: Er zit weinig stof op, dus je hebt een hele schone huiskamer thuis.
2: Klopt.
3: Ik denk dat het waar is. Ja, ik zie jou wel staan als enorm dik kind tussen al die...
2: ik was heel lekker slungel was ik. Maar ja, het...
1: Ja, ik denk ook dat het waar is, Jean-Paul. Ja, ik denk dat het waar is omdat jij liep echt dit weekend langs die fotolijst... en jij dacht, ja, dat is een lekkere feit of fabel. Dat ga ik eens even doen.
2: Ja.
1: Anders had je die lijst ook niet meegenomen. Ja, tenzij het inderdaad een foto is van je kinderen. Het kan ook dat je die hierover na hebt gedacht.
2: Ja.
1: Ella, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
3: Vertel het eens, lieve schat. Wat denk je van het verhaal van Jan-Paul?
4: Ja, ik denk dat het een fabel is.
3: Ja?
2: Een fabel.
3: Waarom denk je dat? Je vertrouwt hem niet.
4: Nee, ik vertrouw hem niet. Nee.
3: Je bent niet de enige, hoor. De HR, we hebben de HR al gesproken hier. Op de... Nou, we gaan het
2: horen. Wat maakt het dan dat je het niet vertrouwt dan? Het is op zich toch een geloofwaardig verhaal.
4: Ja, ik zie dat niet voor me.
3: Nee, ik denk dat Hella heeft mensenkennis. Dat hoor ik duidelijk.
1: Ja, ik ben wel heel benieuwd. Ik wil nu zien wat je hier omhoog houdt voor schilderijen.
2: Ik het vasthouden, inderdaad.
3: Ik hoop niet dat het een dikpik is.
2: Ja, is het verhaal dat ik met mijn lokale voetbalteam op het veld van de arena stond met het Nederlands elftal tijdens de oefenwedstrijd tegen Nigeria naast Jaap Stam, en is de foto die ik nu ook vasthoud dat moment... En jij denkt nog een keer dat het een fabel is,
3: Dat het een fabel is,
4: ja. Ja,

0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, ik zal het even het verhaal
1: wacht
0: is...
1: even, want Ella, wat staat er dan op die foto volgens jou? Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Ja,
1: ik heb
2: geen idee van. Ik
1: zal
2: best wel een hele leuke foto zijn, maar...
1: Ja, gewoon een familiekiekje. Oké, laat zien.
0: Dus daar, want dat verhaal is...
3: Jeetje, je hebt gelijk.
1: Ja, je hebt gelijk. Er staat heel groot fabel op die foto. Er staat helemaal geen foto. Nee. Nou, ik vind het wel goed bedacht, hoor.
3: Ella, jij wint Radio 10 Doppen Drinkfles.
1: Goed van jou, Ella.
2: Ja, hè?
1: Ja. Zo. Je hebt echt mensenkennis.
0: Ja, goed gedaan.
3: Fantastisch.
1: Ja. Nou, dank je wel.
0: Fijne dag.
3: En wij gaan naar het nieuws toe. Ja. Van het ANP.
0: Zonder Hannelore.
3: Nee, ik ga het een keertje doen.
0: Oh, ga jij het
3: Vind het goed?
0: Ja. Oké. Okay. Nou, hoe ik het doe, dat doe je dadelijk.
4: Zo

0: hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
0: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Wat verdikken we.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
6: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
7: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City.

0: vind je bij Bol.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Goedemorgen, Gordon en Vrouwtje op 10 met de grootste hits aller tijden. Zometeen Bruno Mars en ook George Michael komt eraan.
5: Maar eerst het radioteam weer. Het eerst nog bewolkt. Jezus, goede maandagochtend. Met een beetje motregen, maar later drogen vanuit het westen steeds meer zon. En het kruipt langzaam omhoog deze week. Het wordt deze dag 17 tot 20 graden. Maar aanstaande donderdag wordt het 28 graden.
6: Zo. Wauw. Lekker, hè? Maar vandaag al een lekker begin. Heerlijk, ja. Het radioteam verkeer dan. Er zijn 6 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en de Empelbrug, 14 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp, 13 minuten. Het komt door een auto met pech. En de A7 Den Oeverzaanstad tussen Hoorn-Noord en Hoorn, 6 minuten.
4: Sterk als je erin staat, iets na 6:30, de ochtendshow van Radio 10. Met normaal gesproken ja, Hannelore met het nieuws. Maar ja, ze kan er helaas niet bij zijn vanwege privéomstandigheden. Dus nou, daarom heb ik gewoon even het nieuws voor jullie.
5: Ja,
4: een opvallend beeld in het stadion waar Oranje gisteravond gelijk speelde tegen Japan. Na de wedstrijd ruimden de Japanse supporters massaal het stadion op. Ze hadden zelfs hun eigen vuilniszakken meegenomen. Het is niet voor het eerst dat de Japanners dit doen. In de Japanse cultuur is netheid erg belangrijk.
6: Ja, Gordon, jij bent net naar Japan geweest. Ik vorig jaar. En ja, wij zijn daar allebei eigenlijk super enthousiast over.
5: Ondersteboven van. Want
6: ja, het is zo fijn, hè, daar. Het is heel opgeruimd.
5: Ja, maar ook dit beeld. Ik zag die foto van die man met een vuilniszak. Die gewoon netjes al hun troep opruimt. Dat kunnen wij toch niet voorstellen?
6: Maar ja, dat is daar dus ook, hè. Dus je hebt gewoon, iedereen heeft een tas bij zich. Gewoon een soort schoudertas. Ja? En er zijn geen prullenbakken
5: geen
6: op straat.
5: Op straat.
6: Gewoon helemaal niks.
5: Ik was de enige.
6: Ja, dus als je rommel maakt, dan neem je het gewoon mee.
5: Ja, zo hoort het. Als je nu, ik liep van de week door het centrum van Amsterdam na. Wat een puinbak.
6: Ja.
5: Zo'n teringzooi. Echt,
6: iedereen alles gooit alles op straat.
5: Iedereen, maar nou, het is.
4: Ja, ze hebben wel een voorbeeld laten zien wat dat betreft.
5: Ja. Ik ga niks zeggen. Ga verder.
4: Ja, weet je het zeker?
5: Nee.
4: Okay. Een korte nacht voor heel Nederlanders die vandaag dus gewoon naar de bak moeten. Maar ook gisteravond het gelijkspel van Nederland tegen Japan hebben gezien. Maar hoe ga je dat slaaptekort vanochtend te lijf? Je zou denken, nou, met heel veel koffie, dat doen wij in ieder geval hier wel. Maar volgens expert is dat niet de remedie. Dat lezen we vanochtend in de krant. Cafeïne houdt het slaapsignaal tijdelijk tegen. Maar als dat effect is uitgewerkt, dan kun je juist ineens een enorme terugval krijgen. Bovendien kan veel koffie ervoor zorgen dat je de volgende ochtend opnieuw slechter slaapt. De oplossing is bewegen. Wandel regelmatig een rondje. Ga elk kwartier even staan. En haal even een frisse neus om de slaap tegen te gaan.
6: Ik vind dat zo lastig. Hè? Want als jij beweegt nu heel veel. Natuurlijk vanwege jouw hele menshealth.
5: Nou, een frisse neus haal ik steeds minder. Maar
6: niet zo'n frisse neus in ieder geval. Maar als je dan moe bent. En je hangt een beetje op die bank. En je zit in die hele cycle. Dan heb je geen zin om te bewegen.
5: Nee, maar
6: dat
5: dit,
6: vind ik zo lastig.
5: Dit was echt wel heel heftig weer. Want we hebben hier allemaal heel kort geslapen hierdoor. En die 4 uur is gewoon tekort. Als je dit opbouwt ook, dan ga je gewoon stuk.
4: Ja. Maar je zou natuurlijk ook een powernapje kunnen doen. Hè? Doen jullie dat wel eens?
6: Nou, nee, dat doe ik eigenlijk nooit.
5: Ja, ik kom thuis en dan raak ik bewusteloos. Nee, maar
6: en jij gaat best vaak slapen nog als je thuis.
5: Ja, maar ik schat, ik moet. Ik ben gewoon een oude man. Ja, maar echt.
6: Dit bericht gaat natuurlijk over cafeïne, over koffie. Hoeveel bakjes
5: ik heb nu 3 keer 2 shots op. Dus dat is, en een shotje heroïne.
6: 3 keer 2 shots?
4: Nee.
6: Dat is hartstikke veel.
4: Ja, dat is nu al veel inderdaad. Ja. Ja. Maar jij, Frankje?
6: Ja, ik denk meestal een bakje of 4 zo in de ochtend.
5: Het is eigenlijk te veel, ja. Hm. Maar sowieso alles wat op ine eindigt is niet goed voor je.
6: Ja,
4: zoals?
6: Ja.
4: Oké, okay, en door. Laatste berichtje. En het eerste fastfoodvrije gebied van Nederland is aanstaande. De gemeenteraad in Haarlem heeft ingestemd met een voorstel om in een nieuwe wijk geen fastfood rond het stadion te verkopen.
5: Station.
4: En dat wil zeggen geen friet, geen sausijzenbroodjes, ook geen kebab. De Haarlemse afdelingen van de Partij voor de Dieren en Pro, voorheen GroenLinks PvdA, die diende het voorstel in. En het besluit is een landelijke primeur in strijd tegen overheid.
6: Nou, dit is weer betutteling ten top.
5: Niet te geloven.
6: We mogen dus zelf niet besluiten wat we eten. Kijk, Kijk, als jij wil afvallen of je wilt gezond eten, dat is natuurlijk fantastisch. Maar dan kun je toch zelf besluiten om de friet en de frikandellen te laten liggen.
4: Dat is ook wel heel moeilijk.
5: Nee, ik kom dus het tankstation binnen vanochtend. En langs die A1 hebben ze gewoon een gyrostation geopend. Nou, daar kan je mij toch zo blij mee maken.
6: Heel lekker.
5: Echt waar?
6: Oh, heerlijk.
5: Nee. Ik wou dat het waar was. Ik moet nog 6 weken wachten.
6: En zo meteen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv. Met daarin de laatste woorden van Umberto Tan.
4: Oh, ja. RTL Tonight.
6: Zo'n laatste woorden ook. Nou ja.

0: word ik nou eens gevraagd.
1: Ja. Ja, we hebben allebei de boot gemist. Ja,
2: de laatste die op zijn knieën zat, die had geen ring in zijn hand, hoor.
0: Oké. <Okay. lacht>
1: Wat heb je toch een heerlijk leven, Gordon. Wat hebben we gisteravond allemaal gemist op tv?
0: Ja, weer niks.
3: Nou, bij afwezigheid van de analoge, zal ik dat even met jullie doornemen.
2: Ja, het was eindelijk een hoofdrol.
3: Ja, ik heb eindelijk
1: ik mis wel een beetje mijn vaste programma, RTL Tonight.
3: Nou, dat was het inderdaad. Hè. Een vaste prik ook in dit overzicht. Een fragmentje uit RTL Tonight. Vooral omdat jij ook erg fan was natuurlijk van het programma.
1: Nou ja, ik keek dat wel elke dag.
2: Een van de weinigen trouwens.
3: Een van de weinigen inderdaad. Ja. Ja. Maar afgelopen vrijdag was de laatste uitzending van de talkshow die minder dan een jaar op tv was. En dit waren de laatste woorden van Umberto Tan.
4: En dit was de RTL Tonight. Nog het laatste nieuws met Anita Saar Nederland. Ik zeg tot ziens. Ciao.
2: Ja, ik vond het heel chic. Weet je waarom? Omdat hij had natuurlijk weer een heel emotioneel afscheid kunnen nemen. Dat heeft hij al een keer gedaan. Hè, toen hij destijds gedwongen weg moest met RTL Tonight. Wat nooit had mogen gebeuren. Maar goed, dat geldt terzijde. Maar ik vond het heel chic.
1: Waarom vind je dat chic dan?
2: Nou, want ik vind het heel chic omdat hij gewoon daar niet op refereert. Er is heel veel opschudding geweest rond die Rentse-toestand. Weet je, dat ze daar niet. Dat was minder chic, vond ik trouwens.
1: Nou, ik vond wel dat het programma misschien ook wel een iets meer. Ik vond het dus gewoon een heel leuk programma. Ja. Dus ik vond dat het ook wel een afscheid verdiende. Ja. Dus, kijk, het hoeft niet alleen maar negatief benaderd te worden. Ik denk dat het was gewoon hartstikke leuk. Ik heb er echt van genoten. Wat ik vooral heel goed vond aan het programma was dat je in een korte tijd heel veel onderwerpen behandelde. In de andere talkshows wordt er heel lang doorgezaagd over dingen. En nog hele, een beetje lucht verplaatst.
2: Het was eigenlijk
1: gechargeerd. Maar ik vond het wel. Er werd veel behandeld. Het was een soort magazine-achtig programma. Je had meteen was je bij.
3: Ja.
1: Waar, nou, en dat vond ik er heel leuk aan. Dus maar ik vond het ook wel.
2: Depressief kijken ook.
1: Ja, ik vind het jammer. Ik mis het. Ja. Ja. Dus ik vond wel dat Umberto er misschien nog ietsje meer woorden aan had.
2: Ja. Ik zou gewoon besteden. Lekker een Oxense pammetje nemen. Gewoon.
1: Ja, nou, dat ga ik zeker doen.
3: Ik ben benieuwd wat het alternatief wordt dan voor jou, wat je dan gaat kijken.
2: Ik denk, hoe heet het? Tussen kunst en kitsch.
3: Oh ja. In de oranje zomer op SBS gaat het over Donald Trump. Die zijn 80ste verjaardag viert met een vechtsportshow bij het Witte Huis. Hugo Borst die zit aan tafel en ziet de show als een voorbode voor de toekomst van Trumps Amerika. Hij trekt een vergelijking met vroegere tijden.
5: Hij heeft vergelijkingen met de Romeinse keizers. Die waren ook dol op arena's met slaven en leeuwen. Hij moet nog wat zwarte slaven aan laten rukken. Wat leeuwen erin als tussenstation. En daarna slaan ze elkaar helemaal de tyfus. En dat is wat ze in de Romeinse tijd deden. En ook dat rijk is ten gronde gegaan. Dus het is de opmaat naar het verval dat weldra zal komen.
2: Ja, heb je dat ding gezien voor het Witte Huis? Het is toch te wanstaltig voor woorden.
1: Ja, maar dat is het. Het is natuurlijk gewoon een wansmaak. Dat is het.
2: Echt niet te geloven. En als je ook het Witte Huis ziet met al die lelijke gouden ornamenten erop. Ja. Het is echt verschrikkelijk.
1: We hebben hem nog niet kunnen betrappen op goede smaak. Hij heeft wel een knappe vrouw trouwens.
2: Ja, Melania.
3: Ja, en nadat het WK voetbal afgelopen week van start ging, was het gisteravond eindelijk de beurt aan ons Oranje. De wedstrijd werd uitgezonden op NPO 1 en bondscoach Ronald Koeman die reageerde daar na afloop van het 2-2 gelijkspel. Hij was niet ontevreden over het niveau, al had hij net als heel veel andere Nederlanders gehoopt dat we de voorsprong hadden vastgehouden.
6: Ik vond het een topwedstrijd van twee kanten. Ook zij hebben bewezen wat ze.
7: Sorry dat ik je de reden val, maar een topwedstrijd, met name voor trainers dan. Hè? Ik denk dat er ook wel mensen thuis zitten en die hopen op spektakel, op kansen, op veel doelpunten. Maar jij kijkt dan echt met trainersogen.
6: Ja, maar omdat als je Japan analyseert, dan is het een ploeg wat altijd heel hoog druk zet. Ja, als je in een wedstrijd twee keer voor staat en hem dan niet wint, dat is een lichte teleurstelling. Zo moet je het nemen.
2: Hij schijnt een enorme fout te hebben gemaakt met een wissel waar iedereen het over heeft. En een verkeerde wissel dus eraan. En waardoor ze dus die voorsprong zijn kwijtgeraakt. Dus dat is niet echt handig.
1: Nee, ik ga hier geen analyse op.
2: Nee.
3: Want?
1: Nou, ik denk dat mensen daar niet op zitten wachten van mij.
2: Vrouwtje lag lekker te slapen.
1: Ik lag gewoon lekker te slapen.
2: Je lag met je hakken
1: Ik lag echt serieus. Ik lag niet met mijn hakken in de lucht. Nee, ik lag gewoon met mijn hakjes keurig plat.
3: Helemaal netjes.
1: Maar ik vond het wel. Ik vind het wel leuk om dit allemaal een beetje zo te volgen.
3: Nou, we hebben natuurlijk, dat zal straks ook zijn. En om 7:15 onze vaste oranje analist van dit WK voetbal, Donald Trump.
2: Ja, geweldig dat we die man kunnen spreken. Ja. Zeg. Wat een eer.
1: Ja, hij gaat terugblikken.
3: De wedstrijd,
1: Wel benieuwd.

Radio 10 met deze week de 80s en 90s top 1500. Deze staat er ook in hoor. Journey, Don't Stop Believing. Ja, de allerbeste hits uit die jaren door jou samengesteld. Straks vanaf 8 uur hoor je de start van de lijst.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Pas

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Find your joy. Met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
18: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
19: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
20: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
21: Oranje. Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
22: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
23: Echt?
24: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
25: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
26: Radio 10. Gordon en Frank,
0: Weekje op 10 met zometeen shownieuws over onze koning. Wat deed hij samen met de Japanse keizer tijdens de WK-wedstrijd tegen Japan? Hoor je zo eerst het nieuws van 7 uur met Jeroen Hazewinkel.
1: Amerika en Iran hebben afgesproken dat de aanvallen in het Midden-Oosten stoppen. Ook in Libanon, maar Israël heeft nog niet gereageerd. Ze tekenen het akkoord vrijdag en dan moet de straat van Hormuz weer opengaan. Laat de olie stromen, zei president Trump. Er is nog niks gezegd over de kernwapens die Iran zou ontwikkelen. Het was een heftige oorlogsnacht in Oekraïne. Rusland viel de steden Kiev en Kharkiv aan en daarbij zijn 9 doden gevallen. Ook is een historische kathedraal in het centrum van Kiev zwaar beschadigd. Een muur ligt eruit en het dak is afgebrand. Premier Sviridenko noemt het een brute aanval op het Oekraïnse erfgoed. Als het misgaat op militaire kazernes is alcohol vaak de oorzaak. Dat haalt Trouw uit geheime stukken van Defensie. Het gaat dan om wangedrag, geweld en ongelukken. Vooral op feesten wordt het al gauw knokker als militairen te veel opkrijgen. Soms vallen daarbij zwaar gewonden. En bondscoach Koeman vindt de eerste WK-wedstrijd tegen Japan een topwedstrijd. Ook al werd het 2-2. Hij vindt dat geen slecht resultaat en zegt dat Japan wordt onderschat. De gelijkmaker viel vlak na zijn wissels, maar daar staat hij nog steeds achter. Onze volgende tegenstander, Zweden, won wel met 5-1 van Tunesië. Het radioteam weer, door weer online. Eerst nog bewolkt met een beetje motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog en vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen is het warmer, maar er valt ook geregeld een bui.
2: Dan het Radio 10 verkeer. Er zijn 6 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 8 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld-Giessendam 10 minuten. En de A15 Ridderkerk-Oostvoorne tussen Spijkenisse en Rozenburg Centrum 7 minuten.

0: ziet.
1: Normaal krijg je iedere ochtend om 7:15 het laatste shownieuws in de ochtendshow. Maar de komende 2 weken hoor je natuurlijk vanaf 8:00 de 80's en 90's top 1500. En daarom een uurtje eerder dan normaal. Je dagelijkse dosis shownieuws nu. Jan-Paul, wat speelt er in de showbizwereld? Want Hannelore die is er even niet vanwege privéomstandigheden.
2: Ja, dan mag ik het even van overnemen. Nou, de Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. Nog eens 2 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. Hij werd vorige week al aangehouden en aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De feiten zouden hebben plaatsgevonden tussen 2010 en 2019. Patrick Bruel zelf beweert onschuldig te zijn en zijn advocaten lieten weten waar mogelijk te zullen meewerken aan het onderzoek.
1: Ja, dit is eigenlijk weer ADB. De zoveelste in een lange rij met zangers en bekendheden.
3: Ja.
1: Ja, inderdaad. Ja, je noemt Ali B, die is natuurlijk al veroordeeld. Maar ook bijvoorbeeld Julio Iglesias hadden we natuurlijk nog niet zo heel lang geleden. Ja. Daar hebben we helemaal niks meer van gehoord.
3: Nee, dat is geseponeerd. Oh. Bij gebrek aan bewijs.
1: Ja, dat is natuurlijk vaak zo bij dit soort grote beroemdheden. Ja, ja, ja. Hè? Ik ben heel benieuwd wat hiermee gaat gebeuren.
3: Want... Wel jammer, want Patrick Bruel is wel een prachtige, prachtige zanger.
1: Prachtige... Ja. Ja, aanrander.
3: Nee, een prachtige aanrander. Mag nog niet, hè?
1: Nee.
3: Hij is er niet voor.
1: Oh, sorry, vermeend aanrander.
3: Nee, vermeend aanrander.
1: Maar ja, goed, als er zoveel zaken zijn en zoveel beschuldigingen. Ja. Ik denk toch altijd waar rook is, is vuur.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Wat er ook is gebeurd of wat hier uitkomt, is gesmet op zijn carrière. Op zijn muziek natuurlijk ook.
3: Ik heb een duet met hem opgenomen. Jaren geleden was hij te gast in mijn talkshow.
1: En dat wat was het voor iemand?
3: Een hele leuke... Ja, maar ja, goed, het zegt niks natuurlijk. Nee. De grootste seriemoordenaars. Ik bedoel, Ted Bundy, dat was zo'n aardige man.
1: Ja.
3: Maar hij heeft gewoon 40 vrouwen vermoord.
1: Ja, het zegt ook niks. Maar het was dus wel een leuke, sympathieke vent. Ja,
3: echt superleuk en knap. Ik zat alleen met de kwijlen naast hem. Echt
1: ik vind hem altijd een beetje zo'n soort Ramse Shaffi-achtige man. Zo'n charismatische man.
3: Ja, ja, echt. Ja. Maar goed.
2: Gaan we door met even over het WK-voetbal. Hè? Want tijdens eerdere EK's en WK's zijn koning Willem-Alexander en Maxima wel eens op de tribunes gespot. Maar gisteravond keken ze de wedstrijd gewoon op de buis. Maar wel in bijzonder gezelschap. Want terwijl onze mannen tegen Japan speelden, zaten Wim Lex en Maxima naast de Japanse keizer Naruhito en keizerin Naruhito. Masako. En ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Nou, die zijn in ons land voor een staatsbezoek en de timing viel mooi samen met de wedstrijd. Sport verbroedert, dat plaatst de koning bij een selfie met de keizer op Instagram. Dat is wel heel leuk. En het ziet er ook leuk uit. Heb je de filmpje gezien?
1: Ja, zeker foto gezien. Ik ben dan heel benieuwd hoe dat er aan toe gaat. Dan zit ze dus in de woonkamer. Zit ze dan een beetje zo op de bank en een beetje zo samen.
3: Bitterballen, kaas en dan sushi en zaken.
2: Ja, ja, ja.
3: Het gewoon verdeeld.
1: Ja, en ik ben ook benieuwd wat voor soort gesprekken ze dan hebben en zo. Nou, hoe dat daar gaat. Is
3: de Japanse keizer natuurlijk zo stijf als een deur.
1: Dat zijn nou niet hele losse mensen of zo.
2: Nee, het is ook Wim Lex die de selfie maakt. Dus hij heeft op een gegeven moment toch gezegd... Hey, zullen we even samen een foto?
1: Ja, precies.
3: Leuk. Maar het schijnt dat ze elkaar al heel lang kennen. Hè? Dus dat ze echt een hele goede band hebben samen.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Nou, ja. Maar goed. Wel leuk, toch?
2: Absoluut.
1: Hartstikke leuk.
2: Mooi motto. Ja.
1: Elke avond rond 11:00 op SBS6 Shownieuws. En morgen natuurlijk hier een nieuwe Shownieuws.

0: staat in de 80's en 90's top 1500.
1: Van welk jaar is deze?
0: Dit is uit...
2: Goeie vraag.
1: Wat een galletje nu.
0: Hou je nog van me te goed.
1: Ik zit te denken, was dit 80's of
2: 90's? Nee, 90's.
0: Ja? Nou, 90's, nou, we gaan er even meteen achteraan. Burger.
2: Als je dacht dat er in Nederland geen slangen zitten en dat Albert Verlinde de enige was, dan heb je het mis. Sterker nog, er komen steeds meer ringslangen bij. En hoewel dat misschien een beetje eng klinkt, toch is het goed nieuws, want het dier is één van de beschermde slangensoorten. Die ringslang dus. De populatie staat namelijk al jaren onder druk.
1: Ja, hoe groot is de kans dat je binnenkort zo'n slang in je achtertuin tegenkomt? Oeh, moet er niet aan denken. Dat vragen we aan onze favoriete boswachter, Arjan Posma. Goedemorgen, Arjan.
2: Hi, Arjan.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je hoort eigenlijk bijna nooit iets over slangen in Nederland, hè? Want hoeveel en hoe vaak komen ze eigenlijk voor bij ons?
3: Nou, we hebben drie soorten in Nederland. Dus we hebben de gladde slang, we hebben de adder en we hebben de ringslang. En de ringslang is de grootste.
2: Oh.
3: En dat is ook de slang die het best bij Nederland past. Die zit ook veel in het westen van Nederland. Want het is een amfibische slang. Hij jaagt eigenlijk vooral in het water.
2: Oh,
1: dat wist ik ook niet.
2: Oh, oké. Okay. Dus je kan hem tegenkomen tijdens het zwemmen?
3: Dat zou kunnen. Als je een soort paling ziet zwemmen met zijn kopje boven water, dan is het een ringslang die aan het zwemmen is.
2: Oké. Okay. Hey, en nou rukt dat beest op, hè? Hoe komt dat er steeds meer bij komen dan?
3: Nou, rukt op, dat is een beetje een groot woord, want er wordt heel veel moeite voor gedaan. Een ringslang is een koudbloedig dier. Dus hij moet 's winters ergens weg kunnen kruipen om te overwinteren, om de winterslaap te houden. Maar in het voorjaar dan zoekt hij een bepaald soort hoop op met bepaalde planten die een beetje gaat rotten. Want dan wordt dat warm en daar legt hij zijn eieren in en dan broedt hij hoop zijn eieren eigenlijk uit. En er zijn overal vrijwilligers bezig om dan dat soort hopen te maken, zodat ze een soort broedgelegenheid hebben eigenlijk.
2: Oké, en is die gevaarlijk? Bijt hij? Ik bedoel, is die giftig?
3: Nee, hij is niet giftig en hij bijt eigenlijk ook niet. Ook als je hem... Nee, dat doet hij eigenlijk niet. Het is de grootste toneelspeler van het Nederlandse dierenrijk. Als je hem dus zo verrast, wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij voor dood spelen, maar dat doet hij met zoveel verven. Want hij gaat op zijn rug liggen. Hij blaast zijn buik op, alsof hij al een week ligt. Weet je, alsof hij al ligt te rotten. Hij braakt een vieze lucht uit.
2: Nee.
3: Hij weet zelfs een druppeltje bloed uit zijn mond op te persen. Hij steekt zijn tong uit.
2: Nee.
3: Dus hij ziet er echt uit alsof hij al...
1: Het is net een voetballer.
3: Ja, inderdaad, ja. Maar stel dat je hem dan toch nog wil oppakken. Nooit doen hoor, want dat wil je gewoon niet. Maar dan kotst hij over je heen.
1: Oh,
3: dat is een late bescherming. En dat kotsen, dat stinkt als een stinkdier. Dat krijg je nooit uit je kleren vandaan.
2: Oh.
1: Maar hoe groot is de kans dat ik er een zie dan? Gebeurt dat veel?
3: Nou, nee. Er zijn er wel wat die er rondzwemmen. Maar ze blijven altijd bij je uit de buurt.
1: Okay.
3: Want ze zijn heel... Hij kan wel 1,5 meter lang worden, maar toch is het maar een dun slangetje. En dus zodra wij in de buurt zijn, dan zijn wij levensgevaarlijk voor hem. Dus hij gaat meteen uit de weg.
1: Ja,
3: en
1: dus
3: is een wurgslangetje, die heet kikkers.
2: Okay.
1: Ja, dus we hoeven ook niet bang te zijn als we hem zien dat we dan iets moeten doen. Dat we dan, weet ik veel, heel hard weg moeten rennen of zo.
2: Ja,
1: want
2: dat,
3: helemaal niks. Je kan er gewoon...

0: ook dus dat er heel veel moeite wordt gedaan om zijn leefgebied te vergroten. En dat werkt dus.
1: Ja, okay. Ja, ja. En verwacht je nou dat er in de toekomst ook meer exotische dieren hier gezien gaan worden?
0: Dat zal zeker gebeuren, ja. Ja. Alleen die ringslang is echt een inheems dier. Het heeft altijd al in Nederland gezeten. Die hoort er echt bij. Het is echt een Nederlandse slang.
1: Ja, oké. Okay. Dus dit wordt dus alleen maar groter. Maar dat willen we dus ook. Want we zijn dit dus aan het het leefgebied aan het vergroten door al die acties. Ja. Hè, wat jij net vertelde.
0: Ja, ja, want als we dat niet doen, dan zou het een stuk slechter gaan met die ringslang. En we zitten bijvoorbeeld zelfs in de hoofdstad zit die. Hij zit ook in de buurt van Hilversum. Ja.
2: En achter de desk bij het is heel
1: nou, helemaal duidelijk. Dankjewel, Arjan Postma, onze favoriete boswachter.

0: Dit komt uit de jaren 60 en we volgen ons nog even af uit welk jaar Ten Sharp met You komt. Nou, Patrick die reageerde via de app en hij wist het, 1991.
1: Ja, ja, het jaar van mijn doorbraak. Ik weet het nog als de dag van gisteren.
0: Kijk.
2: Wat lang geleden.
0: Ja, ja, daarom hoor je in ieder geval Ten Sharp en misschien jij ook wel in de 80's en 90's top 1500 van Radio 10. Straks om 8 uur de start van de lijst.
3: Ja, en zometeen ook het nieuws met Jan-Paul. Hannelore, die is er even niet vanwege omstandigheden.
1: Nou, maar ze is onderweg.
0: Ze is onderweg.
3: Ze is onderweg, ja. Ze komt zo weer terug.
2: Ze ligt achter in de ambulance en ze is...
0: Komt toch.
3: Nee. Wat viel jou op, Jan-Paul?
0: Nieuws over een voertuig dat 100 kilometer per uur reed... en dat in beslag is genomen door de politie. En op zich denk je van, hey, dat is wel niet zo'n gekke snelheid. Totdat je hoort wat voor voertuig...

0: Suzuki. Serious about fun.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram, 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Attap.
8: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
11: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
12: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
13: Praxis.
14: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: Goedemorgen, nog een half uurtje. Dan begint de 80s en 90s top 1500 van Radio 10. Ah, terug naar die heerlijke jaren met de grootste hits door jou samengesteld. Ben je benieuwd naar de lijst? Kijk even op radio10.nl.
16: Maar is het Radio 10 weer? Eerst nog bewolkt vandaag met een beetje motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog. En vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt vanmiddag tussen de 17 en 20 graden. Morgen is het warmer, maar er valt ook geregeld een bui. En in de loop van de week gaan de temperaturen richting de tropische 30 graden.
17: Heerlijk. Radio 10 verkeer. Er zijn 11 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken 12 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Empel en Kerkdriel 9 minuten. En de A32 Heerenveen Meppel tussen Wolvega en Steenwijk Noord 10 minuten.
15: Sterk als je erin staat. Iets na 7:30 de ochtendshow van Radio 10. Met normaal gesproken Hannelore met het nieuws. Maar ze kan er even niet bij zijn vanwege privéomstandigheden. Dus daarom heb ik het nieuws voor jullie. Bondscoach Ronald Koeman heeft geen spijt van zijn defensieve wissels na een 2-1 voorsprong van Oranje in de WK-wedstrijd tegen Japan gisteren. Er klonk kritiek op die wissels, omdat het Japan in de kaart gespeeld zou hebben om uiteindelijk de 2-2 te maken. Aanvoerder Virgil van Dijk is het eens met zijn trainer, al erkent hij wel dat Oranje te veel achteruit ging lopen. De volgende wedstrijd van Nederland is aankomende zaterdag tegen Zweden.
17: Oh ja, en hoe laat is dat dan?
16: Half vier 's nachts. Ja.
15: Nee, zeven uur 's avonds. Dat is een prima tijd.
17: Dat is gezellig.
15: Nou, ga je dan kijken?
17: Dan ga ik zeker kijken.
16: Oh, leuk.
15: Ja. Hoe dan?
17: Nou, wij hebben een dorpsfeest in Landsmeer.
15: Oh.
17: Ja, en dan hebben we een heel groot festival op het plein.
15: Oh.
17: En dan gaan we dus met het hele dorp kijken. Want dan is er natuurlijk een heel groot scherm opgehangen.
16: Oh, dan kom ik naar jou toe. Gezellig.
17: Ja, gezellig.
16: Als dorpsgek zijn.
17: Ja. Nou, dat zijn er wel meer, hoor. Ik ben er ook één. Komt helemaal goed.
15: De politie van Bokstel, Vught en Sint-Michielsgestel meldt op Instagram dat ze gisteren een bestuurder van een fatbike hebben beboet. Nou, op zich geen nieuws, want dat komt wel vaker voor. Maar de bestuurder reed op een exemplaar dat na meting 100 km per uur bleek te kunnen. Dat is 75 km per uur harder dan toegestaan. Officieel kunnen ze namelijk maar maximaal 25 km per uur. Ja, ze worden wel vaker opgevoerd. En dat was in dit geval dus wel heel extreem gedaan. De fatbike is in beslag genomen en de bestuurder kreeg een bekeuring.
17: Ja, dat is toch niet normaal,
16: maar
17: dit?
16: Maar ze komen ook met een bloedvaart voorbij af en toe. Dat je
17: doodeng.
16: Doodeng.
17: Ja.
15: En tot slot meer vervoersnieuws. Vandaag gaat het goedkope zomertreinabonnement in. Voor €49 kun je een maand buiten de spits met de trein reizen. En dat heet Nederland Dalvrij Trein. En het loopt tot en met 31 augustus. De kortingsgraad is een steuntje in de rug vanuit de politiek vanwege de gestegen energie- en brandstofprijzen. Maar ja, er is ook kritiek. Omdat je dus niet in de spits kunt reizen, wordt verwacht dat mensen alsnog volop de auto kiezen. En vakbond FNV plaatst dan juist weer andere vraagtekens. Zij zijn bang voor extra werkdruk voor treinpersoneel door de toestroom aan extra reizigers.
17: Ja, ik vind het wel een heel goed initiatief.
16: Ja, maar waarom ook niet tijdens de spits?
17: Ja, dat begrijp ik
16: ook van die files af.
17: Ja, dat lijkt mij ook.
16: Ja, heerlijk. Dat is wat je wil. Overvolle treinen met stinkende mensen met okselzweet tegen elkaar aan.
17: Een diva.
15: en wanneer heb jij voor het laatst met de trein gereisd?
16: Ja, dat is helemaal niet zo lang geleden.
15: Oh?
16: Met de Shinkansen in Tokio.
15: Oh, ja,
16: 80 kilometer per uur. First class.
17: Dat dan weer wel.
15: Dat wel natuurlijk.
16: Ja, ik ben gewoon eerlijk.

0: de Backstreet Boys. En ook zij staan hierin. 80's en 90's, top 1500. Over een half uurtje gaat die lijst van start. De 80's en 90's top 1500. Wat zeg ik? Over 20 minuten ongeveer. Het allerbeste uit de jaren 80 en 90. Maar voor jullie, Gordon en Vrouwtje, was het ook eigenlijk een beetje de jaren van de doorbraak, toch?
1: Ja, dat was mijn. 1991 stond ik nummer 1, met kon ik me even bij zijn. Hè?
2: Yes, is dat al zo lang geleden?
1: Nou, schat.
2: Oh, dat zijn we toch oud.
1: 1990 deed ik mee aan het Nationale Songfestival. Met de Genie termen.
2: Oh, echt, dat wist ik niet eens.
1: En in 1994 presenteerde ik mijn allereerste televisieprogramma. Dat heette de WK Spelshow.
0: Ja, ook oh, wat grappig. Een fragmentje van.
3: Hij is de vriendelijkste artiest van heel Nederland. En ook een uitmuntend televisiepresentator. Dames en heren, hier is Gordon.

0: grappig dit.
1: Oh, wauw, en de beelden zijn ook online te vinden?
2: Ja, oh, dat
1: is WK Spelshow uit 1994.
0: Ja, de vriendelijkste artiest van Nederland. Ja, hoorde je dat?
3: Er is niets meer van over.
0: Ja, er is iemand bij Radio 10 die met nog meer sterren uit de jaren 80 en 90 allemaal terugblikt op die hele tijd. Wie dat is en wat hij heeft gedaan, dat hoor je zo meteen. Tonight.

0: de 80s en 90s top 1500 van start. Twee weken lang hoor je de allerbeste muziek uit die decennia. En dat gaat van Michael Jackson tot de Spice Girls, Duran Duran, To Unlimited.
1: Ja, maar we blikken niet alleen terug op de muziek. Onze collega van de middagshow, Gijs Staverman. Ach, die schat. Die is de studio ingedoken met BN'ers die in de 80s en 90s volop in het nieuws waren. En vanaf vandaag zijn de eerste twee afleveringen te horen. Goedemorgen, Gijsie.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Is er jou dan, jongen?
2: Goedemorgen, vrouw. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Hey, Johnny Polly.
1: Goedemorgen. Hey, was het voor jou ook een trip down memory lane?
2: Nou ja, dat was het wel eventjes, ja. Het is ook heel confronterend dat het al zo lang geleden is, ja. De jaren 80 en 90. Ja, maar het is heel leuk. We gaan, straks zoals jullie al zeiden, we gaan beginnen met de top 1500 van de 80s en 90s. Maar we gaan ook een podcast lanceren met de gezichten uit de jaren 80 en 90.
1: Ja.
2: En dan wil je natuurlijk heel graag weten wie wij gaan lanceren vandaag.
0: Ja, vertel. Waar gaan jullie mee beginnen?
2: Wij gaan beginnen met Henny Huisman.
0: Oh ja.
1: Altijd positief.
2: Je kent hem nog wel, toch?
0: Ja, zeker.
1: De mini-playback show.
0: Ach, dat heb ik daar toch veel naar gekeken. De mini-playback show, de grote playback show.
1: De Zalmix show.
2: Ik heb zelf ook iets met de playback show meegedaan.
0: Dat oh, leuk. Als wat?
2: De sterren playback show.
1: Ja, ik ook. Ja.
2: Met Robert Jensen was dat. En dat was Dancing in the Street, Paul McCartney en Mick Jagger.
0: Oh ja. Oh. Ach,
2: en
0: leuk.
2: Toen was ik volgens mij Mick Jagger. En toen was Robert Jensen was...
1: Meatloaf.
2: David Bowie.
3: David Bowie, ja.
2: Ja, David Bowie, ja.
0: En Gijs, waar denk jij meteen aan bij de 80s en 90s? Wat is je eerste herinnering?
2: Van die gekke kleding. Van die kleding die... Tenminste, ik ben in de jaren 90 begonnen op televisie.
0: Ik denk meteen aan jouw paardenstaart.
2: Aan mijn paardenstaart?
0: Ja.
1: Oh, ja. Ja, inderdaad,
2: ja. Dat was jaren 90 was dat ook.
1: Ja, maar die heb je nog steeds, hè, hoorde ik van je vriendin.
2: Ik heb die nog steeds. Het duplicaat ligt in beeld en geluid, maar de echte die heb ik gewoon hier onder mijn bed liggen. Onder mijn kussen, want daar slaap ik elke nacht mee. Maar even terug naar de podcast. Ja. Henny Huisman en Irene Moors. Henny die... die vertelt over alles wat welke artiesten er kwamen bij de playback show. En hij heeft Michael Jackson ooit ontmoet, hij heeft Whitney Houston ontmoet. Nou ja, als je met Henny praat, dan weet je dat je ongeveer de rest van de middag ook wel kwijt bent.
0: Ja, het is, leuk.
2: Er zijn zoveel dingen die er gebeurd zijn. En hij vertelt er heel enthousiast over, dat is heel leuk. En Irene Moors ook, daar gaan... er zijn ook zoveel dingen gebeurd met Telekids en wat zij allemaal heeft meegemaakt. En wat jullie misschien niet weten, dat wist ik ook niet... maar zij heeft vroeger bij Donald Duck gewerkt. Wisten jullie dat?
0: Nee, dat wist ik niet. Nee. Ik ken natuurlijk Telekids.
2: En vroeger kon je als kind... want jullie zijn ooit kind geweest. Tenminste, dat is ook alweer even een tijdje geleden. Maar jullie hebben natuurlijk vast ook wel eens een brief gestuurd naar Donald Duck, of niet?
1: Naar Dagobert, ja.
0: Wel naar de Tina, maar niet naar Donald Duck.
2: Ja.
1: Hey, maar wel, Gijs.
2: Om te vragen waar al dat geld vandaan komt. Maar zij beantwoorden af en toe een brief samen met Donald Duck.
0: Nou, wat leuk. Dat zijn toch van die leuke, gekke feitjes en weetjes die je wil weten.
1: Hey, welke gast gaat nog langskomen die we zeker moeten horen?
2: Ik denk dat je zeker nog Peter-Jan Rens moet horen. Want die komt ook langs, die heb ik ook gesproken. Benny van Dijk heb ik gesproken. Robert en Brink heb ik gesproken.
1: Oh, wat grappig.
2: En die worden allemaal in de komende tijd worden ze gelanceerd. Nou, niet gelanceerd, maar als podcast worden ze gelanceerd. Dus ik ga met ze praten. En Katja en Babette, die komen ook langs. Dus dat is ook
1: en vanaf wanneer is hij te beluisteren? Vanaf nu?
2: Vanaf vandaag. Okay. Vanaf vandaag is die... je kan hem op alle podcastkanalen kun je hem ontvangen. Maar je moet gewoon naar radio10.nl gaan, want dan is het veel makkelijker.
0: Nou, helemaal top. Gijs, dankjewel. We horen je vanmiddag weer vanaf 4 uur hier op Radio 10. Dankjewel, Gijs.
2: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.

0: makkelijke financiering zonder gedoe.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveilingen.
7: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
11: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
10: overleven. Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
12: We worden wel wereldkampioen.
13: Ja, natuurlijk.
10: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
17: Dat gaan we vieren.
16: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
19: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
20: Beste uit de jaren 80 en 90 in de 80s en 90s, top 1500 van Radio 10. We gaan zo beginnen met de nummer 1500. Wie dat is, dat hoor je zo. Nu eerst het nieuws van 8 uur. Hannelore, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Amerika en Iran hebben een akkoord gesloten. De aanvallen in het Midden-Oosten moeten stoppen, ook in Libanon. Maar Israël heeft er nog niks over gezegd. Ook zou er nog niks zijn afgesproken over Iraanse kernwapens. Vrijdag tekenen ze hun akkoord en volgens president Trump gaan er dan weer schepen varen door de straat van Hormuz. Koeien en varkens zakken te vaak door de stalvloer en belanden dan in de mestkelder waar ze soms verdrinken of stikken. Wakker Dier trok meldingen na en zegt in het AD geschrokken te zijn van de uitkomsten. Het gebeurt gemiddeld 4 keer per week. Echt vreselijk, zegt de club. En na het gelijkspel tegen Japan op het WK staat bondscoach Koeman nog steeds achter zijn wissels. Oranje stond 2-1 voor toen hij voor meer verdedigers ging en daarna viel de gelijkmaker. Volgens Koeman was dat gewoon pech. Zweden, onze volgende tegenstander, won van Tunesië met 5-1. En dan het Radio 10 weer. Nu nog bewolkt met wat motregen, maar vanmiddag droog en dan breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. En het wordt 17 tot 20 graden.
22: En dan het Radio 10 verkeer. Er zijn 13 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Gelsenmalde en Kerkdriel 37 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Maanderbroek 18 minuten. Het komt door een ongeval. En de A32 Heerenveen-Meppel tussen Wolvenga en Steenwijk-Noord 21 minuten.
23: 80's en 90's top 1500.
0: Weekje.
20: Ja, we gaan beginnen op nummer 1500 van de lijst. Nick Kershaw en

0: Nummer 1499 in de lijst, Baker Street, de versie van Undercover. Ja.
1: De 80's en 90's top 1500.
0: Nou, de komende twee weken staat Radio 10 in het teken van de jaren van de Rubik's Cubers, van de Flippo's, van de Walkman, Tamagotchi's. En natuurlijk heel veel goede muziek uit die jaren. We zijn begonnen met de 80's en 90's top 1500. Dat betekent alleen maar de allerbeste hits uit de jaren 80 en 90. Door jou samengesteld. Hartstikke bedankt daarvoor natuurlijk. Je hoorde net op 1499, dus Undercover Baker Street. En we trapten af met Nick Kershaw. Wouldn't it be good?
2: Ja.
0: Het zijn toch heerlijke jaren om even naar terug te gaan, toch?
2: Ja, en je krijgt meteen ook overal weer herinneringen bij.
3: Nou, het is wel confronterend.
2: Hoe oud we zijn.
3: De Walkman, dat je het allemaal nog meebracht. Met van die wasjes op je oren. Weet je,
2: oh ja, zeker weet ik dat nog. En ik hoorde jou net ook zeggen, de Flippo's en de Cubus. Nou, die Cubus, heb ik toch ook, die heb ik al heel wat in een hoek gesmeten.
0: Tot op de dag van vandaag. Frustrerend inderdaad, ja. Uiteindelijk, Madonna, die mag natuurlijk niet ontbreken in de lijst. Maar eerst even terug naar het jaar van onder andere het brooddieet. Dat je dan afvalt door de ene dag te eten wat je wil en de andere dag alleen maar water en brood.
2: Oh,
3: ja,
2: dat
3: weet ik
2: er
3: mee
2: van,
3: nee? Ja, dat weet ik nog.
0: Dat was
3: gisteren, ja.
0: Johan Cruijff, die afscheid nam als voetballer. Dat gebeurde ook in het jaar waar we even naar terug gaan. En ja, deze attractie werd geopend in de Efteling.
2: Dus de hele dag, nu zit het in je kop.
0: Zit het in je hoofd?
3: Ja, zie je weer die rijen met die kinderen, die jankende kinderen.
2: Oh, maar Emma vond dit wel geweldig, hoor. En dan moest je nog een keer en nog een keer. Ja,
0: ja. Dat is toch wel iconisch geworden. Het jaar 1984 was dat.
2: Zo oud ook al. Ja.
0: Dat is mijn geboortejaar trouwens. Nou ja. In ieder geval, in dat jaar hadden de Romantics...
3: geschat.
0: Ja, toch wel. Oude ziel, hè. Oude ziel. De Romantics die hadden in dat jaar ook een hit met Talking in Your Sleep. En die staat op nummer 1498. In de 80's en 90's top 1500 hier bij Radio 10.

0: Rod Stewart bij Radio 10.
1: Radio 10.
0: Met dat herkenbare kapsel wat hij altijd heeft, hè, Rod Stewart.
2: Ja, heel stekels.
0: Herkenbaar, ja. Dat, en hij heeft het geheim verklapt waarom zijn haar altijd zo zit. Zo, ja, stekelig.
3: Zo verrot, bedoel je.
0: Nou ja,
3: dat, verrot Stewart.
0: Dat kun je vinden. Maar hij heeft er een handig trucje voor. Hij wast eerst zijn haar met suikerwater.
3: Hè?
0: En daarna heel veel haarlak.
2: Wat?
3: Ja, echt. Nee, maar die oude rocker, die kan het nog steeds, hè?
0: Doet het nog steeds, zeg maar. En daarom staat hij ook in de 80s en 90s top 1500 van Radio 10. Met Baby Jane op 1496.
1: Ranking de hits.
2: Ja, jouw kans op €250 als je kan raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. En ja, vandaag, je hoorde het net al in het nieuws, de goedkoop.

goedkopere treinabonnementen voor de zomer worden vanaf vandaag verkocht. Daarmee kunnen mensen tussen 15 juli, juni moet ik zeggen, en 31 augustus voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en in de weekenden. Het is vandaag ook nog eens een keer de dag van het OV 2026. En daarom vandaag een hit die alles te maken heeft met een trein.

0: Gordon.
1: We gaan door met het nieuws.
0: Wacht even, stuur het in via de app van Radio 10. Dus was dit een hit voor of na 1991?
1: Kom op, Hannah. Gordon. Schiet op.
2: In het nieuws zometeen. Online winkelen verandert vandaag voorgoed. Waarom? Dat hoor je zo.
3: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
5: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en gaan.
14: Oh. Goedemorgen allemaal!
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
16: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5.000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
22: Hola, ¿dónde está mi casa?
21: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
22: Paella, paella.
21: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
22: Buenas noches.
21: Dus, rette ketet. En vamos naar Beterbed.
0: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl. In de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
24: Goedemorgen, Radio 10 met de 80s en 90s top 1500. We zijn een half uurtje geleden begonnen met deze heerlijke lijst. Straks Aerosmith, Denise Williams en onze eigen René Vroger. Die ga je ook zo meteen horen.
25: Maar is het Radio 10 weer? Nou, mijn dag kan niet meer stuk, hoor ik. Vanochtend is het nog bewolkt met soms nog een beetje motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 graden en morgen wordt het weer wat warmer. En er zijn ook tekenen dat het deze week richting de 30 graden kruipt. Oh.
26: Radio 10 verkeer. Er zijn 11 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en Waardenburg. 29 minuten door een auto met pech. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen de Martinus-Nijhofbrug en de Empelbrug. 27 minuten. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Maanderbroek. 16 minuten.
24: 4 minuten over 8:30. Gordon en Vrouwtje, de ochtendshow van Radio 10. En Hannelore met het nieuws.
27: Goed nieuws voor automobilisten. Olie is iets goedkoper geworden na het nieuws dat Amerika en Iran een akkoord hebben. Daardoor zou de straat van Hormuz binnenkort weer open gaan voor olietankers. En dat die dicht is, zorgt al maanden voor dure benzine. Dus als het even kan, nog even wachten met tanken, en dan ben je misschien wel verrassend goedkoop uit. Vliegvakanties lijken nu echt onbetaalbaar. Maar ik heb toch een paar tips voor je als je nog naar de zon wil deze zomer. Eerst 3 tips voor je bestemming. Volgens Wel.nl kun je het beste kiezen voor de Turkse Riviera. Daar zijn de all-inclusive resorts nog steeds relatief scherp geprijsd. Het zuiden van Spanje is peperduur, maar je kunt nog wel terecht in de kleinere Spaanse dorpen of kustplaatsen. En voor een stedentrip kun je het beste naar Oost-Europa. Nog 3 extra tips. Vertrek op dinsdag of woensdag, dus niet in het weekend. Kies voor een luchthaven net over de grens en reis alleen met handbagage. Als je dat allemaal doet, is het nog een beetje te betalen. En online winkelen verandert vandaag voorgoed, want TikTok opent nu zijn eigen shop. Een expert in het AD noemt het een wake-up call voor ingedutte platforms zoals Amazon, Coolblue en Bol.com. Want er wordt nu een heel nieuw spel gespeeld. Gebruikers zitten sowieso urenlang op die app en het algoritme weet precies waar je gevoelig voor bent. En je kunt dus vanuit de app meteen dingen kopen. Je hoeft niet in te loggen meer in een betaalapp. In andere landen hebben kinderen al voor duizenden euro's van alles gekocht.
26: Maar wat voor soort dingen verkopen ze dan?
27: Want ja, van alles. Die kinderen kopen ook huidverzorging, digitale coins voor dingen, voor spelletjes.
26: En word je dan doorgeleid naar andere shops? Of is het echt een
27: shop? Het is echt in die TikTok shop. En je hoeft dus niet een aparte betaalapp. Het is automatisch dan gekoppeld, heb ik begrepen. Op het moment dat kan.
26: Oh, wat gaat daar een geld verdiend worden?
25: Ik ben daar totaal niet gevoelig voor.
26: Nee, jij bent daar super goed voor.
28: Je hebt het hele Temu leeg gekocht.
24: Jij hebt toch wel eens een impulsieve aankoop gedaan?
25: Nee, ik doe geen Temu meer. Nee, dat heb ik afgeschaft.
27: Maar als je dus als je ouder bent en je hebt dus kinderen op TikTok, check eventjes of inderdaad de kinderen niet direct bestellingen kunnen doen via een betaalapp. Dan moet je echt even een slot opzetten.
24: Ja, dat is belangrijk.
26: Ja. Dat is zeker belangrijk, want dat is gewoon gevaarlijk.
25: Ja, bij mij staat die gelinkt met Christine Leduc.
3: 80s en 90s, top 1500. Gordon en Vrouw.

0: lust en aantrekkingskracht verpakt in één kleur, namelijk de kleur roze. Hij zegt erover, als je denkt te weten wat mijn favoriete roze obsessie is, dan heb je het waarschijnlijk goed.
1: Een knoddertje roze. Hajo, altijd samen.
2: Ook uit de 90's. Nee, ja, nee, nee, zeker niet. Nee, dat is nog ouder.
1: Nee,
2: ethisch is dat.
0: Knots. Ja. Ja, goed. Ja. Aerosmith dus op 1494 in de ethische 90's top 1500 met Pink. En ook tijdens deze lijst maak je elke ochtend kans op een mooi geldbedrag. Ranking
2: the hits. Spelen we vandaag met Jolanda uit Eindhoven. Goedemorgen.
3: Hallo.
2: Hallo Jolanda. Jij bent al lekker helemaal onderweg, want je gaat naar een open dag toe, Jolanda.
3: Ja, ik ga naar AFAS.
1: Ah. AFAS, oh, wat is daar dan?
2: Wat is daar te doen?
3: AFAS is een programma en daar gaan wij uitleg krijgen over de nieuwe versie.
2: De nieuwe versie? Van...
1: Oh, de AFAS.
3: AFAS, ja, dat is zo'n programma voor bedrijven.
1: Ja, ja, oké. Okay.
2: Oh, en wat voor uitleg krijg je dan over wat? Ik begrijp het gewoon niet.
0: Het is een softwareprogramma. Oh, ja, administratie en zo. Dus, ja.
2: Hey, daar houd ik mijn kennis op. Ja, okay. Goed, jij hebt dus een drukke dag voor de boeg. Dan zou het toch wel heel lekker zijn als je even €250 zou winnen. Zomaar, in de ochtend.
3: Ja, nou zeker.
2: Toch. Ja. Jij hoorde net al dit liedje. Die daarbij hoort is, was dit een hit voor of na 1991, Jolanda?
3: Ja, na.
2: Dat klopt helemaal. Uit 1996 was dat natuurlijk Guus Meeuwis met Per Spoor. En de eerste €50 heb jij al heerlijk in het portemonneetje zitten. Totaal maak je kans op €250. Moet je wel even alle vragen goed beantwoorden. Maar als je een fout maakt, ja, dan houdt het meteen op. Hè. Dan leg je eruit. Dan krijg je wel de Radio 10 dopperdrinkfles.
3: Nou, dat is toch wel leuk.
2: Dat is toch al leuk. Maar we gaan voor de kill, Jolanda. Let's go. Was dit een hit voor €100? Voor of na 1996? Looking back, it's so bizarre. It runs in the
1: family. Zo. Oh, dat is heel snel gezegd. En het is helemaal goed.
2: Ja.
1: Uit 1987, Level 42 met Running in the Family.
2: Ja, zij is op ramkoers.
1: Ja, €100. Stoppen of doorgaan, Jolanda.
3: Nou,
1: denk
3: doorgaan.
1: Ja. Okay.
2: Voor €150, Jolanda. Was dit een hit voor of na 1987?
1: Ja.
3: Oh, dat is een goeie. Dat is Rosanna van Toto.
1: Ja.
3: Wat was dat dan voor? 97, hè? Want
1: 87. Voor of na 1987?
3: Ga ik voor.
1: Dat is goed. 1982, Rosanna met Toto. Oh. Inderdaad. Nou, je gaat het gewoon redden, hoor. €150 heb jij. Wat ga je doen?
3: Ja, door.
1: Oké. Okay,
2: voor het laatste fragment. €250 speel je voor. Jolanda, let op. Ja, heel spannend. Was dit een hit voor of na 1982? Let's get
1: the boy. Denise Williams.
3: Ik kan het niet horen.
1: Oh.
3: Ik kan het niet horen.
1: We gaan
3: ik hoor het liedje niet.
1: Oh, dan gaan we hem nog een keer doen.
2: Doe hem nog een keer.
0: Wil je hem nog een keer horen?
2: Ja, kan dat?
0: Dat kan zeker.
1: Ja, lekker hè?
2: Ja.
3: Voor ja, lekker.
2: Voor of na 1982? Ik wil het nu horen.
3: Na.
1: Oh, wat geweldig. Je hebt het goed.
2: Gefeliciteerd!
1: 1984, Denise Williams met Let's Hear It For The Boy.
2: Wat goed zeg. €250 heb jij zomaar gewonnen voordat jij een hele dag de schoolbanken in moet.
1: Vreselijk.
2: Soort van.
3: Oh, leuk. Leuk.
2: Vandaar toch gefeliciteerd, Jolanda. Fijne dag nog.
3: Dankjewel.
1: Doei. Bye. Bye.
0: Nou, en ze staat ook in de lijst op 1493, dezezelfde Denise Williams.
1: Dat is lang geleden, hè? 1493.
0: Let's Hear It For The Boy.

0: Nou, deze man begon zijn carrière als zanger in radiocommercials. Dan zong hij die koortjes in en zo.
1: Een van de mooiste stemmen ooit.
0: Ah, Luther Vandross.
2: Luther Vandross.
3: Ja, jammer dat hij er niet meer is. Want ik vond hem inderdaad een van de grote stemmen uit de jaren 80. Qua soul, vind ik.
1: Prachtige documentaires te zien van hem, hè. Het begon niet waar, maar hij is er.
3: Oké. Okay. Ja.
1: Zometeen ben ik verheugd met het vervolg van de 80's en 90's top 1500.
3: En wij zijn er morgen weer, tot dan.
4: Zometeen op Radio 10.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Omdat je mijn favoriete papa bent.
10: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
11: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
13: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
12: Hoe dan?
13: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Al 2 weken lang zeg hij het beste uit de 80's en de 90's, oftewel een verwennerette voor de oren. Met het komende uur onder andere Olita Adams, Faya Condeos en ook Phil Collins in deze fijne top 1500. Maar nu eerst het nieuws van 9 uur. Hannelore, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De overheid heeft zeker 20.000 ouders onterecht gecompenseerd in de toeslagenaffaire. Bronnen zeggen tegen NRC dat ze zonder dat de dingen werden nagetrokken 10.000 euro's kregen. Het ministerie zegt in een reactie dat ze niet zomaar kunnen nagaan hoeveel mensen onterecht geld hebben gekregen. Marius Björk Hoijby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de gevangenis in. Er was ruim 7,5 jaar tegen hem geëist. De Noorse Marius werd tientallen keren beschuldigd van onder meer verkrachting, huiselijk geweld en drugscriminaliteit. Olie is goedkoper geworden na het nieuws dat Amerika en Iran een akkoord hebben en de straat van Hormuz binnenkort weer open gaat voor olietankers. De olieprijs daalde bijna 5%. Honderden schepen liggen te wachten bij Iran. De meesten willen eerst weten hoe veilig het is voor ze weer gaan varen, want er zouden zeemijnen liggen. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kun je deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Moeten meer mensen uit de auto krijgen. Er is veel animo voor de actie, want meteen om middernacht was de website van de NS meteen overbelast. En dan het radioteam weer. Nu nog bewolkt met wat motregen, maar vanmiddag droog. En dan breekt vanuit het westen op steeds meer plekken de zon door. En het wordt 17 tot 20 graden.
15: Anna-Lore, dankjewel. Flitsmeister, die meldt 3 vertragingen. Nou, dit zijn ze. De A1 Amsterdam-Amersfoort voor restaurant De Witte Bergen 5 minuten. Ga lang op de A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel 38 minuten. En de A12 tenslotte Utrecht-Arnhem voor Driebergen 8 minuten daar.
17: 80's en 90's, top 1500.
18: Dennis Verheugd.
15: Ja, de lijst is nog vers, hè. We zijn pas bij nummer 1400.

0: worden, een vrouwtje. Nee, dit is een 90's top 1500. Tot en met volgende week vrijdag. Gooi je hier bij Radio 10. Ja, de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Nou, hoe fijn is dat? Met zojuist op 1490 Phil Collins en The Groovy Kind of Love. Een hit uit 1988. Het jaar waarin we er een extra tv-zender bij kregen.
1: Goedemiddag. Vanaf vandaag heeft ons land er een nieuw televisienet bij. Nederland 3.
0: Ja, Klokhuis was ook voor het eerst te zien op tv. En natuurlijk denk je bij 1988 ook aan het Nederlands elftal op het EK. Hè?
2: Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt!
0: Ja, we blijven nog eventjes in 1988. Want ook deze track was toen een hit op 1489 in de lijst. Toto en Mushenga. I

Dios was dat. Spaanse groet. Betekent dat letterlijk, hè? Ja, ga met God. Nou, zelf is de band trouwens helemaal niet Spaans. Ze komen uit het land van friet, bonbons en manneke pis. België, tuurlijk. Op 1488 door die Vaya con Dios dus. En heading for a fall. Het is de 80's en 90's top 1500 bij Radio 10. Met nu een behoorlijk slimme popgroep. Letterlijk, want ieder bandlid zat op de universiteit. De drummer en bassist die studeerden allebei psychologie. De gitarist studeerde muziektheorie. En de zangeres deed een kunstopleiding. Maar het enige vak dat ze allemaal met een 10 hebben afgesloten... hits maken. Nou, dat lijkt me inderdaad een heel leuk vak, zeg.

0: de aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram, 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je, waar zijn de

0: trucks.
1: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
0: Voor pallets van 100 kilo?
1: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
2: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
6: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
10: Morgen exact 9:30 hier bij Radio 10. Ja, de komende uren eerst nog bewolkt en wat motregen, maar vanmiddag droog met ook steeds meer de zon erbij. Het wordt 17 tot 20 graden.
11: 80s en 90s, top 1500.
12: Dennis Verheugen.

0: uit de jaren 80 aan de wieg van een gloednieuwe muziekstroming, de techno. Hij gebruikte analoge synthesizers samen met drummachines en maakte hiermee combinaties die nog nooit iemand had gehoord. Het was iets totaal nieuws. En eind jaren 80 scoorde hij er een hele grote hit mee onder de naam Inner City. Big Fun hoorde je op 1484 in de 80s en 90s top 1500 hier bij Radio 10. Ja, en dan George Michael. Natuurlijk staat hij in deze mooie lijst. In 2014 vertelde hij in een interview waar zijn hit Cowboys and Angels echt over gaat. Hij zei, ja, het gaat over een bijzondere liefdesdriehoek. Een vrouw die smoorverliefd op mij was, terwijl ik zelf smoorverliefd was op een man. Nou, helaas voor George liep het uiteindelijk allemaal op niets uit, maar het leverde hem wel een enorme hit op. Cowboys and Angels staat op
1: 1483.

0: Je in Polen.
1: Ja.
0: The Jam hoorde je net bij Radio 10. Met hun hit uit 1982 alweer. A Town Called Mellis. Op 1482. Het is de Etische 90's Top 1500. Met nu We Ride Together, We Die Together. Bad Boys for Life. Ja, het zijn iconische woorden uit de film Bad Boys. Met Will Smith en Martin Lawrence. En de soundtrack van die film hoor je nu op 1481. Een echte R&B classic.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
8: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
9: Dat wordt best lastig.
7: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
10: We worden wel wereldkampioen.
11: Ja, tuurlijk.
7: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
15: Kusie.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1+1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Source Vitamin Water. Alle flessen A1 liter, ook 1+1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2+1 gratis.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Het is uur 3 van de Edison Nightlist op 1500. Met onder andere de Gypsy Kings, David Bowie en ook Marco Borsato. Maar eerst het nieuws van 10 uur. Aangeschoven is Nicola Ruijs. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Olie is goedkoper geworden na het nieuws dat Amerika en Iran een akkoord hebben en de straat van Hormuz binnenkort weer open gaat voor olietankers. De olieprijs daalde met bijna 5%. Honderden schepen liggen te wachten bij Iran en de meesten willen eerst weten hoe veilig het is voordat ze weer gaan varen. Er zouden namelijk zeemijnen liggen. Nederland vindt het akkoord tussen Amerika en Iran een hoopvolle stap. Dat zei buitenlandminister Berendsen. Hij zei ook dat Nederland klaarstaat om te helpen bij een internationale missie in de zeestraat bij Iran. Daar liggen, zoals gezegd, misschien zeemijnen en die moeten worden opgeruimd om het weer veilig te maken voor olietankers. Ja, en Israël zegt dat het zich niet hoeft te houden aan het akkoord van Amerika en Iran. Die willen dat alle gevechten in het Midden-Oosten stoppen, dus ook in Libanon. Maar wij zijn niet ondergeschikt aan Amerika, zegt Israël. De aanvallen op Libanon zijn ook vanmorgen gewoon doorgegaan. En ook ander nieuws. Marius Borg Hoiby, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, moet 4 jaar de cel in. Dat heeft de rechter bepaald. Hij wordt verdacht van zeker 40 vergrijpen, waaronder meerdere verkrachtingen. Hij moet de slachtoffers ook nog eens bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen. Radio 10 weer. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen, maar vanmiddag dan wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door. En het is 17 tot 20 graden.
6: Nicola, dankjewel. Flitsmeister, die meldt 2 vertragingen. Dit zijn ze, de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens, 8 minuten. En de A67 Turnhout-Eindhoven voor Eersel door een afgevallen lading, 7 minuten daar.
8: 80's en 90's, top 1500.
9: Dennis Verheugen.

Het nieuwe tv-programma Big Brother zette heel Nederland op zijn kop. Betalen voor je internetaansluiting, dat was eigenlijk niet meer nodig, want er kwamen steeds meer gratis internetproviders. En in het openbaar vervoer verschenen de kranten Spits en Metro. Ja, het gebeurde allemaal in het jaar 1999. En Marco Borsato stond in de hitlijsten met Het Water. En je hoorde hem op 1478 in de ethische naar die stop 1500 hier bij

is onbetwist de meest gecoverde hit uit de lange geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. Ja, het origineel was namelijk de inzending van Italië in 1958. Het liedje werd derde, maar groeide uit tot iconische proporties dankzij de latere versies door onder andere Frank Sinatra, David Bowie en de versie die je zojuist hoorde van de Gypsy Kings. Volare was dat op 1476 in de 80's en 90's top 1500. Ja, als je wil meezingen met de volgende notering, begin dan nu alvast maar met ademhalen, want Joyce Sims haalt in dit liedje een

0: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
6: Praxis.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
7: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
9: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeelboter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.

0: bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen. Everyone from left to
1: right, van Holland komt er al. Go left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl. We gaan.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: 80s en 90s. Top 1500.
6: Dennis Verheugd.
7: Ja, met

voor Vanessa Williams heeft deze hit nog altijd een bijzondere betekenis. Want zij krabbelde in die tijd, en dan heb ik het over begin jaren 90, net weer op na het schandaal waarbij ze haar Miss America kroon kwijtraakte, omdat er naaktfoto's van haar waren uitgelekt. Uiteindelijk werd ze superveel gevraagd als zangeres en actrice, en liet ze het hele schandaal compleet achter zich. Dus eigenlijk

0: 90's.
1: Ja, de grootste Michael Jackson tribute show van Europa komt in november naar de Ziggo Dome. En het allerbeste nieuws, jij kunt er gewoon lekker bij zijn. Ja, deze en volgende week win je tickets hier bij Radio 10. En de opgave, ja, is eigenlijk heel simpel. Ik laat je een fragment horen en aan jou de vraag: komt dit uit de jaren 80 of de jaren 90? Nou, luister goed, dit is de opgave.
0: Is het 80's of 90's?
2: Hasta la vista, baby.
1: Nou, is die lastig? Nee, toch? Komt dit uit de jaren 80 of 90?
0: Is het 80's of 90's?
2: Hasta la vista, baby.
1: Hasta la vista, baby. Stuur je antwoord met

0: Radio Team met Mr. Slow Hand, Eric Clapton. Al 14 over 70 in de 80s en 90s. Top 1500. Forever Man.
1: Is het 80s of 90s?
0: Ja, deze week en ook volgende week maak je kans op tickets van 10 voor This Is Michael in november in de Ziggo Dome. Ja, winnen is eigenlijk heel simpel, hè? Als je tenminste weet of een audiofragment komt uit de 80s of 90s. Ik heb Jessica uit Amsterdam hangen. Jessica, goedemorgen nog.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zo meteen, ik heb me te laten influisteren. Je moet nog werken als trambestuurder.
2: Ja, dat klopt.
0: Dus Erik de Zwart is je collega.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is goed. Ja, nou ja, die bestuurt daar volgens mij ook de tram. Volgens mij doet hij dat ook in Den Haag, maar ook in Amsterdam. Dus,
2: ja, ik heb hem wel eens in de remise gezien.
0: Wat goed zeg. En ik heb ook te horen gekregen, je bent fan van Michael Jackson.
2: Ja, zeker. Ja, al heel lang.
0: Ja, je draait hem ook heel vaak. Je hebt albums, cd's, je hebt bijna alles van hem, hè?
2: Ja.
0: En je bent onlangs ook nog naar de film geweest.
2: Ja, ook. En ooit is naar het concert in de Arena. Dus
0: ja, hartstikke goed. Dus zou jij natuurlijk heel graag bij dat andere concert aanwezig willen zijn.
2: Ja.
0: This is Michael.
2: Ja.
0: In de Ziggo Dome. Jij hoorde deze opgave.
1: Is het 80s of 90s?
3: Hasta la vista, baby.
0: Ja, was het voor jou een weggevertje, Jessica? Of moest je er toch nog eventjes over nadenken?
2: Nee, dat wist ik wel. Dat is 90s. Terminator.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, Terminator, hè, was ik daar.
2: Ja,
0: ja. Maar ja, in principe was dat de vraag niet. Het was 80s of 90s. Jij zei 90s. Ja. Dus ja, nou, inderdaad. Ja. Arnold Schwarzenegger. Gefeliciteerd. Ja.
2: Hartstikke bedankt.
0: 2 tickets van 10 voor het concert This Is Michael op donderdag 19 november in de Ziggo Dome Amsterdam. Jij bent erbij. En die ga je meenemen?
2: Mijn man of persoon, dat weet ik nog niet.
0: Nou ja, goed, je hebt nog een halfjaartje, dus wat dat betreft...
2: Ja, daar kan ik nog even over nadenken.
0: Inderdaad. Hé, hey, dankjewel en een hele fijne maandag.
1: Je ziet ze allemaal mee. De grootste hits uit de jaren 80 en 90.
4: De 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
4: 1479.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
4: Hebbes.
3: Kijk op ben.nl.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score gratis.

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijs Vrij Vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij Vakanties.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Boek nu een reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
10: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
11: overleven. Dat wordt best lastig.
9: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
12: We worden wel wereldkampioen.
13: Ja, tuurlijk.
9: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
14: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
15: Altap.
14: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Oh, wat een goal!
17: Goal?
18: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
19: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Tot en met volgende week vrijdag gooi je hier de Edison 90's Top 1500. Met in uur 4 zo dadelijk muziek van Too Unlimited, Janet Jackson en ook Queen. Maar nu eerst het nieuws van 11 uur, Nicola Ruijs.
3: Goedemorgen. De missie om de straat van Hormuz veilig te maken kan elk moment worden ingezet. Dat zegt Frankrijk, een van de initiatiefnemers. Ook Nederland is daar klaar voor. Er zouden mijnen liggen in de Zeestraat. De start is afhankelijk van het precieze akkoord tussen Amerika en Iran. En de missie zelf staat los van Amerika. Een goedkoop zomerabonnement voor de trein is zo'n succes dat de site van de NS steeds vastloopt of eruit ligt. Het abonnement is sinds vandaag te koop. Voor nog geen 50 euro per maand kan je de hele zomer reizen buiten de spits. Het is een van de maatregelen om mensen te helpen nu de benzine zo duur is. In Noorwegen is de zoon van kroonprinses Mette Marit veroordeeld voor verkrachting en zijn slachtoffers zijn opgelucht. Ze kunnen nu de zaak achter zich laten, zeggen hun advocaten. De zoon zelf heeft altijd ontkend en heeft herhaald dat hij vrij wil komen om bij Mette Marit te zijn, die is ernstig ziek. En ook Engelse jongeren onder de 16 jaar mogen voortaan niet meer op social media. Er komt een verbod, zei premier Starmer tijdens een persconferentie. Kinderen moeten zich gelukkig en veilig kunnen voelen en sociale media zijn daarvoor niet de juiste plek, vindt hij. Starmer krijgt steun van het overgrote deel van de Britse ouders. Radio 10 weer. Vanochtend is het nog bewolkt, soms een spatje motregen. Maar vanmiddag wordt het overal droog en breekt van het westen uit de zon door. En het is 17 tot 20 graden.
2: Nicola, dankjewel. Flitsmeister meldt deze twee vertragingen. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland een kwartier. En 10 minuten door een ongeval op de A67 Turnhout Eindhoven voor Eersel.
4: 80's en 90's, top 1500. Dennis Verheugd. Ja,

Ja, een vraag die we ons allemaal wel eens hebben afgevraagd. Zeker na een weekend vol feestjes of na het kijken van Nederland-Japan gisteravond. Jorden, de Gibson Brothers. Ja, en over feestjes gesproken. Komende week ben je welkom op ons partijtje. Dat is leuk, hè? Ja, wij trakteer je op de grootste 80's en 90's hits. 1500 stuks in totaal, zeg hé. Samengesteld door jou, dus bedankt voor het stemmen. Het is niet makkelijk hè, om te kiezen uit 20 jaar popmuziek. Maar ik ben blij dat dit de lijst heeft gehaald. Joe Cocker en Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Op nummer 1465.

0: uit 1994, toen Nederland nog kon leunen op doelman Ed de Goey. De aanvoerder Danny Blind was en we voorin gevaarlijk waren. Met Dennis Bergkamp, Mark Overmars en Brian Roy. Ja, wat voelt dat dan ineens lang geleden? En in de kleedkamer van Oranje hoorde je die hit van Too Unlimited. No One! Met zo dadelijk in de lijst op 1462, Mai Tai, Female Intuition. Vrouwelijke intuïtie, je weet wel, hè? Dat is de kunst om uit 5 seconden stilte een relatiecrisis te destilleren. Geintje natuurlijk, dames, kom op, hey! En ken je de film American Psycho nog? Het is de film waarin niemand een persoonlijkheid heeft, behalve de psychopaat. En zelfs die lijkt vooral boos omdat iemand een mooier visitekaartje heeft, ja. En naast een liefde voor visitekaartjes gaat hij ook goed op de volgende band.
1: Like Huey Lewis in the News? In 87, Huey released this. 4. Their most accomplished album. I think their undisputed masterpiece is Hip to Be Square.
0: Ja, en daarna plant hij, huppakee, een bijl in het voorhoofd van die andere gast. Dus nou, geen gezellige familiefilm, maar het is wel een meesterwerk natuurlijk, hè. Net als het liedje zelf op 1463. Huey Lewis en the News, Hip to Be Square.

0: Met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Gezien.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Een ijskoffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
9: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Top 1500.
6: Dennis Verheugd.
7: Met de mannen van U2. Dit is The Sweetest Thing. Radio 4.
8: 1400.

0: 1500.
1: Ja, iedereen heeft hem inmiddels wel gezien, hè, de film Michael. Ik steek ook even mijn hand in de lucht. Ik heb hem zelfs twee keer gezien. Ja, daarin zie je natuurlijk Javar Jackson als Michael en alles en iedereen om hem heen, behalve, hey, de rol van Janet Jackson. Waar is Janet? Ja, Janet zelf die zou namelijk erg ontevreden zijn geweest over het hele project en daarom geweigerd hebben om mee te werken. Dat is jammer eigenlijk, hè? Nou, wie weet krijgen we ooit een film over haar eigen escapades te zien. Je hoort in ieder geval Escapades van Janet om 1460. 11:50 hier bij Radio 10. Ja, wat zijn de gelukkigste landen ter wereld? Ieder jaar wordt er weer een nieuw lijstje gepubliceerd. Vorig jaar ging de eer naar Finland. En even way back, terug naar de vorige eeuw, in 1993. Toen stond Zwitserland op 1. Op 2 stond Denemarken. En op 3

0: Man Without Hat.
1: Beetje een vreemde band aan, maar daar zit een verhaal achter. Ja, ze komen uit Montreal, Canada, waar het erg koud kan zijn. In de winter is het daar makkelijk min 15 graden. En ja, dan wil je het liefst een muts op je hoofd natuurlijk. Maar niet deze gasten. Want dan krijg je mutshaar. En dat ziet er niet uit. Ja, nou, dan maar geen hoofddeksel, toch? Ja, het is de looks boven comfort bij deze gasten. Man Without Hats met de safety dance. Zometeen een man die ook van de hoed en de rand weet. Het is Robert Veller.
2: Oh.
1: Hij gaat zo verder met de 80's en 90's tot 1500. Ik heb er nog twee voor je. Westlife.

0: Belgische 90's Top 1500.
1: Radio 10.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroo.nl.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: 18 plus speelbewust.
21: Ja? Serieus?
23: Oh,
21: wat een geld!
23: 18.000.
24: Godverdikke me.
25: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Ah, nee hè.
26: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
21: Ja, weer eens.
26: Nou, tof jij even?
21: Oh ja?
26: Ik heb net koffie gezet.
21: Lekker.
26: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
27: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
28: Echt bij het streek.
29: Nieuw
25: de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus speelbewust.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Pas op hoor, deze is heet.
15: Oeh, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
15: Ja, lekker.
3: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
15: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
15: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
22: Goedemiddag, de 80s en 90s top 1500 gaat zometeen verder met Playa Hitty, The Summer is Magic. Maar eerst het nieuws van 12 uur. Nicolai Ruijs, goedemiddag.
23: Goedemiddag. De deal die op handen is tussen Amerika en Iran zou al snel invloed kunnen hebben op de benzineprijzen, schrijft het AD. Wie moet tanken zal volgens United Consumers even tot morgen moeten wachten, want dan is de prijs misschien wel 5 cent per liter lager. In België kost diesel vanaf morgen minder dan 2 euro per liter, en dat is voor het eerst in maanden. De Europese Unie gaat helpen in de jacht op Bolle Jos. Hij is in Nederland en België veroordeeld voor drugshandel en een liquidatie, maar zit in Sierra Leone en het lukt hem niet om hem uitgeleverd te krijgen. De EU gaat nu de druk opvoeren. Dat kan bijvoorbeeld door hulpgeld stop te zetten, meldt de Telegraaf. In de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is een lichaam gevonden, meldt Omroep West. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar de persoon was niet meer te redden. Ook in Sprangkapelle in Brabant is een dode gevonden. Die lag in een woning. Het is niet duidelijk of er daar een misdrijf is gepleegd. En in de nieuwe commercial breaks tijdens de drinkpauzes op het WK voetbal pakken we massaal de telefoon erbij, blijkt uit cijfers van providers. Gisteravond bij Oranje Japan bijvoorbeeld is er druk gescrolld en ook heel veel gegoogeld. En dan wil je natuurlijk weten, wat was de populairste zoekvraag? Nou, hoe lang is aanvoerder Virgil van Dijk? Mocht jij nou een van de weinigen zijn die het niet heeft opgezocht gisteren? 1 meter en 95 centimeter schoon aan de haak.
22: Kijk, pak je toch even mee.
23: Zo is het, hè? Je leert zoveel hier. Het radioteam Weert is op veel plekken nu nog bewolkt, maar soms ook nog zelfs een spatje motregen erbij. Maar vanmiddag is het droog en breekt van het westen uit op steeds meer plekken de zon door. En dat allemaal bij 17 tot 20 graden.
22: Dankjewel, Nicola. Dan het Radio 10 verkeer. 7 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 grootste. A2 Utrecht-Den Bosch tussen de Jan Blankenbrug en Everdingen. Daar is een ongeluk gebeurd. 17 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. 18 minuten. En de laatste op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Klaverpolder. Daar bijna een kwartier extra.
24: 80's en 90's top 1500. Robert Feller.
22: Ga in gedachten even terug naar de mooiste zomerdag die je ooit hebt beleefd. The summer is magic.
27: 1455.

0: kind van de jaren 80. Dan zit jij goed deze hele week. Maar ben je een kind van de jaren 90? Dan zit je gewoon ook goed deze week, ja.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: Je hoorde op 1454 Once in a Lifetime van The Talking Heads. Daarvoor nog de vrouw die je één keer onder haar eigen naam hoort in deze lijst. Haar naam is Jenny B. Wanna Get Your Love. Die komen we later deze week nog tegen. Maar je hoorde haar net als zangeres van Playa Hitty. The Summer is Magic. En we komen haar ook nog een keertje tegen met het nummer Rhythm of the Night van Corona. Veel gezongen deze mevrouw, niet zo heel veel onder haar eigen naam. Goedemiddag, het is dag 1 van de lijst waar je de komende 2 weken van kan genieten. Met dit uur nog de Nozems uit Krommenie-Dijk. Wie? De Nozems uit Krommenie-Dijk. Je hoort een band die in de jaren 80 en 90 langer uit elkaar was dan bij elkaar. En zometeen hoor je de gasten die een boek schreven met als titel How to Have a Number One Hit. Die wil je geschreven hebben, die nummer 1 hit en misschien het boek ook wel. Wie het zijn hoor je zometeen. Eerst op 1453, Robbie Williams. Dit is...

Ja, deze gasten van de KLF, die weten hoe je een nummer 1 hit moet scoren. Sterker nog, zij dachten dat zo goed te weten. Ze schreven er een heel boek over. Dat heet The Manual, How to Have a Number 1 The Easy Way. En dat is een stappenplan over het scoren van een nummer 1 hit zonder geld en, belangrijk, zonder talent. Als je nou een beginnend muzikant bent en je denkt, oh, dat boek, dat moet ik even lezen om heel groot te worden. Nou, vergeet het maar. Het was vooral een enorme klaagzang over de moderne muziekindustrie. Waar ze dan zelf wel weer succesvol deel van uitmaakte. Last Train to Trend Central, de KLF hier op Radio 10. Met nu de band waarvan je op basis van de naam misschien denkt, ah, dat beentje, dat moet wel uit Arnhem komen. Niks is minder waar. Opgericht ooit in Amsterdam. Het beentje Vitesse. De voetbalclub is ouder en bestaat ook langer trouwens, want het bandje bestaat al een tijdje niet meer. 4 keer stonden ze in de top 40 en dit was hun grootste succes. 1451 in de 80s en 90s top 1500. Dit is Good Looking.

0: of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Ook bij Plus. Chio Chips. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
15: Goedemorgen.
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
15: Mm.
16: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
20: Ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.

0: King Hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: 80s en 90s. Top 1500.
2: Robert Veller. Met nu op 1449.

0: ging in 1982 uit elkaar om vervolgens in 1997 pas weer samen te komen. Zoals ze in Friends zouden hebben gezegd.
1: We were on a break!
0: Nou ja, een relatiepauzetje van een jaar of 15, jongens. Hun comeback leverde wel weer gelijk een hit op. Eerlijk is eerlijk, Maria hoorde je net op 1448. Even, als je tegen een kind zegt, niet op de bank springen. Wat doet hij dan? Ja, dan springt hij. Als je tegen jezelf zegt, ik eet vanavond maar een heel klein stukje chocola, ga je waarschijnlijk misselijk naar bed. En Bon Jovi kreeg ooit het verwijt dat ze te veel liefdesliedjes maakte. En toen dachten ze, weet je wat, dat gaan we niet meer doen. Althans, we doen net alsof we dat niet meer doen. We noemen een liedje This Ain't the Love Song. En dat is een liedje, inderdaad, over de liefde. Bon Jovi hoor je nu op 1447.

0: dit liedje is net als goede whisky. Het moest eventjes rijpen. Toen ze het voor het eerst uitbrachten, toen flopte het gigantisch. Maar jaren later speelden ze een keertje live op televisie en toen werd het alsnog een groot succes. Young Guns, Go For It, Wham! In de 80's en 90's top 1500 op 1446. Ik neem je even mee terug naar Krommeniedijk. Dat is een slaperig buurtschap in de gemeente Zaanstad. Nog geen 500 inwoners. Een plek waar het gesprek van de dag voornamelijk bestaat uit de afgelopen zondagsmis. Totdat een paar snelle nozems instrumenten aanschaften, herrie begonnen te maken en dat muziek noemden. En dat deden ze onder de naam Stampij. 7 lange jaren voor Krommeniedijk. En toen stopten ze ermee. Maar een deel van Stampij ging verder onder een nieuwe naam. En dat was De Dijk. En die hoor je nu op 1445.
1: Dokter.

0: 80's en 90's top 1500. Radio 10.
1: Omdat je mijn favoriete papa bent.
2: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar €3,59.
5: Dat gaan we vieren!
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
11: Mooi van Ethos.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel-Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
16: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
15: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
19: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
21: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1+1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1+1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2+1 gratis.
22: Pap, waarom
5: waarom zitten die mensen op onze zolder?
11: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
11: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
22: Bevalt hij een beetje de 80's en 90's top 1500? Dag 1, we gaan nog 2 weken genieten. Zometeen verder met Bob Marley. Eerst het nieuws. Nicola Ruijs, goedemiddag.
23: Goedemiddag. De OV-bedrijven denken nog na over een goedkoop dalurenabonnement voor na de zomer. Sinds vandaag kan je voor bijna 50 euro per maand onbeperkt met de trein buiten de spits met een speciaal kaartje. Maar volgens NS kan dat nog niet doorlopen na augustus. Er zijn al meer dan 20.000 van die kaartjes besteld. Er verschijnen steeds meer tentjes op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het zijn er inmiddels 16. Mensen die te laat aankomen voor de bus naar de nachtopvang overnachten noodgedwongen daar. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vinden het niet menswaardig om in zo'n tentje te moeten slapen. Zuid-Holland zit in zijn maag met steeds meer bevers. Die graven zoveel holen en gangen langs het water dat er gevaar is voor oevers en dijken. De provincie wil meer schade zien te voorkomen. Afschieten mag niet zomaar, omdat bevers beschermd zijn, maar voor een probleembever kan een uitzondering worden gemaakt. En er loopt een onderzoek naar een scheidsrechter op het WK die gisteren VAR was bij Duitsland Curaçao, melden verschillende media. Hij maakte in beeld een handgebaar dat white power betekent. Een club die discriminatie in het voetbal bestrijdt, heeft bezwaar gemaakt en wil dat deze scheidsrechter wordt weggestuurd. Het Radio 10 weer. Het is op veel plekken nu nog een beetje bewolkt, met soms zelfs nog een spatje motregen. Maar vanmiddag wordt het droog en breekt van het zuidwesten steeds meer plaatsen de zon door. En dat allemaal bij 17 tot 20 graden.
22: Dankjewel, Nicola. Wordt die uitslag ook omgedraaid? 7-1 winst voor Curaçao?
23: Dat zal wel heel leuk zijn.
22: Dat zou zeker leuk zijn. Oh. Even het verkeer, jongens. Flitsmeister meldt 6 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de grens 7 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland 11 minuten. En de laatste op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Oorschot en Moergestel door een vrachtwagen met pech daar ruim een half uur vertraging.
0: 80's en 90's top 1500. Robert Feller.
22: Even lekker reggae op deze maandagmiddag met Bob Marley, Iron Lion Zion.
0: Radio 10.
24: 1443.

0: net als Ramon.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: Hij stemde namelijk op het liedje dat je net hoorde van de Manic Street Preachers en hij zet erbij op zijn stemlijstje. In 1992 deed ik eindexamen. Ik had een speciaal bandje gemaakt, dat is niet meer helemaal van deze tijd, hè, maar je kan ook een playlistje maken natuurlijk. Maar hij had een speciaal bandje gemaakt met de allerbeste muziek daarop om bij te studeren. En zo zegt hij, ik heb mijn VWO-diploma gehaald dankzij deze band. De Manic Street Preachers, Motorcycle Emptiness, hoor je op 1442. Welkom, dit is de 80s en 90s top 1500 op Radio 10. Met zometeen nog een nummer dat werd geschreven voor een Austin Powers film. Namelijk The Spy Who Shagged Me. En we bezoeken dit uur ook nog het Glasgow van de jaren 80. Dat was geen pretje, maar het heeft wel mooie muziek opgeleverd. Maar eerst een artiest die zijn carrière dankt aan kou en regen. Hij werd namelijk geboren in Guyana, Zuid-Amerika. Elke dag 28 graden, zonnetje erbij. Maar op zijn 12e verhuisde hij mee met zijn familie, noodgedwongen, naar Engeland. Wolken, regen, kou. En dat was iets waar hij echt een hekel aan had. Dus wat deed hij? Hij besloot om binnen te blijven en muziek te maken. En daar hebben wij ook veel plezier van gehad. Want hij scoorde onder andere deze hit. Ik heb het over Eddie Grant, Electric Avenue op 1441.

Als jij de naam Lou Pearlman even googelt, dan kom je erachter dat dat een man was die in de jaren 90 zijn zakken nogal gevuld heeft over de ruggen van getalenteerde artiesten die er zelf niet bepaald financieel beter van werden. De Backstreet Boys bracht hij bij elkaar, NSYNC ook, en ook de act die je net hoorde. Solid Harmony en I'll Be There For You op 1440. In de 80's en 90's top 1500 hier op Radio 10. Het lijstje waar je zo lekker mee doorwerkt, lees ik in de Radio 10 app. Dankjewel voor alle reacties. We zijn bij 1439. Dit is Duran Duran.

0: met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting.

0: profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
1: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
5: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
11: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: 18 plus, speelbewust.
15: Ja?
16: Serieus?
15: Oh,
16: wat een geld!
17: 18.000, godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
19: En 90's, top 1500.
20: Robert Veller. We zijn bij 1437. Dit is

42, Children Say op 1436. Daarvoor nog Sting, If I Ever Lose My Faith in You. En weet je waar ze het vertrouwen in Nederland een beetje kwijt zijn? In de buitenlandse pers. Na de 2-2 tegen Japan, Britse pers schrijft vandaag: goed team, slechte uitvoering. Frankrijk noemt Oranje teleurstellend en in Italië zeggen ze: de leeuw is getemd. En naar Italië moet je luisteren, want ik denk dat de Italianen ver komen dit toernooi. Oh wacht, ze doen niet mee. Niet gekwalificeerd, jammer, jammer. Van Italië over naar Schotland en dan met name de stad Glasgow. Daar was het niet echt een feest in de jaren 80. Recessie, werkeloosheid en wat overbleef van de ooit zo florerende stad was verlaten scheepswerven en leegstaande fabriekshallen. Maar in die tijd, de jaren 80, liep de zanger van de Simple Minds daar rond, Jim Kerr. En die zag juist de schoonheid en veel hoop bij de mensen. En over dat Glasgow schreef hij een nummer als een ruwe diamant. Dit is Waterfront op 1435.

Tina Turner en Let's Stay Together op 1434 in de 80s en 90s, top 1500 hier op Radio 10. Zometeen Edwin Diergaarde. Ik heb er tot die tijd nog twee. Still Loving You van de Scorpions hoor je na 1433. Dit is Matt.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
6: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
7: Dat wordt best lastig.
5: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
8: We worden wel wereldkampioen.
9: Ja, tuurlijk.
5: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Toch zo aan het begin van de nieuwe week. En je hebt er zelf op gestemd. Zo verder met de 80's en 90's tot 1500. Na het nieuws. Dat krijg je van Nicola Ruis.
13: Goedemiddag. Oud-IC-baas Diederik Gommers denkt geëmotioneerd terug aan de mensen die met corona op de intensive care lagen te sterven en geen familie op bezoek mochten. Dat zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie.
14: Dit soort maatregelen mogen we nooit meer nemen. Dat is op de intensive care gebeurd, maar dat is ook in verpleeghuizen gebeurd. En dat zijn, ja, dat je kunt niet alleen doodgaan. Daar ben je niet voor op de wereld gezet.
13: Zelfs als er in de toekomst een veel besmettelijker virus uitbreekt, zoals ebola, dat bij contact al dodelijk kan zijn, moet je dit volgens Gommers echt anders gaan organiseren. De kortingspas die treinreizigers deze zomer kunnen kopen is vooral bedoeld als proef. Je kan er 2 maanden mee reizen buiten de spits voor €49 per maand. Het kabinet is vooral benieuwd of het lukt om meer mensen de trein in te krijgen. En voorlopig lijkt dat te lukken. De pas is zo populair dat de site van de NS geregeld vastloopt. De zoon van de kroonprinses van Noorwegen gaat in hoger beroep. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel, onder andere voor verkrachting. En dat heeft hij altijd ontkend. Hij wil intussen ook vrijgelaten worden om bij zijn moeder te kunnen zijn, prinses Mette Marit, want zij is ernstig ziek. En Feyenoord haalt Giovanni van Bronckhorst terug als trainer, meldt althans ESPN. Hij volgt Robin van Persie op, die werd ontslagen door de nieuwe directie omdat zijn resultaten tegenvielen. Van Bronckhorst was al jarenlang trainer van Feyenoord en werd in 2017 kampioen met de Rotterdammers. Reduutin weer. Het is op veel plekken nog bewolkt. Heel af en toe valt er nog een spatje motregen. Maar vanmiddag wordt het overal droog. En dan breekt vanuit het westen op steeds meer plekken de zon door. Het wordt 17.

0: Velsen voor de Duitse grens, 11 minuten. En de langste op de A27 Utrecht-Gorinchem voor Lexmond. 23 minuten extra reistijd daar.
1: 80's en 90's, top 1500.
2: Edwin Diergaarden.
0: Ja, de eerste keer had je die ook in de jaren 80 of 90. Nou, eerst maar eens Bruce Springsteen.
2: 1431.

Jackson en Franklin Brown gingen in 1996 naar het Eurovisie Songfestival met De Eerste Keer. En die hoorde je op 1430 in de 80s en 90s tot 1500 bij Radio 10. Daarvoor Hungry Heart van The Boss op 1431. En die Maxine, die heet dus helemaal niet zo in het echt. Haar echte naam is Gonnie. Gonnie Buurmeester. Leuke naam, gezellig. Zometeen hoor je een zanger met een artiestennaam die wel wat moeilijker te onthouden is dan Maxime. Dat zometeen. Eerst even goedemiddag tegen jou zeggen. Hallo, dier hier op je maandagmiddag. Heb je gisteravond naar de wedstrijd van Oranje gekeken? Gelijkspelletje. Het had nog slechter gekund natuurlijk, maar we stonden wel met één been in de finale. Maar helaas, het werd toch 2-2 uiteindelijk. Ik denk dat de Oranje koorts nog wel een beetje op zich laat wachten. Gaat wel komen de komende tijd. Even een paar dagen op adem komen. En dan gaat zaterdag dat oranje shirtje weer aan. Misschien moet het ook nog even in de was. En heb je nu een middagdip omdat het toch een latertje was gisteravond? Dan zit je goed bij 10 met de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Paradiso hoor je zo dadelijk met het zeer dansbare Bailando. En Gary Moore heeft er nog steeds de blues van op 1428. Maar ik had je ook nog eerst een moeilijke artiestennaam beloofd. Wat dacht je van Terrence Stamp Darby? Is al niet de kortste of makkelijkste naam, maar de man heet nou eenmaal zo, dus daar kan je niet zo heel veel van vinden. Inmiddels gaat hij al een jaar of 25 als Sananda Maitreya door het leven. Maar zijn grootste hit scoorde hij

0: Still Got the Blues op 1428 was dat Gary Moore.
1: Radio 10. 80's en 90's top 1500.
0: Barbara luistert naar de lijst terwijl ze de was aan het ophangen is. Daar zal hoogstwaarschijnlijk ook wel een blues tussen zitten. Een blues? Ja, precies, ja. Ze hangt de was op in de garage en daar staat altijd de radio aan. Is het radiootje van een man dat hij gebruikt als hij aan het klussen is. En als je van de muziek uit de 80's en 90's houdt, dan zit je waarschijnlijk ook nog op Facebook, hè? En dan heb je tussen je vrienden waarschijnlijk ook zo'n bijgoog op zitten die bij zijn opleiding University of Life heeft staan. Daar gaat het bij Hall & Oates over in hun hit Adult Education. De universiteit van het leven is de periode na je schooltijd, wanneer het echte leven eigenlijk nog moet beginnen. Pas dan ga je een beetje begrijpen hoe het allemaal werkt en in elkaar steekt. En volgens mij studeer je aan die universiteit ook nooit af, want de University of Life duurt eigenlijk een heel leven lang, zou je kunnen zeggen. Hall & Oates komen er zo dadelijk aan naar de Belgische Eurodance Act Paradiso. Patrick en Luc slaan de handen ineen met de Spaanse Isabel Garcia Asensio. Een hele goede naam als je een beetje slist. In 19...

0: muzikaal gezien en qua opbrengsten van hun platen. Ze verkochten er heel veel. Adult Education was dat op 1426. Wanneer er over een zangeres wordt gezegd dat ze de nieuwe Britney Spears is, is dat dan nog wel een compliment, zou je zeggen? Als het over Britney in de jaren 90 gaat, zeker wel. Ze komt er zo aan, maar met welke hit? Dat hoor je zo.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Omdat je mijn favoriete papa bent.
3: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
9: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
8: Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
10: We worden wel wereldkampioen.
11: Ja, natuurlijk.
8: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
16: Hebbes. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
19: 80s en 90s, top 1500.
20: Edwin Diergaarde.
0: Op 1425, Margaret Sengar.

beetje bij de Eddies met deze hit uit 1987. En het zou toepasselijk zijn geweest als het vanavond volle maan zou zijn. Maar het is het totaal tegenovergestelde. Een nieuwe maan. En dan komt het erop neer dat de maan vannacht niet te zien is. Dus er is ook niet om, om te huilen eigenlijk. Nou, 1425 hoorde je de Zuid-Afrikaanse Margaret Sengana met We Are Growing. De titelsong van de tv-serie Shaka Zulu eind jaren 80. Die was een partij populair in die tijd, dat wil je niet weten. En volgens AI kan je die serie nog steeds streamen op Netflix. Nou heb ik dat even voor je gecheckt. Maar dat geldt helaas niet voor Nederland. Maar misschien ligt de VHS-video wel ergens op je zolder te verstoffen. En dan heb je nog iets om op terug te vallen. Als het WK voetbal een beetje tegenvalt de komende weken, hè? Toch?

van de Radio 10 Ochtendshow. Dat leverde laatst nog een discussie op, want volgens Gordon heeft ze dan wel hele slechte ogen. Het ging om Lenny Kravitz. Ik vind vooral dat hij lekker kan zingen. Nee, ik bedoel dat hij goed kan zingen natuurlijk. Laat ik het woord lekker hier niet gebruiken. Fly Away komt er zo dadelijk aan op nummer 1422. Maar eerst is de Princess of Pop nog aan de beurt. Britney Spears. Dat is alsof je naar een ontspoorde trein staat te kijken. Een paar weken geleden werd ze dronken van de weg gehaald. En daar zijn dashcambeelden van te vinden op internet.

Kravitz. Volgende maand landt hij in Weert, want op 12 juni treedt hij op Bospop. Fly Away was dat, op 1422. En vraag aan een muzikant wie zijn voorbeeld is. En je krijgt antwoorden als Prince, David Bowie en Jimi Hendrix. Maar voor Peter de Koning was het Wim Kerkhoff, de zanger van de Amazing Stroopwafels. Zonder Wim was Peter geen muzikant geworden. En zou jij zo niet meezingen met Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Maar eerst Sister Sledge, met een nummer geïnspireerd door Frank Sinatra.

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
8: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go
9: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.

0: vind je bij Bol.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Dit is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
10: Hola, señor. Sí, 2 bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
9: Por favor.
8: Proost. Proost.
11: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Het is een aantiest op 1500. Is het komend half uur de invloed van Burt Bacharach goed voelbaar. De Amerikaanse componist van de mooiste liedjes. Maar eerst het nieuws. Daarvoor is Martijn Nijhuis aangeschoven. Goedemiddag.
13: Ja, goedemiddag. Nabestaanden in de Schiedamse vergismoord zijn de rechtbank uitgelopen toen een verdachte werd vrijgesproken. Het OM had een celstraf geëist van 24 jaar. Maar de rechter vond dat er niet genoeg bewijs was. Tot grote teleurstelling dus van de familie van de man, die 12 jaar geleden werd doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Toen het coronavirus begin 2020 rondging in de Chinese provincie Wuhan, zag het RIVM al snel dat de uitbraak veel groter was dan China ons voorspiegelde, zegt iemand van het RIVM tegen de parlementaire enquêtecommissie. Maar het was volgens hem toen nog niet duidelijk of het virus ons land zou bereiken. Een doorbraak in een vermissingszaak in Dronten 2 jaar geleden verdween daar een man die op weg was naar een afspraakje via een dating-app. De politie denkt dat iemand hem iets heeft aangedaan en heeft nu een verdachte opgepakt. De man zelf is nog niet teruggevonden. En PSV heeft zijn eigen transferrecord gebroken. Volgens verschillende media gaat middenvelder Ismaël Sabari voor een megabedrag naar Bayern München voor €55 miljoen. Sabari is nu als Marokkaans international op het WK in Amerika, waar hij afgelopen weekend scoorde tegen Brazilië. Het radioteam weer. Geleidelijk wordt het overal zonnig. 16 graden aan zee tot 21 in Limburg nu. Morgen eerst een lokaal buitje, later weer geregeld zon, dan al 20 tot 25 graden. Richting het weekend nog warmer. Vrijdag wel kans op onweer.
12: Hoepoe. Dankjewel. Gaan we naar de files. 3 stuks op dit moment. Dat is redelijk te doen op de weg. De A2 Utrecht en Bosfor Zaltbommel. Daar staat 11 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen natuurlijk voor de Duitse grens 10. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Everdingen en Lexmond. Door een pechgeval 25 minuten.
14: 80's en 90's top 1500.

0: Genesis. Hold on my heart was dat.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: Op nummer 1418. En toen de band nog bezig was met dit liedje, was de werktitel Bird. Omdat het een beetje een Burt Bacharach vibe had. Je weet wel, dat is de Amerikaanse componist van de prachtigste liedjes voor een grote artiest als Dionne Warwick. Ja, hij heeft zoveel gedaan. Goede beslissing om de titel te veranderen in ieder geval. Je hoort dit half uur trouwens een hit uit de koker van Burt Bacharach. Cool and the Gang stond op 1419 met Oelalala, Let's Go Dancing. En we duiken deze en de volgende week in de archieven van de jaren 80 en 90 bij Radio 10. Bij de jaren 80 hoort natuurlijk de Walkman, de eerste Nintendo, schoudervullingen en wat dacht je van MTV. En in de 90s keken we natuurlijk naar Friends. Was de Tamagotchi het helemaal? Dan heb ik die trend zelf even overgeslagen. En je moest nog inbellen als je op het internet wilde. En je zoekmachine was Ilse, met die twee rode staartjes. Maar we focussen ons hier natuurlijk voornamelijk op de muziek. Wil je de hele lijst vast bekijken, dan kan dat. Waar jouw favoriete hits staan, check de site van Radio 10, radio10.nl. Uit de jaren 80 heb ik zo een Duitse zangeres voor je en een zanger die we tegenwoordig een Nepo Baby zouden noemen. Dat zijn kinderen van beroemdheden die hun succes aan hun ouders danken. Maar iedereen is er wel over eens dat Ziggy Marley zichzelf dubbel en dwars heeft bewezen met een Grammy als bewijs. Tomorrow People hoor je zo op 1416. En zeg je de jaren 90, dan zeg je boybands. En zeg je boybands, dan zeg je de Backstreet Boys. Ruim 30 jaar later treden ze nog steeds op en nog steeds in de originele samenstelling. Dit zijn Nick,

Lekker op maandag, weet je wel. Tomorrow People. Ziggy Marley komt uit 1988. Dat was nummer 1416 in de 80s en 90s. Top 1500 hier bij Radio 10. Vandaag, de komende dagen en ook nog de hele volgende week hoor je deze fantastisch lekkere lijst. Samengesteld door jou. Dankzij jouw stem hebben we hem kunnen maken. En daar zijn we je heel erg dankbaar uit. Vorige week nog bracht Ziggy zijn nieuwste album Brightside uit. En daarmee heeft hij iets bijzonders gedaan. Hij heeft het opgenomen op 432 hertz. Ook wel de frequentie van het universum genoemd. En die zou een helende functie hebben. Wordt veel gebruikt bij yoga en meditatie, omdat het zo lekker resoneert met de aarde. Baat het niet, dan schaadt het niet. Dionne Warwick die heeft wat vrienden opgetrommeld voor That's What Friends Are For, geschreven door Burt Bacharach. Ze zingt het met Elton John, Gladys Knight en Stevie Wonder, zo op 1414. Maar eerst Nena, Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann.

0: Team presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van Team voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja?
9: Echt serieus?
8: Oh,
9: wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
11: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
12: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
13: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
11: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
18: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
19: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: 80's en 90's, top 1500. Edwin Deer.

0: 4000 spelen we Entertainers of Entertainers. En je maakt daarbij kans op tickets van 10 voor de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael op donderdag 19 november in de Ziggo Dome. Laat je zo dadelijk een geluidsfragment horen en dan is het aan jou om te zeggen of dat uit de jaren 80 of 90 komt. Denk aan iets uit het nieuws. Een film of van tv. Of misschien een geluid dat typerend is voor één van die twee decennia. Dit is de opgave.
1: Is het 80s of 90s?
2: Goedenavond. Met een gigantisch spektakel is een paar uur geleden de arena geopend.
3: Om precies 8:30 verricht de koningin Beatrix de openingshandeling. Daarna werd het stadion uitgepakt.
0: Oké. Okay.
1: Is het 80s of 90s?
0: Ja, de kans is dus 50-50. Dus ik zou ook bij twijfel gewoon een gokje wagen als ik jou was. Weet je het antwoord? App het door in de radio die net naar de studio. Kom je zo in de uitzending, dan heb je ze te pakken. Die tickets van 10 voor This is Michael. En dit is op 1411 in de lijst. Rob de Nijs met Zonder jou.

0: geen taboes voor Salt en Peppa in 1991. Let's talk about sex op 1410.
1: 80s of 90s.
0: Twee weken lang de 80s en 90s bij Radio 10, Jos.
2: Jazeker.
0: Hoe zit dat bij jou? Heb jij de voorkeur voor de synthpop van de jaren 80 of de Eurodance van de 90s?
2: Ik ben meer van de jaren 80.
0: Oké. Nou, dan kom je goed aan je trek, hoor.
2: Ja, echt wel.
0: Ja, lekker is dat, hè?
2: Ja, zeker weten.
0: Maar je weet ook wel het een en ander van de 90's af, denk ik.
2: Dat moet als wel. Hè. Ik ben van 68, dus dan moet ik dat wel een beetje meegemaakt hebben.
0: Ja, zeker. Dan zijn we even oud, dus dat klopt wel. dan weet jij zeker het antwoord op de volgende opgave.
1: Is het 80's of 90's?
3: Goedenavond. Met een gigantisch spektakel is een paar uur geleden de Arena geopend.
4: Om precies 8:30 verricht de koningin Beatrix de openingshandeling. Daarna werd het stadion uitgepakt.
0: Uitgepakt, hè, ja. Zo ging dat. Weet jij het antwoord?
2: Jazeker, dat zijn de jaren 90.
0: De jaren 90, inderdaad. Dat kwam natuurlijk uit de jaren 90. En je weet ook volgens mij nog zelfs welk jaar het was.
2: 1996.
0: Ja, dat stond er zelfs bij in je appje, inderdaad. De opening van de Amsterdam Arena op 14 augustus 1996. Jos, gefeliciteerd. Jij wint 2 tickets van 10 voor het concert This Is Michael. Donderdag 19 november in de Ziggo Dome in Amsterdam.
2: Hey, geweldig. Yippie.
0: Ik ga nog 2 tracks uit de lijst draaien voordat ik de ethische hits overdraag aan Gijs. De Chaplin Band zo met Il Vogliero op 1408. Maar eerst de Peppers.

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe Bloem per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers.
8: Praxis.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen A1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
3: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Het is 1 minuut na 4 uur. We gaan zo lekker verder met de lijst. Maar eerst het nieuws. En dat wordt natuurlijk gebracht door Martijn Nijhuis. Goedemiddag, Martijn.
8: Ja, goedemiddag, Gijs. President Trump komt met hoopvol nieuws over de zeestraat van Hormuz. Hij zegt dat de eerste schepen en olietankers daar in beweging komen. Die bewering is wel moeilijk te controleren. Amerika en Iran zouden afgelopen nacht een vredesakkoord hebben bereikt. Daar moeten dan vrijdag de handtekeningen onder worden gezet. Er is iemand opgepakt voor de verdwijning van een man uit Dronten. Die werd voor het laatst gezien toen hij 2 jaar geleden... Moment toch, Gijs? Toen hij 2 jaar geleden op zijn fiets naar het bos reed... daar had hij een afspraakje met iemand via een dating-app. De politie denkt dat hij het slachtoffer is geworden van een misdrijf. In Zeeland is de feestelijke heropening van een belangrijk stuk weg afgelast... meldt regionale omroep. Op dezelfde weg in Zeeuws-Vlaanderen, maar dan verderop... was vorige week het dodelijk ongeluk met kinderen die naar een schoolkamp fietsten. Zo'n openingsmoment vindt de provincie daarom niet gepast. En de nieuwe regels op het WK voetbal zijn ook van invloed... op het plasgedrag van Nederlandse fans. Die gingen gisteravond massaal naar de wc... tijdens de 2 drinkpauzes van het Nederlands elftal in Japan.
7: Oh.
8: Merkte Vitens, de waterleverancier.
7: Ja, dat snap ik wel, ja.
8: Maar er waren ook opvallend veel mensen die niks wilden missen... en dus met opzet pas naar de wedstrijd naar de wc toe gingen.
7: Maar dat is maar dat gaat toch een beetje ruiken dan op een gegeven moment? Als je moet, dan moet je toch?
8: Nou, de meeste mensen laten het niet lopen, hoor, Gijs.
7: Sorry, dat is meer mijn leeftijdscategorie.
8: Jongere dan. Mensen, nee, precies. Het radio-team weer dan maar. Vanavond eerst nog wat zon, later op de avond en vannacht meer bewolking. Kans op een bui. Morgen op de meeste plaatsen droog. Bewolking, ook wat zon. En dan al 20 tot 25 graden.
7: Je hoorde mij net een beetje fluisteren, hè? Zo op de achtergrond, toch? Ja, dat komt. Ja, ik ben een beetje aan het meemijmeren met alle muziek die wij draaien in de top 1500.
8: Snap ik. Ja.
7: Zoveel goede muziek staat erin. En Robin, die is er niet vandaag. De ouders van Robin die zijn nu ook aan het meeluisteren. Dus we moeten even vertellen. Rick, vertel jij even. Waar is Robin naartoe?
9: Hij is in het land. Ja, het was een heel raar verhaal. Hij was in het land, maar had ook vakantie. Hij ging wel ergens heen, maar ook weer niet.
7: Maar we weten het zelf eigenlijk niet zo goed waar hij is.
9: Ouders van Robin, je hoeft je geen zorgen te maken.
7: Nee. Want als wij vanmiddag om 7 uur of voor 7 uur... nog geen appje hebben gekregen dat hij goed terecht is gekomen... dan moet je je wel zenuwen maken. Maar dat houden we je nog wel even... We houden je op de hoogte. Goed. En omdat Robin er niet is, Martijn... Nou, jij zit er toch. Kun je even vertellen, waar staan de files?
8: Op het moment al op 20 plaatsen op de snelwegen... De drie langste staan op de A2, Maarsen richting Den Bosch, tussen Ouderijn en Everdingen op de parallelbaan. Een kwartiertje langer onderweg. Ook een kwartier extra reistijd op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Rijsenhout en het Ringvaartaquaduct. En op de A12, 19 minuten extra reistijd van Ouderijn richting Arnhem, tussen Nieuwegein en Houten-Oost.
7: Oké. Nou, heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Dat is het allerbelangrijkste. En wij blijven in ieder geval deze hele file bij je met de grootste hits uit de 80's en 90's. 80's
10: en 90's, top 1500.
11: Gijs Staverman.
7: Met straks Diana Ross, Why Do Fools Fall in Love op 1406. Maar is Bryan Adams.
12: 1407.

Plet 2 over de Eerste Wereldoorlog. Tot aan de loopgraven aan toe. Ja, zijn, oh, nou ja, daar mag je niet om lachen natuurlijk. Nee, ik weet. Maar het is een beetje een gekke combinatie natuurlijk. Hè. Ja, zijn opa diende in het leger tijdens deze oorlog. En daarom heeft hij een fascinatie voor de historische tijd. En blijkbaar kon hij het niet laten om dit te bezingen. In I Need Somebody. Brian Adams op 1407. En net dus Diana Ross en 1406. Daar staat zij dit jaar op.

muziek en een hoop voor je doen. De vraag is natuurlijk, heeft Elton John blauwe ogen? Want hij gaat zo direct Blue Eyes zingen. Dat doet hij op 1404. Jazeker. Hij heeft maar liefst 2 blauwe ogen. En overigens functioneren ze niet naar behoren, want bij een zware ooginfectie tijdens een vakantie in Frankrijk is zijn rechteroog zwaar beschadigd, waardoor hij daardoor niks meer mee kan zien. Ook zijn linker

0: dit is alweer een tijdje geleden dat je dit gehoord hebt. Elton John en Blue Eyes. Van de week zag ik nog een filmpje voorbij komen op YouTube dat hij werd geïnterviewd door Mr. B.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: Dat was ongeveer in dezelfde periode, ook zo in de jaren 80. En dat was echt super grappig. Moet je maar even checken. Mr. B vindt alles stom aan Elton John. En ook dat hij de naam heeft gekozen. En toen vroeg Mr. Bean, heb je niet gedacht aan John Elton? En dat heeft hij nooit aan gedacht. En dat vond Mr. Bean wel een heel goed idee, maar het is heel grappig. Goed, Elton John en Blue Eyes. Ken jij hem nog met al die brillen? Met al die iconische brillen die hij
2: had? Ja, van die vleugels aan de zijkant.
0: Ja, ongelooflijk, hè? Nou, hij heeft er wel ook een hoop verkocht. Volgens mij online kun je nog wel eens een originele bril vinden van Elton John. Maar tegenwoordig heeft hij het dus echt nodig, omdat hij echt oogproblemen heeft. Hij staat op 1404 dit jaar. En Blue Eyes, Vincent, moeten we even goeiedag zeggen. Vincent, ook aan Lisanne. Lisanne, Vincent vindt het heel fijn dat je weer terug bent.
3: Ik vind het ook fijn om weer terug te zijn.
0: Nou ja, dat vinden wij allemaal. Het hele middagteam! Vindt dat hartstikke leuk. Dus nou, hartstikke fijn dat je er weer bent. En Vincent die vroeg ook, van hoe laat tot hoe laat wordt de 80s en 90s top 1500 dagelijks uitgezonden? Nou, van 8 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds, Vincent. En dan kun je genieten van de grootste hits uit de jaren 80 en 90. En ik heb er weer eentje voor je. En die komt uit 1995. Gompie. Ja, dat was een café aan de Hertogstraat 123 in Nijmegen tussen 1980 en 2000. In 1995 werd het café ineens landelijk bekend door deze nummer 1 hit. Peter Koelewijn gebruikte het café als artiestennaam. Gompie met Alice.
2: Who the fuck is Alice?
0: Staat op 1400.

0: Wat heerlijk is dit. En ik kan me toch niet voorstellen dat je de radio niet even iets harder hebt gezegd. En dat je hebt meegegild ook met Gompie. En Alice, who the fuck is Alice? Hij staat dit jaar op 1403. Straks hebben we het nieuws hier op Radio 10. En wat zit erin, Martijn?
1: Nou, morgen weten we waarschijnlijk meer over de man die 4 fietsers doodreed in Zeeland. En wacht nog even met tanken als je tank nog niet helemaal leeg is tenminste. Waarom? Dat hoor je zo meteen.
0: Ja, want mijn tank is leeg.
1: Ja, maar jij kunt toch op elektriciteit rijden?
0: Ja, maar niet altijd natuurlijk. Maar oké, ik wacht eventjes, ik hoor het zo.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.crowe.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Bij Hema houden we echt

0: opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
1: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
2: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
1: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
3: We worden wel wereldkampioen.
4: Ja, natuurlijk.
1: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
5: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
6: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
5: Zo geregeld. 123 Inkt.nl

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.

0: Martijn, die is er even wel. Waar staan ze, Martijn?
1: Onder meer op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, komt door een auto met pech. Op de A12 ook een auto met pech trouwens. Oude Rijn richting Arnhem, tussen Oude Rijn en Houten-Oost op de parallelbaan. En er zijn problemen op de A12, Lunetten richting Den Haag, tussen Nieuwegein en De Meern. 3 kilometer file, 12 minuten ben je langer onderweg.
0: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven sowieso lekker bij je. Deze hele file met alleen maar grote hits uit de jaren 80 en 90. En je hebt ze zelf samengesteld. Dus als je het niet leuk vindt, ja, dan kan ik ook niks aan doen. Je hebt het toch op het lijstje gezet. Prince komt nog voorbij, Celine Dion en ook het goede doel. Ik dans, dus ik besta. Oh, dat is echt wel een vergepenetje. Die hoor je zo. Maar eerst het nieuws. Want inmiddels is het alweer 5:01. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Twee mannen uit Den Bosch zijn veroordeeld omdat ze hun twee jonge pleegzoons seksueel hebben misbruikt. Ze krijgen een celstraf, maar die hebben ze al uitgezeten tijdens hun voorarrest. Dus komen ze vrij.
0: Jezus.
1: Morgen weten we misschien meer over de man van 19... die vastzit voor het dodelijk ongeluk in Zeeland. Want dan moet hij naar de rechter. Het OM maakt dan waarschijnlijk bekend waar hij precies van wordt verdacht. Met het ongeluk met kinderen en begeleiders op de fiets vielen 4 doden. Een supersnel ontslag in de WK-groep van Oranje. De bondscoach van Tunesië is ontslagen.
0: Oh.
1: Ja, afgelopen nacht verloren de Tunesiërs dus hun eerste wedstrijd dik met 5-1 van Zweden.
0: Mm-hmm.
1: En dat wordt de bondscoach volgens Tunesische media dus erg kwalijk genomen.
0: Oh, dus als wij verliezen dan mag Koeman iets anders gaan zoeken? Of,
1: gaat vaak
0: of
1: wel zo.
0: Ja, oké. Okay. Heb jij trouwens gemerkt, want je hebt gisteravond gekeken denk ik toch?
1: Ik heb niet net alles gekeken, maar wel een stukje gekeken, ja.
0: Je hebt een stukje gekeken.
1: Mijn zoon zei, kijk je wel. Toen dacht ik, oeh.
0: Nou ja. Toen was het inmiddels 11:45,
1: nee,
0: of niet?
1: Nee, toen was het een kwartiertje bezig.
0: Oh, oké. Nou, als wij een doelpunt scoren, dan hoor je dus André Hazes. Nederland, maar je hoort dus niet het refrein. Je hoort alleen maar een coupletje. En bij het refrein, bij de eerste 2 woorden, wordt het afgekapt.
1: En dat verwacht je juist.
0: Dat is heel raar.
1: Ja,
0: dat
1: ben ik helemaal met je eens.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik wil daar iets aan veranderen. Ik weet alleen niet zo goed wat.
1: We gaan even nadenken.
0: Oké, denk er maar even over na.
1: Zeg Gijs, als je straks op weg naar huis nog even wilt tanken, doe het niet.
0: Ja, dat was ik wel van plan. Want ik kan nog, denk 25, 30 kilometer rijden.
1: Oh, wow.
0: En ik ben nu aan het opladen. Maar ja, ik weet niet of ik dat red dan.
2: Er zit hier een pomp om de hoek, hè?
1: Ja, toch?
0: Nee, dat moet ik niet doen. Want blijkbaar gaat er iets gebeuren, waardoor het stom.

0: gaan dalen doordat de komende akkoord tussen Amerika en Iran.
1: Oh.
0: En dan wordt de Straat van Hormuz heropend.
1: Ja.
0: Nou, de olieprijzen zakten vanmorgen direct al flink, 4%. Nou, vrijdag wordt er getekend.
1: Ja.
0: En dan zou de Straat van Hormuz ook weer open gaan. Maar deskundigen zijn het totaal niet eens over wanneer die benzineprijs nou ook weer gaat dalen.
1: Ja, ja.
0: De een zegt, oh, gaat al maanden duren. Het is maar de vraag of het allemaal klopt. De ander zegt, het zou over 2-3 dagen al flink omlaag kunnen gaan.
1: Oké. Okay. En is dat Donald Trump, die ander? Of, want die belooft wel meer dingen. Maar ik weet niet of ik me daar aan vast kan houden.
0: Nou, de een analist is van de bank en de andere is van United Consumers. Die neem ik toch wel iets meer serieus. Misschien moet je maar gewoon tanken.
1: Okay.
0: Omdat we nu in de 80's en 90's top 1500 zitten.
1: Ja.
0: Wat kostte een liter gewone benzine in 1985?
1: Oeh,
0: guldens hebben we het over.
1: Guldens. En ik denk dat dat al heel veel was. Ik denk dat mijn vader nou zou zeggen, jeetje, wat is die prijs al? 1,20 gulden.
0: Wat denken jullie?
2: Ja, lager. 1,10 dan.
0: Het was 1,95 gulden.
1: Oh.
0: Dat is omgerekend maar 89 eurocent. Maar als je rekening houdt met de inflatie, dus wat het dan zou die 89 eurocent tegenwoordig 2,10 euro zijn. Dat is hoger dan wij betaalden voor de Iran-oorlog. Dus ik geloof het bijna niet. Ik heb het op 6 manieren opgezocht. Benzine in de jaren 80 was helemaal niet goedkoper.
1: Nee.
2: Ja, maar je had toch ook autoloze zondag toen en zo?
1: Ja, precies.
0: Oh, dat was natuurlijk ook
2: crisis.
0: Ja, goed punt.
1: Ja, de olie ging op de bom, als het ware.
2: Ja,
1: dat
2: hoeft niet meer.
0: Ja, maar dat Rick wel oplet op school, maar ik vond het...
1: Maar ik zeg het elke dag tegen Rick. We moeten gewoon niet zeuren. Dat is ook de...
3: Oh, nee.
1: Met straks Celine Dion, maar eerst Steve Winwood. Radio
3: 1402.

ook. Hij stapte in het huwelijksbootje met zijn Julia. Ja, daar heeft hij dat prachtige liedje over geschreven. Na een relatie van 53 jaar vond Henk het wel eens een keertje tijd om het officieel te maken. Ja, dat snap ik wel. De twee die leren elkaar kennen tijdens een schoolreisje in Parijs. Praat Nederlands met me. En het is beter laat dan ooit, zullen we maar zeggen. Er zijn Nederlandse DJ's met een middagshow op Radio 10... die hopelijk eerder hun verloving inwisselen voor een huwelijk. Ik kan je alleen maar zeggen, ik hou je op de hoogte. Steve Winwood, hoorde je net, en Valerie op 1402. En dit is 1400. Celine Dion.

Ja, ik denk, ik kan hem niet afbreken natuurlijk. Zo'n prachtige gitaarsolo. Van Prince. En The Revolution, een enorme hit in 1985. En dat zorgt natuurlijk voor veel coverversies. Zo maakte

Sing 2 te kijken, zag ik ineens een varken, een aap en een olifant. En die zong deze versie. Ja, dat is heel anders, hè? Ja. Ja, ik vind het origineel toch leuker. Op nummer 1399, Prince and the Revolution. De 80's en 90's zijn natuurlijk de decennia voor George Michael. Het is niet gek dat hij maar liefst 37 keer te vinden is in deze lijst. En dit is

0: ook de podcast van start gegaan met Henny Huisman. En ik vraag het aan al mijn gasten in de podcast. De podcast heet Wat een Tijd. Wat zou je graag terug willen hebben uit de jaren 80? En ik denk als die vraag aan mij wordt gesteld, dan zou ik George Michael zeggen. Want deze man die mis ik nog steeds elke dag. Wat een geweldige artiest was dit. En Kissing a Fool, wat een geweldig nummer uit 1988. Het staat op 1398. Straks gaan we verder met de lijst. We hebben straks ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: In Den Haag heeft een Syrische man 26 jaar cel gekregen. En bondscoach Richard had niet zo'n leuke dag gisteren op het WK voetbal.
0: Oh.
1: Wie dat is, dat hoor je zo meteen.
0: Oké.
2: Zometeen op Radio 10.

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
2: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Lieslot, wat ben je aan het doen?
15: Kijk, het is een last minute super sale bij Prijsvrij Vakanties.
14: Dus?
15: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
14: Ah, met superkorting.
15: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Prijsvrij Vakanties.
16: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
14: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
18: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
19: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
20: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
21: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
22: Praxis.
23: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
24: Pas op hoor, deze is heet.
25: Oeh, ja.
24: Wil er iemand nog wat drinken?
25: Ja, lekker.
24: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
25: En voor mij, man?
24: En een frisje voor jou.
25: Dank je.
24: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
26: Goedemiddag, het is 5:02. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
0: Goedemiddag Gijs. Drie van de slachtoffers van het fietsongeluk in het Zeeuws-Vlaamse Vogelwaarde liggen nog steeds in het ziekenhuis. Ze werden met hun schoolklas aangereden door een automobilist die op de provinciale weg uit de bocht vloog. Drie kinderen en de directrice van de basisschool kwamen om het leven. De bestuurder is 19, die wordt morgen voorgeleid. In Den Haag is 16 jaar cel opgelegd aan een Syriër die als beul werkte voor het regime van de gevluchte dictator Assad. Hij verhoorde opgepakte demonstranten die hij vervolgens martelde en verkrachtte. Uiteindelijk vluchtte hij dus naar ons land. 2,5 jaar geleden werd hij opgepakt toen hij werd herkend door zijn slachtoffers. De BBC weet wie er achter de branden zit die gericht waren tegen de Britse premier Starmer. Het was Rusland, schrijft de omroep. De branden waren in twee huizen en een auto die van Starmer was geweest. Twee verdachten zijn intussen schuldig verklaard. Die zouden vrijdag hun straf horen.
26: Maar hoe weten ze dat dan? Hebben ze een Russisch pakje lucifers gevonden? Of wat hebben ze?
0: Dit zal MI6 zijn geweest. Of MI5 die wat onderzoek heeft gedaan.
26: Dus de veiligheidsdienst natuurlijk.
0: Precies, maar die gaan natuurlijk niet aan ons vertellen hoe ze het hebben ontdekt.
26: Maar wel vertellen dat het Russen zijn.
0: Dat is in James Bond films ook altijd zo. Okay. Dus dat zal wel dan toch.
26: En dat is duidelijk.
0: En veel mensen dachten gisteren even dat er iets misging bij de wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao. Want de naamtitel van de bondscoach van Curaçao was Richard Advocaat. En dus geen Dick Advocaat. Vorige week werd hij ook al zo genoemd bij de honkbalwedstrijd van de Miami Marlins, waar hij als eerste de bal mocht werpen.
1: Catching tonight's ceremonial first pitch is Dutch football legend Richard Advocaat.
0: Ja, de reden is simpel. Dick betekent lul. En daarom heet hij in Amerika al sinds de jaren 70 Richard. Toen speelde hij namelijk voor de Amerikaanse
26: serieus? Wat grappig, daar heb ik helemaal niet over nagedacht.
0: Eind jaren 70 speelde hij voor de voetbalclub Chicago Sting. En toen zei de trainer, dit gaan we niet doen. Jij heet vanaf nu gewoon Richard.
26: Ja.
0: Ruim 10 jaar geleden was hij al trainer bij de Engelse club Sunderland. Daar heette hij wel gewoon Dick. Mm-hmm. Ja, en daar gebeurde dus dit. Big Dick! Big Dick Sunderland. Misschien toch niet zo gek dat ze de naam in Amerika hebben aangepast.
26: Maar fijn dat je weer terug bent, hè, Lisanne? Ja, dit soort dingen weer.
2: Ik ga ineens in de boter.
26: Ja, dat snap ik.
0: Inhoudelijk. Ja. Trouwens, Dick is al zo gewend aan de naam Richard dat hij zichzelf ook zo noemt in Amerika.
26: Oh, maar weet je, ik snap nu ook waarom Baantje niet wordt uitgezonden in Amerika. Dat kan natuurlijk niet.
0: Inderdaad.
26: Ja.
0: Ze hadden wel een Dick Cheney. Veel mensen heten daar Dick, maar bij voetbal is het toch niet zo handig.
26: Nee, maar Baantje is natuurlijk kak. En dat kan ook niet.
0: Ja, we hadden zelfs een premierkok. Dat begrepen ze ook nooit in de
26: Nederland. Nee, dat snapten ze ook niet. Nee.
0: Het radioteam weer. Vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen bewolking en wat regen. Morgen bewolking, maar ook wat zon. 20 tot 25 graden op de meeste plaatsen droog. En dan richting het weekend nog warmer. 30 graden en op vrijdag ook kans op onweer.
26: Ja, ik vind het geweldig. Dat onweer dan niet, hoor. Dat wordt waar. Ik heb een glazen bol meegenomen, hè. Daar gaan we het zo nog even over hebben.
0: Even checken.
26: Zal je precies vertellen wat voor weer het gaat worden. Maar eerst wil ik graag van jou weten waar de files staan.
0: Oh ja, dat moet natuurlijk ook nog gebeuren.
26: Ja, dat
0: er zijn op dit moment 26 vertragingen op de snelwegen. De drie langste staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Nieuw-Vennep en het Ringvaart Aquaduct. Er staat een auto met pech. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Zoeterwoudendorp en de Plaspoelpolder. 8 kilometer file, half uurtje extra reistijd. En drie kwartier ben je lang onderweg op de A12 Oude Rijn richting Arnhem, tussen Oude Rijn en Houten Oost. Ook dat komt door een auto met pech.
26: Oké, ik ga iets heel raars zeggen. Ik hoop dat de file nog langer blijft aanstaan of aan.

0: Jackson. En daar komt dus die naam, 3T, vandaan. Want al hun voornamen beginnen met een T. Ze zijn de zonen van Tito Jackson. En daarmee dus de neefjes van Michael Jackson. Een soort nepo-babies. Avant la lettre. Nepo-babies, omdat ze natuurlijk een bekende vader hebben. En een bekende, nog bekendere oom. Maar ze hebben het wel op hun eigen kracht gedaan. Want ze waren zo succesvol en ook zo talentvol. Jermaine Stewart en Jermaine Jackson wilde ik ook zeggen daarvoor. Ja, die hele familie die zat op 1396 met 3T. En Jermaine Stewart, We Don't Have to Take a Close-Off, die staat op 1397. Nou, wees welkom, weer een uur. Top 1500 van de 80's en 90's hier op Radio 10. Mijn naam is Gijs Staverman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele wereldploeg.
2: Hallo.
0: Ja, zitten wij lekker bij je op de achterbank. En some like it hot, maar sommigen dus ook niet. Uit een zomerpeiling van Ipsos blijkt dat ongeveer 67% van de Nederlandse temperaturen boven de 30 graden onprettig vindt. Dus 67% van de Nederlanders vinden temperaturen boven de 30 graden onprettig. Slechts ongeveer een derde vindt zulke tropische temperaturen dus wel prettig. En

0: Duits les te doen. Ik weet niet of het daar te laat voor is, of de scholen al uit zijn. Het is 5:05. De titel betekent simpelweg meisje. En in het refrein zingt zangeres Lucy van Ork de zin weil ich ein Mädchen bin. En dat betekent omdat ik een meisje ben. Ja, het zingt ze in de single maar liefst 31 keer. En wellicht werd ze niet gehoord. En daarom dacht ze van, nou, moet ik het heel vaak zingen. Maar dat was een enorme hit in 1994. Lucy Electric. Oh ja, dat waren ze. Lucy Electric en The Beloved hoorde je daarvoor. Sweet Harmony op 1394. Lucy Electric op 1393. We gaan zo verder. En we hebben zo het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, president Trump heeft ongelijk, zeggen scheepvaartbedrijven. Want de straat van Hormuz is helemaal niet open.
0: Nee.
1: En we moeten het zo even hebben over het meubelstuk uit de jaren 80 en 90. Wat bijna niemand meer heeft. En wat het is, dat hoor je zo.
0: Even over nadenken.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
2: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: Oh,
6: wat een geld.
7: 18.000, wat verdikken we.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren.
10: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Ja, goedemiddag. Vanavond bewolking. Vannacht ook kans op wat regen. Morgen eerst nog plaatselijk een buitje. Daarna ook wat zon bij 20 tot 25 graden. En waar staan de files? Dat weet Martijn van de regie. Goedemiddag.
15: Ja,
14: goedemiddag. Sorry, ik zit er helemaal in met
15: dat. Ja, ik merk het.
14: Maar die wist er niet deze week.
15: Er zijn problemen op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen de Hoek en Nieuw-Vennep. 5 kilometer file daardoor. Zo'n kwartier extra reistijd. Ook problemen op diezelfde A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en de Keteltunnel. Daar is de weg afgesloten.
14: Mm-hmm.
15: En er is 3 kwartier vertraging op de A12 Oudenrijn richting Arnhem. Tussen Oudenrijn en Houten-Oost.
14: Oh. En is daar een reden voor of niet echt? Gewoon omdat het heel druk is. Okay. Nou, heel veel sterkte als je er iets mee te maken hebt. Wij blijven in ieder geval deze file lekker bij je met de top 500, 1500 uit de 80's en 90's. Daar staat muziek van Lionel Richie, muziek van André Hazes, Rod Stewart. Je hoort het allemaal binnen een paar minuten voorbij komen. Goed, even kijken hoor. Dit is iets te snel van het goede, want dat gaan we zo doen. Want eerst hebben we het nieuws, want het is 6:02. Ja. Ik zou altijd zeggen, alles op zijn tijd. Martijn, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Gijs. Er komen helemaal geen schepen in beweging bij de zeestraat van Hormuz bij Iran. Dat zeggen de reders naar de bewering van president Trump dat dat wel zo is. Voor de moord op zijn onderbuurvrouw in Rijswijk heeft een man 30 jaar cel gekregen. Haar zoontje zag van dichtbij hoe ze werd doodgeschoten. De rechter noemt het ijzingwekkende femicide. En de man die in Zeeland 3 schoolkinderen en een volwassene zou hebben doodgereden, moet morgen naar de rechter. Dan wordt waarschijnlijk bekend waar hij nou precies van wordt verdacht.
14: Mm. En wat er nou precies gebeurd is, denk ik toch ook.
15: Precies, want hij vloog uit de bocht, maar hoe dat kwam, dat weten we dus nog niet.
14: Ja, en ik las dus van de week een verhaal dat er bij een waken, dat er ook alweer bijna iemand uit de bocht was gevlogen.
15: Ja.
14: Dus het is een hele gevaarlijke bocht ook gewoon. Het is vreselijk als dit gebeurt ook.
15: Iets heel anders, Gijs. Ja. Ik kwam vandaag toevallig iets tegen op TikTok dat de jaren 80 en 90 helemaal samenvat. Nou, daar zijn we het nu over bezig natuurlijk.
14: Ja.
15: Een vrouw daar op TikTok vraagt zich het volgende af.
16: Waar zijn alle waterbedden gebleven?
15: Ja, voor alle Gen Z'ers, een waterbed, dat is precies wat je denkt dat het is.
16: Je lag niet op een matras, je lag op water. Dat voelt toch alsof je in het jaar 3000 leefde?
15: Ja, snap ik wel. Goeie vraag. Wat is ook echt een ding uit...

0: ethische 90's, hoor.
1: Toen ik een kind was, leek het net alsof iedere mysterieuze oom, gescheiden buurman of net iets te hippe kennis er eentje had.
0: Ja, dat waren altijd van die typische
2: mysterieuze
0: mensen.
2: Mysterieuze oom of gescheiden buurman? Ja, wat is dat nou weer voor?
0: Dat waren van die typische mensen, Gijs. Die, van die mensen die cool wilden doen, dat weet je toch wel?
2: Een vooroordeel.
0: Jij had er een, of
2: ja, ik had er een. Ja. Nee, ik had er een.
0: Verbaast mij niks.
2: Nee, maar dat kwam omdat ik gewoon, ik had rugklachten.
0: Ja.
2: En ik had een fysiotherapeut en die zei van, ja, maar je moet een waterbed. Want dat is heel goed. Wel een gestabiliseerd waterbed. Want vroeger was het natuurlijk gewoon een zak met water. Daar ging je op liggen. En wij hadden het er toevallig net over. En toen zei jij van, ja, dan ga je zitten. En als er dan iemand aan de andere kant van de bed zit, die wordt zo gelanceerd. Je kent dat wel, dat bommetje, weet je wel. Ja. Maar dat had ik dus niet. Ik had een gestabiliseerd waterbed en dat lag heel, heel comfortabel. Dat was heel goed voor mijn rug.
0: Ja? Ja, ja, niet goed voor je portemonnee, denk ik. Want het,
2: nee, ze viel reuze mee. Het was niet, niet belachelijk duur.
0: 8000 euro is allemaal prima. Wat, waarom ja, denken jullie
2: nee, dat,
0: ze,
2: niet waar.
0: Dat ze bijna zijn verdwenen? Hebben jullie enig idee? Iemand?
2: Nou ja, het is... weet ik eigenlijk niet. Wat denk jij, Lisanne?
3: Ik denk wel dat ze zijn wel onhandig, toch? Want ze zijn super zwaar.
2: Precies. Ja. Je kan niet even onder het bed vegen of zo.
3: Nee, dat kan, niet, oh, dat, even de kamer nee, opnieuw inrichten.
2: Nee, precies.
0: Hoeveel liter water zit erin, denk je?
2: Ik had 900 liter.
0: Ja, klopt. Dus, ja. Met de betonbouw erbij kom je makkelijk aan 1000 kilo. Dus je moest dan ook de plafond of de vloer versterken.
2: Mm-hmm.
0: En er zijn natuurlijk tegenwoordig betere alternatieven, zoals traagschuim. Maar de belangrijkste reden,
2: ja,
0: er was bijna altijd, en dat zeggen de handelaren ook zelf, condens en heel minimale lekkage.
2: Oh ja.
0: En als je een kat had, dan ging het sowieso vaak mis.
2: Mm-hmm.
0: Ik ken het verhaal van een stel uit Almelo.
2: Ja.
0: Maandenlang dachten ze, wat ruikt het hier toch vochtig en muf in de slaapkamer. Oh. Toen gingen ze verhuizen.
2: Och, jezus.
0: Tilden ze het waterbed op.
2: Ja.
0: Bleef de onderplaat aan de vloer vastzitten.
2: Oh,
0: onder
2: het
0: bed zat een plakkaat van een meter bij een meter met zwarte schimmel.
2: Oh, jeetje.
0: Wat dus meteen verklaarde waarom ze de hele tijd moesten hoesten.
2: Ja, dat ik begrijp ik ook. Ja,
0: jouw
2: allemaal al die parstel. Nee, dat kwam niet van de... Nee, mijn verzekeringspremie ging, werd vertachtigvoudigd of zoiets. Want,
0: serieus?
2: Ja, dat bed, dat kon helemaal niet in Amsterdam staan. In de
4: 90's, top 1500.
2: Gijs Staverman. Met straks Lionel Richie, Marius, de Miami Sound Machine.
4: Radio 1392.

0: Zullen de broertjes dat ook doen? Oasis uit 1996. Of 1391. De Miami Sound Machine Bad Boy. Niet te verwarren met de film Bad Boys. Die kwam in 1995. Dat was met Martin Lawrence en Will Smith. Dit was met Gloria Estefan. En die staat op 1392.
1: Is het 80's of 90's?
0: Ja! Ja, ik hoor je wel een beetje denken. Die 80's en 90's top 1500 is heerlijk. Maar valt er tijdens deze hitlijst ook nog wat te winnen? Jazeker. Daarom spelen wij Is het 80's of is het 90's? Er ligt hier een stapeltje concerttickets voor mij. De grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. Je hoort alle legendarische hits live in een fantastische show op 19 november in de Ziggo Dome. En de vraag is, hoe win je deze tickets? Nou, het is heel simpel. Ik laat je een fragmentje horen. En jij moet raden of het iets is uit de 80's of 90's. Jij hebt het nog niet gehoord, hè, Martijn? Nee, jij wil het ook niet horen, toch?
2: Nou, nu wel, maar...
0: Ja, nu wil je het wel horen, ja. Maar je wil het niet van tevoren horen. Nee, oké, goed. Nou, dit is het fragment. Let goed op.
1: Is het 80's of 90's?
2: Ja. Ik weet het precieze jaar, denk ik.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja, maar dat snap ik ook wel natuurlijk. Want het kwam uit een specifiek jaar. Ja, dat klopt, ja. Ja. Daar is ook dat hele programma naar genoemd natuurlijk, toch?
2: Precies.
0: Goed. Nou, is het geluid uit de 80's of is het geluid uit de 90's? App jouw antwoord via de gratis Radio 10-app. En wie weet, win je tickets voor This is Michael.
3: 13

0: op twee hele mooie kaarten voor een nog mooier concert van de Michael Jackson Tribute Show uit Europa, of van Europa. This is Michael, het gebeurt op 19 november. En wij lieten net een fragment horen. Mensen dachten eigenlijk dat ze moesten weten waar Céla vandaan kwam. Van Lionel Richie, dat was uit de jaren 80. Maar misschien is dit fragment ook wel uit de jaren 80. Zullen we iemand aan de telefoon halen? Want ja, dat zou wel leuk zijn om even het goede antwoord.
1: Ja, toch?
0: Jij wist het meteen, hè?
1: Ja, dit was zeg maar, ja, dit was midden in mijn jeugd.
0: Dit was in je en ja, en wat een revolutie.
1: Ja.
0: Wat een revolutie. Eens even kijken. Annelies, goedemiddag.
2: Dag Gijs, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag Annelies Maat. Dit geluidje, daar gaat het om.
3: 80's of 90's?
0: Annelies, is het 80's of 90's?
2: Het is 90's.
0: En wat is het dan precies?
2: Het is het opstartgeluidje van Windows 95.
0: Yeah! Had je het ook?
2: Ja, onmiddellijk.
0: Ja.
2: Natuurlijk
0: ja.
2: Had ik het.
0: Ja, natuurlijk. Ja, wij het allemaal. Oh, we waren jonge adapters, als het ware. Early adapters. Het is hartstikke goed. Jij krijgt 2 tickets van 10 voor het concert This is Michael op donderdag 19 november in de Ziggo Dome in Amsterdam.
2: Nou, dat is hartstikke fijn. Dankjewel.
0: Ja, nou, graag gedaan. En we doen het met heel veel liefde. En blijf luisteren, want we hebben nog zoveel muziek voor je klaar liggen.
2: Dat doe ik zeker. Ik geniet ervan.
0: Oké, okay, dankjewel. En wij dankjewel. Genieten ervan dat jij er weer van geniet. Fijne avond.
2: Ja, fijne avond.
0: Hoi, hoi. We gaan straks draaien. Even kijken wat hebben we nog meer voor je. Dan Hartman. Maar eerst Rod Stewart.

0: Annelies, die hadden wij aan de telefoon, Annelies Maat. En die heeft die kaarten gewonnen. Iconische kaarten voor een iconisch concert. This is Michael op donderdag 19 november. En straks dan spelen we het misschien nog wel een keer. Is het ethisch of is het 90's? En straks ook het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Een man uit Rijswijk moet 30 jaar de gevangenis in. Hmm. En een van de meest iconische Nederlandse films van de jaren 80 is opgenomen in Sittard. En dat vinden ze zo'n groot ding dat je er een hele expositie over kunt zien. Welke film dat was, dat doe je zo.
0: Oké. Okay.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
3: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
4: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase
5: overleven. Dat wordt best lastig.
3: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
6: We worden wel wereldkampioen.
7: Ja, natuurlijk.
3: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
8: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
13: Hebbes.
14: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
15: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
16: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
15: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
16: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
17: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
18: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
19: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
18: Zo geregeld. 123inkt.nl.
20: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
22: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
23: Een ijskoffie voor mevrouw.
22: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
21: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
24: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
25: Goedenavond, inmiddels 6:02. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
26: Goedenavond Gijs. Een man uit Rijswijk moet 30 jaar de gevangenis in voor wat de rechter noemt ijzingwekkende femicide, moord op een vrouw. Slachtoffer is een onderbuurvrouw die 2 jaar geleden bij haar flat werd doodgeschoten terwijl haar zoontje erbij stond. De vrouw had hem afgewezen voor een relatie. Ze hield er al rekening mee dat hij haar iets zou aandoen. Door de nieuwe treinkortingpas is de webshop van de NS er opnieuw uitgeklapt. Komt door de grote belangstelling, zegt NS tegen Hart van Nederland.
27: Op dit moment werkt de webshop niet, maar op andere momenten tijdens de dag heeft het wel gedaan. Dus het is een beetje zoeken naar wanneer die wel en niet doet. Maar we adviseren mensen ook, probeer het dan later even vandaag nog een keer.
26: Ja, het gaat om een goedkopere dalurenkaart die het kabinet heeft ingevoerd als goedmakertje voor de hoge benzineprijzen. Het is sommige mensen wel gelukt om er door te komen. Er zijn nu ruim 30.000 kortingskaarten verkocht. Er zit wel een max aan. Als het geld op is, dan is het klaar. Daarom reageren ook zoveel mensen natuurlijk. Steeds meer supermarkten waarschuwen voor stukjes plastic in hun eigen merk dierenvoeding. Eerder hadden Albert Heijn en Jumbo hun eigen merk stoofpotjes voor honden uit de schappen. Nu komt ook Lidl met een waarschuwing. Dierenvoer waar stukjes plastic in kunnen zitten komen allemaal van dezelfde fabrikant. En een van de meest iconische films uit de jaren 80 is opgenomen in Sittard. Dan gaat het natuurlijk over de film Flodder, in 1986.
10: Ja.
26: Voor de eerste film werd de wijk Kollenbergen in Sittard gebruikt. Daarom is er nu een gratis expositie over hoe dat ging. Met veel teruggevonden videobeelden van achter de schermen.
0: Camera, actie.
26: Ja, de samenstelling van de expositie neemt het bloed serieus, is te zien bij Regiozender L1.
1: Ja, ik denk toch dat het een wat meer diepgang brengt in het verhaal van Flodder, omdat je ziet hoe het eraan toe ging. Maar ik denk ook dat het wel leuk is om dat stukje erfgoed voor die wijk meer zichtbaar te maken, wat meer te behouden.
26: Ja, heel interessant wel dat erfgoed, maar er zijn ook leuke dingen.
2: De topstukken die we hebben, denk ik, zijn toch wel het jasje van Johnny Flodder en de jurk / schort van Ma Flodder.
26: Ja, er zijn ook scripts, schaalmodellen van de villa van de Flodders en veel meer.
25: Ik moet er even lang. Heb ik het idee,
26: dat zeker.
25: Toch?
26: Nou, de andere films in de serie werden trouwens ergens anders opgenomen. Maar dat wist je al, Gijs, want jij bent er ooit geweest. Hè,
25: ik ben op de set geweest en ik heb ook op het zwembad gelopen.
26: Ja, want dat was
25: klinkt
26: gewoon
25: heel raar, maar er lag een heel klein laagje water.
26: Ja, dat was gewoon blauw zeil. Waar werd het opgenomen? Weet je dat nog?
25: Almere.
26: Heel goed, de First Floor Factory. Ja. De 8 villa's, compleet opgebouwd met oprijlanen, garages, gazons en brievenbussen. Ja.
25: Martijn, wat doet u nu?
26: Ja, ik hoor het vaker. Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Vooral vannacht ook kans op een bui. Morgen eerst een plaatselijke bui, maar daarna weer geregeld zon. Dan al 20 tot 25 graden. Richting het weekend wordt het nog warmer. Vrijdag 30 graden, misschien nog iets hoger.
25: Ben jij blij dat je binnen blijft, toch? Jij vindt dat niet lekker, hè? Zo heel warm.
26: 20 al net te warm bijna.
25: Oh, serieus?
26: Ja, zeker.
25: Oké. Goed, nou, voor alle mensen die in een file staan en die graag willen weten waar je dan stilstaat, Martijn Nijhuis, waar staan de files vandaag?
26: Nou, onder meer op de A12 Oude Rijn richting Arnhem tussen Oude Rijn en Houten-Oost staat een auto met pech, half uur extra reistijd. Dezelfde A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 2 kilometer, een paar minuutjes vertraging. En een kwartier vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Kralingen en Feyenoord, daar staat 3 kilometer file.
25: Oké, nou heel veel sterkte, wij blijven in ieder geval lekker bij je. Sowieso deze file.

0: 1997. Op nummer 1386. Buena Vista Social Club. En zo spreek je het goed uit.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: Want ik heb op de radio dit wel eens verkeerd uitgesproken, hoor. De Social Vista Buena Vista Social Vista Buena Social Club. Maar het is dus Buena Vista Social Club. Chen Chen. In 1996 werd de band opgericht onder leiding van de Amerikaanse gitarist en producer Ry Cooder. En de Cubaan Juan de Marcos González. En er volgde een steeds groter succes. De Duitse regisseur Wim Wenders die maakte in 1999 een documentaire over deze band. En de film werd genomineerd voor een Oscar voor beste documentaire. En droeg hij ook bij aan de bekendheid. Chen Chen was

0: snel af. Er staan nu nog maar liefst 4 hele files op de snelweg. Maar goed, die zal allemaal één staan. Hè?
1: Ja, dat
0: zijn.
1: Is natuurlijk heel veel. En zijn ze lang of valt het mee?
0: De langste is nu 4 hele kilometers.
1: 4 hele kilometers. Nou, dus de lijst is langer. Laten we het daar maar even op houden. Ik wens je heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. En we hebben zelf een goede muziek. En dat hebben wij nog ineens samengesteld. Hè? Dat heb jij zelf gedaan. Dat heb je allemaal via radio10.nl gedaan. En wil je even kijken hoe

0: deels in de VS plaatsvindt, is er een halftime show net als bij de Super Bowl. En daar treedt de 67-jarige Divo op voor het oog van een geschatte 1,5 miljard kijkers. Ik hoop niet dat het playback is. Eigenlijk
1: wel.
0: Ik hoop dat het wel playback is, maar dat ze ook een beetje lip-sync kan zijn. En dat het niet allemaal dat het wel een beetje normaal eruit ziet. Snap je wat ik bedoel?
1: Ik snap het helemaal.
0: Oké, goed. Ze staat op 1383. Wat zit er zo in het nieuws, Martijn?
1: Alle mannen die nog vastzaten voor de rellen in Wijk bij Duurstede komen vanavond nog vrij. En er komt veel beter weer aan. Tropische temperaturen zelfs.
0: Joepie.
1: Hoe houd je nou in de tussentijd een goed humeur? De gouden tip, die hoor je zo meteen.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: Radio Team presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksauzen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts.

0: waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
1: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
2: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Omdat je mijn favoriete papa bent.
7: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op NS Internet.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Ja, goedenavond. Vanavond en vannacht bewolking. Misschien een beetje regen. Morgen eerst een buitje. Daarna bewolkt, maar wel droog en wat zon. 20 tot 25 graden. Dat is de temperatuur morgen. Nou, dat is wel heel prettig. En dan gaan we meteen even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Dat weet Martijn. Goedenavond.
7: Goedenavond, nou helemaal niet. Er zijn nog twee bekende vertragingen op de snelwegen. Op de A12 Arnhem richting Oberhaus, tussen Oudijk en Duitsland. 2 kilometer, 6 minuten vertraging. En 11 minuten vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Dat is tussen Kralingen en de Van Brienenoordbrug.
6: Oké, nou heel veel sterkte daar.

0: voorgestemd, dus dat is heel fijn. Maar eerst omdat het alweer 6:58 is. Het nieuws met Martijn Nijhuis. Goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. Alle mannen die nog vastzaten voor de rellen van een paar dagen geleden in wijk bij Duurstede worden vanavond nog vrijgelaten. De 5 blijven wel verdachten. Aanleiding voor dat geweld was een geplande noodopvang voor asielzoekers. In Hongarije mag een premier voortaan maximaal 8 jaar aan de macht zijn. De wetswijziging moet vooral een terugkeer van oud-premier Viktor Orbán voorkomen, die het 16 jaar lang voor het zeggen had. Het Nederlands elftal is in Dallas begonnen met de voorbereiding op de wedstrijd tegen Zweden zaterdag op het WK.
0: Dat kan alleen maar in Dallas.
1: Dat kan alleen maar in Dallas. Wie zong dat ook alweer?
0: Ja, dat kan alleen maar in Dallas.
1: Oh, weet iemand. Nou ja, goed. Eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan eindigde natuurlijk in een teleurstellend gelijkspel.
0: Nou, dat was, mag ik daar even iets over zeggen? Ik vond het een beetje jammer.
2: John Lyon,
0: Johnny Lyon, ja. Zij dronk oranje met een rietje, dat is ook van ja. Goed, ik vond wel dat het 2 wedstrijden waren en 2 ploegen die ongelooflijk aan elkaar gewaagd waren. En ik vond dat Nederland niet verkeerd speelde. Laat ik dat even duidelijk zeggen. En wat ik ook helemaal te gek vond, is dat alle supporters van Japan gewoon het hele stadion hebben opgeruimd. Nou, dat vond ik geweldig. Ik vond het een prachtige avond.
1: Ja, nou, we hebben het ene populaire onderwerp voetbal al gehad. Dan hebben we meteen het andere populaire onderwerp.
0: Het weer.
1: Het weer. Ja, precies. Als je naar buiten...

0: komt volop zon aan, tropische temperaturen ook. Morgen wordt het al een stuk aangenamer. Vanaf woensdag duiken we gewoon de zomer in, zegt weerman Robert de Vries.
1: De komende dagen dan zal de temperatuur alleen maar verder gaan oplopen, met ook steeds meer ruimte voor de zon. En de warmste dag van de week lijkt toch echt de vrijdag te gaan worden, met op uitgebreide schaal tropische temperaturen van 30 graden en zelfs nog wat meer.
0: Ja, daarna blijft het ook gewoon zomers.
1: In het weekend lijkt het wel iets minder warm te worden, maar zeker in het zuidoosten van het land blijven ze voorlopig nog wel tussen de 25 en de 30 graden schommelen.
0: Ja, we kunnen even checken of het klopt wat Robert zegt, want jij hebt dat lampje bij je.
2: Ho. Het is niet zomaar een lampje, hè?
0: Nee, je hebt je 12 euro voor betaald.
2: Het is iets minder, maar dit is de bol. Dit is de bol waar het om gaat.
0: Die het weer voorspelt.
2: Ja,
0: nou,
2: zeker.
0: Check het eventjes.
2: Ja, wordt het heel warm, dan krijgt hij dus waarschijnlijk een zonkleur. Er zitten allemaal verschillende kleuren in, hè? Dus wordt hij heel warm? Het wordt
0: geel.
2: Ja,
0: wauw,
2: het wordt echt een zonkleur.
0: Helemaal
2: het wordt heel warm.
0: Kan je ook het WK voorspellen? Gaat Nederland winnen?
2: Wat voor kleur? Zeg maar wat voor kleur.
0: Als het rood is, gaan we winnen.
2: Als het rood is, gaan we winnen. Het wordt blauw.
0: Ja, dus dat gaat niet door.
2: Ik
0: geloof er niks van.
2: Nee.
0: Okay, goed, laten we even teruggaan naar het mooie weer dat er dus zeker aankomt.
2: Mm-hmm.
0: We moeten eerst nog even vandaag en morgen door. Nou, deze oma op TikTok heeft een gouden tip voor wie nu in een dipje zit door het weer. Het doet ze zelf ook altijd.
3: Ik ben lekker vanmorgen koffie gaan drinken in het ziekenhuis.
0: Ja, en dan vraag je natuurlijk af, waarom gaat zij nou koffie drinken in het ziekenhuis?
2: Ja, waarom
0: nou,
2: doet ze dat?
0: Het is heel simpel.
3: Ik denk dan zo, ik hoef niet naar het ziekenhuis. Zie ik al die mensen die naar de dokters moeten. En ik zit lekker met een kop koffie en een kaasbroodje. En mijn krantje. Heerlijk.
0: Dat is wel een goede tip, toch?
2: Ja, vind ik ook. Ga je dat ook doen, weet ik ook nog niet.
4: 80's and 90's,
0: dat is een goede tip,
4: hoor. Gijs Staverman.
2: Wax and Right Between the Eyes heb ik zo voor je klaar liggen.
4: Radio 4. 1382.

0: En daarvoor Wax, Right Between the Eyes op 1382. Ja, het is een klein stapje naar de unibrow van Wax met Right Between the Eyes. Is het natuurlijk een klein stapje. Dat is dat als je dus twee wenkbrauwen hebt... en eigenlijk maar één wenkbrauw is.
1: Dus je hebt van Ernie, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja. Het loopt gewoon door. Die kun je met een beetje wax kun je die weghalen. Maar het was niet altijd zo. In verschillende culturen en tijdperken... werd een doorlopende wenkbrauw juist gezien als aantrekkelijk. Of wijs. Of zelfs een teken van schoonheid.

weer terugkeert op het podium. Alles ging mis, zei Phil in een interview met de BBC... over alle medische ingrepen die nodig waren de afgelopen jaren. En hiervan is hij niet bepaald opgeknapt. Hij ziet zichzelf ook niet meer terug

0: erop achteruit is gegaan. Ja, Lisanne is terug.
1: Lisanne is terug.
0: En hoe? Ja, ben ik toch een beetje...
1: Terug voor twee. We hebben niemand anders meer nodig.
0: Eigenlijk niet.
1: Met Lisanne, die draagt dit hele programma gewoon.
2: Ja, jongens.
0: En ik had er geen rekening mee gehouden met het maken van de cryptoknijter voor vandaag. Anders had ik hem op een nog iets hoger niveau ingestoken.
2: Maar misschien moet het nou niet lek.
0: Is er ook weer een beetje inkomen. Hè?
1: Dat
0: is...
1: Ja, vorige week hebben we het niet heel goed gedaan, hoor.
0: Dat is verschrikkelijk.
1: Het was vreselijk.
0: Dus als een coach bij een heel slecht presterend elftal, is het mooiste moment om...
1: Ik heb het wel even de eer gered van het hele team.
0: Dat wel.
1: Vorige week, maar dit was niet best. We hebben drie platen niet kunnen herkennen. Goed. De bedoeling is dat jij een cryptische omschrijving geeft van de geweldige, één van de platen. Geweldige muziek die je straks draait na 7 uur. Als wij het niet raden, dan mag onze luisteraar die mag dat doen. Ja. En elke keer als wij het niet raden, komen er zeker 5 goede reacties komen
2: binnen. Ja,
1: dat gaat heel snel.
0: Ja, het was vrij pijnlijk vorige week. Maar dit is een nieuwe week.
1: Er maar weer in.
0: En dit is de cryptische omschrijving van een plaat die ik straks ga draaien. De avondvierdaagse in de spits met records op zijn naam.
2: God.
1: De avondvierdagen.
0: De avondvierdaagse in de spits met records op zijn naam.
1: De avondvierdaagse met records op zijn naam in de spits. Of andersom.
0: De avondvierdaagse in de spits met records op zijn naam.
1: Avondvierdaagse. Walking on sunshine. Van Katrina and the Waves.
2: Ik kom al niet verder dan Proclaimers met 500 miles.
1: Oh, dat is wel een goeie.
0: Zo goed, maar het is niet goed.
1: Oh,
0: dat is leuk, maar het is niet goed.
1: I wanna be. Is dat,
0: Spits met records op zijn naam.
1: Spits met records. Oh, wacht even. Wie is een spits? Een voetbalspits?
2: Messi, Ronaldo, Depay. Zeg je iets goed?
0: Ja, we hadden het net buiten de uitzending over een spits met records op zijn naam.
1: En
0: toevallig zit hij in de cryptoknijter. Daar geef ik al een dikke hint.
1: Virgil? Zit Virgil erin?
0: Nee.
2: Nee, Depay. Dus iets met Depay. Memphis?
0: Nou, weet jij het wel.
2: Walking in Memphis!
1: Walking in Memphis!
0: Avondvierdaagse Walking Memphis record. Oh, goed. Zie je, ik zei het toch, ze is weer terug.
1: Ik heb er nog één. Op 1378.

Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
3: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
18: Lachen binnen meezingen, de Monday Edition. Leven na 7 is onderweg, maar eerst het nieuws van 7 uur. Vraagje van Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
19: Goedenavond Lex. Amerika en Iran hebben een deal ondertekend. Die moeten een einde maken aan de blokkade van de zeestraat van Hormuz, die al maanden dicht is voor olietankers, waardoor de benzineprijs flink is opgedreven. In de deal is verder afgesproken dat Amerika stopt met het blokkeren van Iraanse havens. Nou, vandaag zit er niemand meer vast voor de rellen van een paar dagen terug in de wijk bij Duurstede. De 5 mannen die nog vast zaten worden vanavond vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Het gemeentehuis in wijk bij Duurstede werd van alles kapot gemaakt. Aanleiding voor het geweld was een geplande asielopvang. Hongarije heeft een nieuwe wet aangenomen over de ambtstermijn van een premier. Die is nu afgebakend op maximaal 8 jaar. Die verandering moet voorkomen dat een premier eindeloos aan de macht kan blijven. Zo hield de oud-premier Viktor Orbán het maar liefst 16 jaar vol. En dat wil Hongarije niet meer. Tesla is niet eerlijk geweest over de veiligheid van zelfrijdende auto's die sinds kort de weg op mogen. Volgens persbureau Reuters heeft Tesla veiligheidsclaims mooier voorgesteld dan ze waren. In ons land baseerde de Rijksdienst voor het Wegverkeer zich op die claims. Maar de RDW wil nog niet reageren. Het Radio 10 Weer, stapje voor stapje gaan we terug naar zomers weer. Vanavond op veel plaatsen zon en droog al. Morgen eerst wolken, kleine kans op een bui. Maar morgen al warmer dan vandaag, 20 tot 25 graden.
18: Prima, Martijn, dankjewel. Radio 10 Verkeer dan, de Flitsmeister. Daar kunnen we vrij kort in zijn. Zelf rijden.

Had ik dit in mijn pubertijd al geweten, jongens. Dan had dat een hoop hoofdbekens gescheeld. Wat vinden meisjes nou leuk? Wat willen ze nou eigenlijk? Nou, fun, hè? Fun. Cyndi Lauper zong het al in de 80's in deze week van de 80's en 90's top 1500... die morgenochtend weer verder gaat om 8 uur. Bij Gordon en Vrouwtje in de ochtendshow. Het is 12 minuten over 7. In de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een kakeltje verse. Leven na 7.

Het is alweer 15 juni 2026. Wat gezellig dat je er bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop we eindelijk goed nieuws kregen over de prijzen aan de pomp. Door de aanstaande vredesdeal tussen Amerika en Iran is straks niet alleen het munitiegebruik in en rond Iran, maar ook het meest getankte aan de pomp loodvrij. Dat is mooi nieuws. De dag waarop Nederland massaal losging op de slechte wissels van bondscoach Ronald Koeman tijdens de wedstrijd tegen Japan. Spoorbeheerder ProRail heeft al aangeboden een expert af te vaardigen naar het WK, omdat ze bij ProRail van tevoren kunnen zeggen als een wissel niet goed lijkt te zijn. Dat is wel een goede tip. En het was de dag waarop de weerberichten eindelijk op lijken te klaren. Aan het eind van deze week is het eindelijk weer echt zomers. Dat wordt voor Nederland zweten tijdens Nederland Zweden. Hou die twee goed uit elkaar.

0: Walking in Memphis. Memphis was walking yesterday night. De Pai. Het komt mooi bij elkaar allemaal, hè? Mark Cohn hoorde je bij Radio 10. Zometeen eerbetoon aan een zojuist bekend geworden overleden. Ja, ongelofelijke held, maar eerst.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Nederlandse held, trouwens. Ik ga het je straks vertellen. Helaas moet ik je dat vertellen. Maar eerst scoren geblazen, want heb je het gehoord? Het wordt eindelijk weer zomers en dus zijn ze terug van weg geweest. De Radio 10 zonnebrillen. Je kunt er eentje scoren als je mij vertelt welke top 4000 artiest je hier 3 keer kort achter elkaar gaat horen. Komt die dan, hè? Nou,
1: hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Nou, die is te doen. Maar ja, het was natuurlijk laat, hè. Gisteren Nederland zelf al gekeken en zo. En ja... Nou, nog 1 keer. Vooruit dan maar.
1: De zon. De bom. Visa.
0: Enig idee. Laat het me weten via de Radio 10-app. Score je Radio 10 zonnebril. Treurig nieuws, jongens. Meisjes, wie is er niet mee omgegroeid? Maar Wim T. Schippers is een paar dagen geleden... 10 juni om precies te zijn in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Zojuist bekendgemaakt in een persbericht van zijn eigen stichting. Werd natuurlijk bekend door verschillende tv-programma's, radioprogramma's zoals Ron Flon Flon, ongelofelijke radioheld ook. Als kunstenaar en vooral natuurlijk bij ons allemaal. Als stemacteur van bijvoorbeeld en vooral Ernie van Becht. Ik heb de man ooit 5 minuten mogen interviewen in mijn leven. Het was een ontzettend voorrecht. En ik vroeg hem, misschien een beetje afgezaagd, maar ik weet nu waarom ik het hem gevraagd heb. Wat vond je nou het allerleukst om te doen? Hij zei toch, Bert en Ernie. En toen zei ik, wat is nou je favoriete stukje werk wat je met Bert en Ernie hebt mogen afleveren? En toen zei hij, ik ben een kerstbal. En ik weet het, het is 15 juni 2026. Maar toch, we gaan hem gewoon doen als... eerbetoon aan de overleden Wim T. Schippers. Bert en Ernie.
2: Ik sta bij de kerstboom voor kransjes en slingers. En ik keek naar zo'n glimmende bal. Ik kijk heel voorzichtig, bleef er af met mijn vingers. Ben veel te bang dat die kapot knappen zal. En moet je nu toch eens even kijken? Die bal begint op mee te lijken.

0: kerstbal.
1: Ben jij een kerstbal, Ernie? Is het die? Laat mij er maar eens even kijken. Hey Ernie, moet je zien. Jij bent die kerstbal niet. Ik ben die kerstbal. Kijk zelf maar.
2: Leukie, zie je? Als je met je gezicht vlak voor zo'n bal gaat staan, dan komt je gezicht erop.
1: Ja.
2: Oh. Nou, maar ik geef voor Bert. Bert, ga
1: ja,
2: weg.
1: Ja.
2: Want ik heb het uitgevonden. Daar gaat
1: ja,
2: het
1: dat zal wel, ja.

0: Dan mag ik weer, Ernie. Ga opzij, vooruit. Ja.
1: Bert, als jij nou die bal daarnaast neemt, die is een beetje langwerpig. Dat is meer een soort peer. Dat past beter bij jouw gezicht.
0: Een peer, zeg je? Lijkt mijn hoofd

0: hoofd lijkt een beetje op een mandarijntje. Oh. Als jij zegt dat ik op een peer lijk.
1: Ja, goed, daar gaan we dan, hè? Ja.
2: Wij zijn een kerstbal. We hangen in de kerstboom tussen andere ballen. We hebben het heel leuk daar. Met z'n

0: zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Zie je nou wel, ze ruikt me.
13: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Hey, ben je er weer?
16: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
15: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
16: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
15: Ja, lekker. Je voelt je

0: Mr. Big en... Zo, dan moet je even naar laten kijken. To be with you in de week van de 80s en 90s top 1500. Lijstje gaat morgen weer verder. Een heel leuk lijstje bij Gordon en Vrouwtje. 8:00
1: Hoor je hem?
2: Dan score je
0: hem. Ja, ze zijn natuurlijk al vanaf 6:00, maar vanaf 8:00 gaat die lijst verder. Hey, Lex, doe het nou eens volledig in één keer. Sorry. Petra uit Breda, good evening.
3: Ja, good evening.
0: Of zoals ze daar zeggen...
3: Goeie avond.
0: Typisch Breda, hè? Dat is zo...
3: Ja,
0: dat, ja, dat specifieke folkloristisering. Ik ben laatst nog in je stadje geweest met mijn dochter.
3: Oh, gezellig.
0: Ja, weekendje weg. Zij mocht kiezen. En ze koos Breda. Nou, hier.
3: Nou, kijk er dan.
0: Ja, dus als je een kale man zag die door een klein meisje door de winkelstraten werd gesleept. Sarah in, Sarah uit. Dat was ik. Ik ben nog kapot. Maar dat geeft niet. Zeg, Petra, hoe was het in Breda Oranje technisch gisteravond?
3: Ik heb er eerlijk gezegd weinig van gemerkt, want ik was mijn zus naar huis brengen.
0: Oh, dus je hebt niet gekeken ook?
3: Nee. Oh. Ik moest mijn zus vanuit Gitter aan den Berg naar Prinsenbeek brengen.
0: Ja, iemand moest dat
3: en,
0: doen.
3: En ja. Die woont in een hoe noem je dat, een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking.
0: Ah, oké. Okay. En jij was zo lief om haar daar eventjes te plaatsen weer?
3: Nee, iedere zondag breng ik haar naar
0: lief.
3: Huis.
0: Super lief. Hey, en heb je vandaag dan nog een hoogtepuntje beleefd? Waarvan je zegt, dat wil ik even met je delen.
3: Vandaag? Nou ja, ik heb lekker mogen werken met kinderen van de buitenschoolse opvang. En wat ik leuk vond is dat ze de activiteit die ik had bedacht... dat ze daar uiteindelijk toch allemaal aan mee hebben gedaan.
0: Toch allemaal? Dus het was niet meteen enthousiast? Wat was die activiteit dan?
3: Ja, het is eigenlijk een soort challenge. Ze moesten binnen 5 minuten zoveel mogelijk woorden zien te vinden uit een boggelspel.
0: Oh.
3: Dat is nog oud geleden, oud.
0: Ja.
3: Nogal. En, maar ze mochten dus niet zien wanneer dat de 5 minuten om waren. Dat moesten ze zelf bepalen.
0: Dat moesten ze een beetje bepalen wanneer dat dan... en dan moesten ze op een knop rammen of zo. Of iets stopzetten op een iPad of iets in die richting.
3: Ze moesten blijven schrijven. En totdat ze zeiden van, goed. Ik denk dat het nou klaar is. Dan zette ik de timer stop. En dan bleek dat of het was 3 minuten of ze hadden veel te lang doorgegaan.
0: Kijk. Nou, jij bent de jeugd een beetje aan het vormen, Petra. Dat is goed. Dat moet van iemand komen en dat komt van jou. Dat vind ik... jongens, kunnen we wel een klein applausje misschien voor Petra? Ja. Ja, en dan moet je het spelletje ook nog gaan oplossen. Je hebt wel heel veel op je schouders genomen, Petra. Maar jij kan dat. Wie hoorde je hier 3 keer? Dat is de vraag. De zon. De bom. Ja, hoor je hem?
2: Dan score je hem.
0: Robert, die laatste hoorde je hem wel. Wie hoorde je nou?
3: Nou, dat was wel heel duidelijk. Dat was André van Duin.
0: Dames en heren. André van Duin. Ja, natuurlijk was dat André van Duin. Geweldig. Petra, als iemand hem verdient als mens, dan ben jij het. De Radio 10 Zonnebril komt naar je toe. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel, hartstikke fijn.
0: En ja, welke plaat van André van Duin paste dan beter bij zo'n zonnige prijs? Nou...
3: Als de zon schijnt.
0: Godzijdank.
1: Hoor je hem?

0: De man die hard werkt aan zijn terugkeer vanaf donderdag. Weet je, woensdag, donderdag is het toch echt lekker zomerweer. Hè? Nog even een paar dagjes doorploeteren. Mr. Blue Sky hoorde je ILO bij het station met die grootste hit aller tijden. Radio 10, lachen winnen meezingen, dat is leven na 7. Lachen doen we straks om WK-gangers. Winnen doe je met Radio 10 sokken. En meezingen doe je met Dolly Parton, U2 en Sheryl Crow. Dat onder meer zometeen.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
6: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
7: dat wordt best lastig.
5: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
8: We worden wel wereldkampioen. Ja,
5: tuurlijk. Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
11: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
19: Omdat je mijn favoriete papa bent.
20: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
21: Hé, het licht doet het niet.
22: Ik heb geen bereik.
23: Hebben we nog wel water?
24: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: Meer leven na 7, zometeen net als Dolly Parton 9 to 5. Maar eerst het nieuws van 8 uur. Mark Bergt.
25: Wim T. Schippers is overleden. Hij stond bekend als eigenzinnig kunstenaar en mediamaker. En we kenden hem natuurlijk ook van Sesamstraat, waarin hij de stem deed van Ernie. En verder maakte hij legendarische radioprogramma's als de Barend Servet Show en Ron Flon Flon. Schippers was 83. Een stunt op het WK voetbal bij de wedstrijd Spanje-Kaapverdië. Er werd een makkelijk avondje verwacht voor Spanje, maar niets is minder waar. Kaapverdië hield de Spanjaarden op 0-0. De Kaapverdische gemeenschap in Nederland volgde de wedstrijd op grote schermen in Rotterdam en ze vierden het als een overwinning. In Friesland zijn duizenden hardlopers bang dat de marathon van Sneek komend weekend wordt afgelast. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken vanwege het EHBO-plan om de marathon veilig te laten verlopen. Het plan is namelijk gemaakt door een veroordeelde nepambulancebroeder uit Groningen. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, Marius, wil in afwachting van zijn hoger beroep worden vrijgelaten, maar dat kan hij op zijn buik schrijven. De rechter heeft het verzoek afgewezen. Marius kreeg eerder vandaag te horen dat hij 4 jaar de gevangenis in moet voor 2 verkrachtingen en een mishandeling. Het radioteam weer, nu van Weer Online. Stapje voor stapje gaan we weer terug naar zomersweer. Dat is morgen in de loop van de dag te merken als de wolken verdwijnen en de zon gaat schijnen. Er is een kleine kans op een bui en het is warmer dan vandaag.
1: Morgen weer vanaf 8 uur. De 80's en 90's top 1500.

Zeker voor alles wat Kaapverdi is, want ze spelen zojuist op het WK met 0-0 gelijk tegen Spanje. Is dat goed? Dat is geweldig, hè? 8 minuten over 8, je hoorde Beautiful Day van U2 op deze prachtige...

De 15e van juni 2026, de dag waarop er een hele leuke nieuwe podcast in je feed zit. In je wat? Nou, op de streamingsdiensten. Dat heet dan zo, het staat in je feed. Als je het volgt. Maar je volgt het nog niet, want ik vertel je nu dat er een nieuwe podcast is. Dus, nou, had ik anders in kunnen steken, weet ik ook wel. Maar goed. Ik wil je alleen maar vertellen, blijde nieuws, dat je nu via een podcast van onze eigen Gijs Staverman hier bij Radio 10 kunt ontdekken waarom Henny Huisman ooit heeft opgetreden voor Michael Jackson, hoe Donald Duck en Irene Mors ineens collega's werden en wie Robert ten Brink de beste presentator van tv-klassieker Lingo vindt. Kan allemaal in de gloednieuwe podcast dus. Wat een tijd, zo heet hij. Daar stapt Gijs Staverman met de grote sterren van toen en nu in een tijdmachine ter ere van onze 80's en 90's top 1500. Dus je krijgt weer helemaal het gevoel van die tijd, maar ook verrassende inzichten en scoops uit die tijd die nog nooit zijn verteld. Nou, ga naar je favoriete podcastplatform en stream het helemaal kapot. Iedere maandagochtend vanaf een uurtje of zes nieuwe editie. En om te vieren dat we de 80's en 90's top 1500 vandaag zijn begonnen, hebben we alvast de eerste twee afleveringen met Henny Huisman en Irene Mors voor je online gezet. Wat een tijd. Nee, wat een tijd.

Je kunt inschatten of dat echt in de krant stond of rechtstreeks uit Fabeltjesland komt. Dan kun je Radio 10 sokken winnen. En dat wil je. Luister goed, dit is het verhaal van heden maandagavond. Bij het WK in de Verenigde Staten heeft een stadion in Dallas tijdelijk moeten stoppen met de verkoop van nachos tijdens wedstrijden. Volgens de organisatie ontstonden er lange rijen doordat supporters massaal extra bakjes gesmolten kaas gingen halen. En daardoor zouden meerdere fans pas na rust weer op hun plek zijn teruggekeerd. Het stadion besloot daarop een maximum van 2 porties kaassaus per bestelling nachos in te voeren. Wat een vreemd verhaal. Maar stond dit echt in de krant? Of komt dit rechtstreeks uit Fabeltjesland? Jij mag het zeggen. Schat het in. Doe je het goed? Loop jij binnenkort met die Radio 10 sokken rond? En die wil je, want die zijn nergens te krijgen, hè? Alleen hier te winnen. Bij het station met die grootste hits aller tijden. Modern Talking hoor je nu in Leven na 7. Dit is Brother Louie.

0: Top 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.

0: van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
3: Albert Heijn. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
4: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.crowe.nl.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
8: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
9: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
10: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
13: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Lex Schaafhuis.
15: Oh, een schitterend paar verse Radio 10 sokken ligt hier klaar. Misschien wel voor jou. Wil jij ze zometeen eerst meezingen met Supertramp?

0: categorie mooie liedjes, dacht ik dat het wel weer eens tijd werd voor een mooi liedje. Guus Meeuwis, geef mij je angst.
1: Wacht. Uit de krant. Ja, ja. Of het fabeltjesland.
0: Rob uit Apeldoorn, goedenavond.
2: Goedenavond, hallo.
0: Volg jij het WK al een beetje, Rob, of zeg je nou...
2: Nee, ik heb echt een schurkhekel aan voetbal, mooi. Dus ik kijk mooi niks.
0: Super. Nou, ik had een heel scriptend vragen voorbereid, maar die kan nu de prullenbak in. Rob.
2: Dat scheelt tegenop. Hè.
0: Ja, dan gaan we het hebben over... het bericht gaat ook over het WK. Nou, kom ik alsnog een keer aan, ja. Bij het WK in de Verenigde Staten heeft een stadion in Dallas tijdelijk moeten stoppen met de verkoop van nacho's tijdens wedstrijden. Volgens de organisatie ontstonden er lange rijen doordat supporters massaal extra bakjes gesmolten kaas gingen halen. Daardoor zouden meerdere fans pas na rust weer op hun plek zijn teruggekeerd. Het stadion besloot daarop een maximum van 2 porties kaassaus per bestelling in te voeren. Kijk, dat zijn de problemen nu. Kwam dit bericht uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? Dat is de vraag.
2: Nou, dit lijkt me een typische Fabeltjeskrant bericht.
0: Dus jij volgt niet van het WK voetbal, maar dit weet je zeker?
2: Ja, dit is zo'n onzinverhaal. Zo'n stadion die dan dat niet aan kan, die bakjes kaas. Nee. Dan hadden ze wel wat anders verzorgen.
0: Nee. Rob? Ik vind het bijna jammer om te zeggen, maar je hebt gelijk. Lekker gewerkt, jongen. Hartstikke goed. Ja, totale onzin natuurlijk. Er waren toch zeker de helft van de mensen die dachten dat dit echt aan de hand was.
2: Och.
0: Ja, maar Rob, jij laat je niet beetnemen. En dat is mooi. En dat levert jou geweldige Radio 10 sokken op. Gefeliciteerd, jongen.
2: Nou, fantastisch.
0: Heel veel plezier ermee.
2: Ja, dankjewel.
0: Ik wens jou een heerlijke WK-vrije zomer. En ik ga weer lekker muziek voor je draaien.
2: Ja, mooi.
0: Tot later, Robbie.
2: Doei. Doei. Doei. Doei.

0: uit de top 4000. Welk nummertje rolt eruit en waarmee correspondeert hij qua liedje? Welk liedje gaan we dus draaien als aftrap van die 3 uur met Ed? Het is vanavond balletje
1: 1721.
0: En daar stond bladeren. 1721 zei je, hè?
1: 1721.
0: Ja, maar. Oh, Proud Mary. Maar dan van Creedence Clearwater Revival. Veel plezier met

0: Zie je nou wel, ze ruikt me.
1: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Weer terug voor inkt en toners bij 1-2-3 Inkt?
4: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
3: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.
7: Pas je eindelijk het perfecte

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Er komen heerlijke uurtjes aan, hoor. We gaan zo dadelijk weer voor de top 4000 classics. Leuk dat je erbij bent. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
8: Kunstenaar en mediamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij was de bedenker van Barend Servet en Chef van Oekel en deed ook de stem van Ernie in Sesamstraat. Als kunstenaar maakte hij een pindakaasvloer die gekocht werd door een museum en een theatervoorstelling met afgekeurde politiehonden. Schippers was 83. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een opstootje geweest. Een groepje asielzoekers kreeg ruzie met elkaar. Zeker 2 van hen moesten van de politie op de grond liggen en 1 is afgevoerd. Het aanmeldcentrum zit overvol en hulporganisaties waarschuwen daarom al langer voor oplopende spanningen. Gisteren nacht was er een grote brand bij een haringgroothandel in Scheveningen en volgens Omroep West lijkt het een ongeluk. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. Het vuur zorgde voor veel rook en er was ook een explosie. Tientallen mensen moesten hun huis uit. En een stunt van Kaapverdië op het WK voetbal. Het speelde met 0-0 gelijk tegen Spanje. Met grote sterren als Lamine Yamal van Barcelona. Kaapverdië had de wedstrijd zelfs kunnen winnen door een grote kans in de slotfase. Bij Kaapverdië deden 4 spelers mee die in Rotterdam zijn geboren. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt. Vannacht 7 graden in het noordoosten, 13 in Zeeland. En morgen wordt het maximaal 25 graden en er is dan ook kans op een bui.
7: Mark, dankjewel. Dan Radio 10 Verkeer. 1 melding komt van de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord. Bij Echt, daar 11 minuten vertraging.
9: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal,

je let even niet op. En hij wint je zo om zijn vingeren. Eros Ramazzotti en Un Emozione per Sempre. Nou. Denk toch mijn best, hè, dit Italiaan. Nee, maar ik weet niet of dat echt waar is, maar ik heb ooit eens gelezen dat de vorige paus, paus Franciscus, dat hij bij sommige gelegenheden wel eens een gehoorapparaat uitzette. En dat hij dan, op dat soort momenten, als hij even uitgetuned was, dat hij dan iets ging neurien van Eros Ramazzotti. Omdat hij daar een groot fan van was. Dus ja, bij deze zeggen we alsnog namens Franciscus, bedankt voor die muziek. Goedenavond, welkom weer bij de Classics. Maandag 15 juni op de kalender. En ik weet niet of je vandaag ook meegekregen had, maar het is vandaag Global Wind Day. Oftewel Wereldwinddag. En niet bedoeld om er eentje te laten. Nee, niet zo flauw nou. Nee, het is een internationale dag om aandacht te vragen voor windenergie. En wat dat betreft zat ik net te denken. Er zijn best wel veel top 4000 liedjes met wind in de titel. Neem daar bijvoorbeeld She's Like the Wind, Ride Like the Wind, Blowing in the Wind, Wind en Zeilen, Wind Force 11, One Way Wind, Dust in the Wind, Wind of Change, The Wind Cries Mary. Nou, welke daarvan zou ik dan zometeen even moeten meepakken? Op deze Global Wind Day. Laat het even weten via de Radio 10 app. Dan draaien we die titel die het meest voorkomt dit uur nog. Los daarvan, zometeen onder andere ook nog Direct. Je hoort ook Fleetwood Mac en Total Touch. Plus nu een prachtig liedje van Billy Joel.

Tot touch gaan deze week gaan we die zeker nog horen in de 80s en 90s top 1500. Sinds vandaag loopt die weer bij Radio 10. We zetten hem uit van 8 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. En in het weekend zelfs nog iets langer, tot 9 uur. Ja, daarin gaan we natuurlijk volledig voor de grootste hits uit de 80s en 90s. Dus zorg dat je er morgenochtend ook weer bij bent. Top 4000 Classics. Nu, het Fleetwood Mac.

0: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Zie je nou wel, ze ruikt me.
2: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschap.

0: meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. En nog meer voordeel scoren bij Aldi? 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
1: Dat gaan we vieren!
0: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
0: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: vandaag Global, Global Wind Day is. Oftewel Wereldwinddag. En ja, nee, niet bedoeld om er eentje te laten. Nee, dit is een internationale dag om aandacht te vragen voor deze inderdaad. En maar goed, daardoor kwam ik op de gedachte van het liedje met wind in de titel. Ook omdat er in de top 4000 best wel een aantal van voorkomen. She's like the wind, ride like the wind, blowing in the wind, wind en zeilen, wind force 11, one way wind, dust in the wind, wind of change, the wind cries Mary. Ja, de vraag was, welke zou ik daarvan moeten draaien? Nou, daar is lekker op gereageerd via de Radio 10 app. En ik heb nu Hemco hangen. Goedenavond.
1: Hey, hallo Edwin.
0: Ja, ik dacht, laat ik jou even bellen. Ik had verschillende met het liedje waar jij ook mee kwam. Want daar kwamen de meeste stemmen op binnen. Voordat ik het noem, ja, jij weet het natuurlijk. Maar waarom heb je voor dat liedje gekozen?
1: Ja, ik vind echt een geweldig plaatje. En die is ons veel te vroeg ontvallen.
0: Ja, dat is waar ook, ja. Die is overleden in de jaren 90 al, hè?
1: Ja, zoiets inderdaad. Ja. En ik vind het gewoon een geweldig plaatje.
0: Je hoort het bijna nooit en daarom zo leuk. En nou ja, de meeste stemmen gelden. Ik zei het al, hè, we zoeken een liedje met wind in de titel. Juist vanwege deze dag, Wereldwinddag. En het werd dus inderdaad deze. Wind Force 11, bij de top 4000.

voor de muziek. Hè. Maar daarnaast was er nog iets waar hij echt gek van was. Namelijk voetbal. Sterker nog, overal waar hij kwam, ging er voetbal mee. Naar de studio, op tournee. En zelfs voor optredens speelde hij vaak nog even een partijtje met bandleden en vrienden. Ja, wat dat betreft, Jamaica is er niet bij, hè, bij het huidige WK. Zoals je misschien wel weet, ging dat ticket naar Curaçao. Sterker nog, het enige WK waar Jamaica ooit aan meedeed was het WK van 1998. Nou ja, wie weet zijn ze er over 4 jaar

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond. Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
6: Mm.
7: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oep. Tijd voor een wissel. De Mucho Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en gal.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Lekker bezig weer, maar de top 4000 classics, al zeg ik het zelf. Zo meteen onder andere met Incognito en Michael Jackson. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur.
17: Goed nieuws voor Europese vliegtuigpassagiers. Ook de komende jaren krijgen ze geld terug wanneer een vlucht meer dan 3 uur is vertraagd. Maximaal €600. De compensatieregeling lag onder vuur, maar na jaren discussie hebben de EU-landen besloten om er niks aan te veranderen. In Ter Apel wachten ook vanavond weer tientallen asielzoekers bij de ingang van het aanmeldcentrum. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat er is gevochten en de politie ingreep. Hulpverleners waarschuwen al langer dat de lontjes steeds korter worden, nu de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum maar niet verbetert. In Nunspeet op de Veluwe is een vrouw met haar Porsche dwars door de muur van een supermarkt gereden. De auto kwam terecht naast de zelfscankassa's. De schade is enorm, maar daar raakte niemand gewond. Het gaat om een ongeluk. Waarschijnlijk ging het mis tijdens het inparkeren. De VPRO is geschrokken van het nieuws dat Wim T. Schippers is overleden. Hij heeft veel voor ons betekend door de manier waarop hij de samenleving probeerde te ontregelen met zijn programma, zegt de VPRO. Schippers was 83 jaar. Hij zei ooit dat geboren worden onzin is, maar doodgaan nog onzinniger. Het radioteam weer, nu van Weer Online. Droog en wisselend bewolkt. Vannacht 7 graden in het noordoosten en 13 in Zeeland. En morgen wordt het maximaal 25 graden. En er is dan ook een kleine kans op een bui.
16: Mark, dankjewel. Dan Radio 10 Verkeer. 1 melding komt van de A20. Gouda richting Hoek van Holland bij Krooswijk. Daar 8 minuten vertraging. Heeft te maken met een eerder ongeval.
6: Morgen weer vanaf 8 uur. De 80's en 90's top 1500.

There. Daarvoor trouwens Michael Jackson, de King of Pop, met Bad. En ik stip hem toch nog even aan, want ja, deze week maak je hier bij ons kans op iets heel leuks. Namelijk tickets van 10 voor This is Michael. Dat is het grootste Michael Jackson-event van Europa, met al zijn hits die ze daar gaan doen. Het evenement gaat plaatsvinden op 19 november in de Ziggo Dome. En dagelijks maak je hier bij ons kans op kaarten bij het spel Is het 80s of 90s? Dat natuurlijk ook in het kader van de 80s en 90s top 1500. Goed, en door maar weer met de classics. Ja, waar moeten we dan aan denken in de komende minuten? Nou, wat dacht je bijvoorbeeld van Raccoon? Ook hoor je straks Sister Sledge. Verder zometeen Kensington. En nu eerst een prachtig liedje van Elton John. Met slechts een paar gezongen woorden. Oorspronkelijk bedoeld als een sfeervol pianostuk. Maar toen een jonge medewerker van Elton John, Guy Burchett, op 17-jarige leeftijd om het leven kwam bij een motorongeluk, kreeg het een hele andere betekenis. Elton droeg het op aan hem en gaf het de titel Song for Guy.

Hartstikke idee. Kensington bij Radio 10. Ook dit jaar doen ze weer de Ziggo Dome aan. Op 3 en 4 december zijn ze aangekondigd. En daarmee verstevigen ze hun eigen record als meest geboekte headliner ooit in de Ziggo Dome. Ja, echt waar. Geen enkele andere artiest of band stond daar vaker dan deze boys. Met 2 van die concerten dit jaar komen ze op een totaal van 24 optredens. Top 4000 Classics. Zometeen Brother van Raccoon.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Hé, hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Omdat je mijn favoriete papa bent.
9: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl. Ik kan

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Als ik zeg, tonight the music seems so loud, weet je dan over welke ik het heb? Het is er een van George.

Radio 10, Gloria Estefan. Ze heeft net een nieuwe musical gelanceerd. En dan heb ik het over de musical Basura. Die is eind vorige maand in première gegaan in Atlanta, in de VS. En als het een succes wordt, is de volgende halte waarschijnlijk Broadway, New York. Ja, wat wel mooi is, ze schreef de muziek samen met haar dochter Emily. En het verhaal gaat over kinderen in Paraguay die van afval muziekinstrumenten bouwden en uiteindelijk een compleet orkest hebben gevormd. Het is allemaal gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Top 4000 Classics, zometeen nog Avril Lavigne en ook muziek van The Pet Shop Boys en nu Scott McKenzie. De afgelopen editie van de Top 4000 was hij goed voor nummer

Radio 10, Avril Lavigne. In de top 4000 staat ze jaarlijks niet alleen met dit liedje, maar ook met Complicated. Plus, ze schreef ook het nummer Breakaway. Hè? Dat was in eerste instantie eigenlijk bedoeld voor haar debuutalbum. Maar omdat ze het toch niet helemaal bij zichzelf vond passen, kwam dat uiteindelijk terecht bij Kelly Clarkson. En over nummers van anderen gesproken, dit is oorspronkelijk een Elvis liedje. Deze uitvoering is tot stand gekomen door de deelname van de Pet Shop Boys aan een speciaal tv-programma dat in Engeland in 1987 werd uitgezonden. 10 jaar na de sterfdag van Elvis. En daar werd destijds zo enthousiast op gereageerd op deze versie dat ze daarna besloten om het ook daadwerkelijk uit te brengen. Dit is

0: heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Pas

0: die anders doe.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
13: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
16: Oranje. Zie je nou wel, ze ruikt me.
17: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
18: Hé, het licht doet het niet.
19: Ik heb geen bereik.
20: Hebben we nog wel water?
21: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
22: Zometeen uiteraard meer top 4000 classics, waaronder muziek van Bluff, Cliff Richard en Madonna staat al klaar. Nu het nieuws van 11 uur.
23: Premier Jette gaat dit weekend naar Rotterdam, waar een monument voor Molukkers wordt onthuld. De NOS meldt dat hij misschien excuses gaat maken voor hoe ze behandeld werden. Nederland beloofde in 1951 dat de Molukkers weer terug konden en een eigen staat zouden krijgen, maar daar kwam niets van terecht. De marathon van Sneek komende zaterdag gaat niet door. De marathon kwam in opspraak omdat het plan voor de EHBO was opgesteld door iemand die deed alsof hij een ambulancebroeder was. De gemeente trok erop de vergunning in omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Paul Hane is verdrietig dat zijn vriend en collega Wim T. Schippers is overleden. Ze werkten bijvoorbeeld samen in Sesamstraat, waar ze de stemmen van Bert en Ernie deden. Ze waren meer dan 50 jaar bevriend. Premier Jette heeft ook gereageerd op het overlijden van Schippers. Nederland is een multitalent kwijt, zegt hij. En het is groot feest in Rotterdam. De Kaapverdische gemeenschap daar viert dat hun elftal met 0-0 gelijk heeft gespeeld tegen voetbalgrootmacht Spanje. Honderden mensen toeteren en zwaaien met vlaggen. Er wonen veel Kaapverdiërs in Rotterdam. 6 Kaapverdische spelers zijn er geboren. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt. Het wordt vannacht 7 graden in het noordoosten en 13 in Zeeland. Morgen wordt het maximaal 25 graden en er is dan ook kans op een bui.

dat je niet uit kunt zetten, een soort ruis die blijft hangen. En voor Bluff stond dat symbool voor het verdriet na het overlijden van de drummer, hè, Chris Schutte. Dat was in 2001. Maar blauwe ruis, die bestaat ook echt. Het lijkt een beetje op witte ruis, maar het klinkt toch anders. Witte ruis, die heeft zeg maar allemaal toonhoogtes die even sterk zijn. Blauwe ruis, daarmee wordt meer de nadruk op hogere tonen gelegd. Sommige mensen vergelijken het met het geluid van een sproeier, flinke waterval of een harde douche. En volgens gebruikers helpt het om storende geluiden te maskeren. Het helpt ook om je beter te kunnen concentreren. Of je kunt er ook mee in slaap vallen. En er zijn zelfs inmiddels speciale apps en afspeellijsten met niets anders dan urenlang blauwe ruis. Goed, derde uurtje alweer van de Classics. Ja, gezellig dat je er nog bij bent. En jawel, we gaan hem weer invullen dit uur met van alles uit de top 4000. Onder andere straks nog Lady Gaga samen met Bradley Cooper. Ook Donna Summer komt voorbij. Verder ook The Laws. En nu eerst Cliff Richard. Ja, we gaan voor nummer 2038 van de afgelopen editie. En dan heb ik het over We Don't Talk.

Radio 10, The Laws. Een band die wereldberoemd werd met één nummer, terwijl de zanger daar eigenlijk helemaal niet tevreden over was. Hij heeft altijd volgehouden dat het liedje nog niet af was. Ja, dat moet toch ook wel een kwelling zijn, hè? Dat je dan telkens dat ene liedje van je terug hoort. Mensen vinden het prima, maar dat je dan zelf denkt van nee, het is nog niet af, mensen. Ja, iedereen hoort een klassieker en hij hoort dan vooral iets wat nog aangepast moet worden. Top 4000 Classics. Nu, Donna Summer.

0: Vind je bij Bol?
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
6: Oranje. Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
7: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
9: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
16: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend? Kruidvat!

van een voorsprongetje op wat later in de week gaat komen. Namelijk hogere temperaturen. En daar hoort dit soort muziek bij, toch? Tiziano Ferro en Perdono. Het werd in de zomer van 2002. Een grote hit in Europa. Hij heeft toen ook doorgepakt met allerlei talen. Er is ook een Spaanse, Engelse en Franse versie verschenen. Maar goed, dit was natuurlijk dé bekendste uitvoering. Perdono. Het is eigenlijk één grote verontschuldiging. Dus ja, als je het moeilijk vindt om een keer sorry te zeggen, dan kun je het ook oplossen met dit liedje. Gewoon dan even een appje sturen.

Ja, ik heb dat nog even zitten spieken. Ze doen het ook helemaal niet verkeerd in onze 80's en 90's top 1500... die we vanaf deze week uitzenden. Ze staan namelijk liefst 5 keer in. Mocht je de lijst vandaag nog niet meegekregen hebben, no worries, wel jammer, maar vandaag was pas dag 1. En morgenochtend vanaf 8 uur pakken we gewoon de draad weer op. Dagelijks zenden we hem uit tot 7 uur in de avond en in het weekend zelfs tot 9 uur. En dat dan tot en met volgende week vrijdag, de 26e. Dat wordt de finale dag. Voor wat betreft de top 4000 classics, voor vandaag zit het er alweer bijna op. Maar morgenavond vanaf 9 uur doen we het gewoon weer. Straks de nacht van 10 en nu de Stones.

0: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Smart City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Smart City, je sportclub om de hoek.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Omdat je mijn favoriete papa bent.
19: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
20: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
21: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oep. Tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en gal.
22: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Het ANP nieuws van 12 uur.
1: Bij een supermarkt in Gouda is iemand neergeschoten. Omstanders zeggen tegen de Telegraaf dat het slachtoffer een kind op een fatbike is. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er zou meerdere keren zijn geschoten. Naar de dader wordt nog gezocht. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Wat hij daarin gaat zeggen is nog geheim. Er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier in de jaren 50 naartoe kwamen. Meldingen van geweld en discriminatie tijdens de World Pride in Amsterdam komende zomer worden met voorrang opgepakt door de politie, dat zegt burgemeester Halsema. Ook komt er een campagne om mensen aan te moedigen om aangifte te doen. De World Pride begint op 25 juli en duurt 2 weken. Ook voor België is het WK nu echt begonnen. En ook voor onze zuidenburen begon het stroef. Ze speelden met 1-1 gelijk tegen Egypte. Na de eerste helft stond België achter, maar dankzij een eigen doelpunt van Egypte houden de Rode Duivels toch nog een punt over aan de wedstrijd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg.

In de Rotterdamse wijk Charloes is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de tweede verdieping uit het raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Vliegtuigmaatschappijen mogen straks geen extra geld meer vragen aan mensen die alleen handbagage meenemen. Dat heeft het Europees Parlement besloten. Wel mogen ze korting geven aan mensen die dat niet doen. Verder blijven luchtvaartmaatschappijen verplicht om een vergoeding aan te bieden bij vertraging en moeten ze meer doen als mensen een overstap missen. Ook nu er een vredesdeal ligt, blijft het Israëlische leger actief in Libanon, Gaza en Syrië. Dat zegt premier Netanyahu. Hij zegt dat Israël veiligheidszones nodig heeft om het land te beschermen. Wel is Netanyahu blij dat er een akkoord is. Israël is ermee gered van nucleaire uitroeiing door Iran, zegt hij. En de FIFA mag de oude vlag van Iran op het WK verbieden, heeft een Amerikaanse rechter besloten. Het gaat om een vlag van voor de Islamitische revolutie in de jaren 70. Die wordt gebruikt door tegenstanders van het huidige Iraanse regime. Iran speelt vannacht om 3 uur hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima ligt tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg.

In Amerika is een bommenwerper van de luchtmacht neergestort. Dat gebeurde kort na het opstijgen van een vliegveld in Californië. De luchtmacht vreest dat alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Het vliegveld is na de crash direct gesloten en alle vluchten worden omgeleid. In Sleeuwijk is een man zwaar gewond geraakt die met zijn auto van de weg raakte. Volgens Omroep Brabant viel hij met auto en al 10 meter naar beneden vanaf een hoge dijk. De brandweer heeft hem naar boven moeten takelen. Daarna is hij door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De auto is totaal los. De marathon van Sneek gaat niet door. Die zou komende zaterdag zijn. Het EHBO-plan was opgesteld door een man die deed alsof hij een ambulancebroeder was. Omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden, trok de gemeente de vergunning in. De organisatie gaat nu op zoek naar een nieuwe datum voor de marathon. En hoopvol nieuws over zangeres Bonnie Tyler. Ze werd wekenlang in coma gehouden na een spoedoperatie aan haar darmen. Haar management zegt dat ze is ontwaakt en dat het wat beter gaat, maar dat haar herstel nog lang kan duren. Bonnie Tyler is 75 en we kennen haar vooral van de jaren 80 hit Total Eclipse of the Heart. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg.